Goedemorgen Suriname. Long time no hear, maybe no see. Maar ik ben Tasaki Saidubi, de lieve mama van Eliza Saidubi. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha!

Allerbare Vader, ik geef u eer, ik geef u lof, ik geef u prijs. Dank u voor wie u bent. U bent machtig, groot en zeer te prijzen. Ik kom voor uw genade troon met Gods volk, uw kinderen, uw zonen en dochters. Ja, Vader, dank u wel. Het is een eer om een kind van u te zijn. Ja, Vader, u hebt ons bekleed met een priesterkoningschap. Ja, Heer, we zijn apart gezet. Ja, we zijn personen die het verschil moeten uitmaken in deze wereld, Heer. En ook in deze natie, mijn God, ziet u graag dat wij ons gedragen tot eer en glorie van uw naam, mijn God. Jezus Christus, u was op deze aarde als mens en u bent voor ons een voorbeeld geweest. In liefde, in vrede en in harmonie. Dat is uw gezindheid geweest. En dit wilt u ons ook geven. U hebt ons begiftigd met al deze kenmerken, met al deze eigenschappen. En we moeten ons erin beoefenen om als zodanig ons te gedragen. Elke dag. In ons dagelijks leven. Wat u wil, wat u graag wil zien. En waarin wij ons moeten beijveren, is de eenheid onder elkaar. Ja, Heer, we moeten als kinderen Gods het voorbeeld zijn en het voorbeeld blijven geven naar elkaar toe en naar buiten. Wat met rijkhalsend verlangen kijkt de gemeenschap uit naar de verrichtingen van de kinderen Gods. Het openbaar worden van de kinderen Gods in gedrag, in praten. Vader, help ons om dit alles, om al deze eigenschappen te behouden, te koesteren en als zodanig te wandelen. Want u hebt in ons geplaatst het licht. Wij zijn het zout der aarde, het bederf moet tegengaan. En daarin moeten we ons beijveren. En als wij ons beijveren om die eenheid te bevorderen en er alles aan te doen om het voorbeeld te zijn in deze natie, dan zult u, Vader, uw helpende hand laten zien in Suriname. Want Suriname heeft Jezus nodig. En u hebt ons ook deze boodschap gegeven om het te verspreiden. Ja, de boodschap van hoop en heil. En zoals u hebt gezegd, u weet wat u koestert voor dit land. Vrede, maar geen onheil. Ja, om dit land een hoopvolle toekomst ja, te geven. Ja, Vader, en we willen als kinderen Gods ons ook daarin beijveren. Dank u wel, o Vader, voor uw liefde en uw trouw, die u steeds toont. Vader, we willen dicht bij u blijven, omdat wij de gezindheid van Jezus Christus willen behouden en ook daar naar buiten demonstreren. Want wij zijn uw ambassadeurs in deze natie. We willen ook als zodanig gedragen, want we zijn apart gezet. Ja, Heer, hij moet aan ons zien dat we kinderen God zijn. In harmonie, in eenheid, mijn God, Heer. Dank u wel, o Heer, dat we deel mogen uitmaken voor de veranderingen die zich moeten voordoen in dit land. En als kinderen Gods willen wij als zodanig de mensen vertellen dat er hoop is. Hoop in dit land. Hoop in Suriname. Dank u wel, lieve Vader, Heer, voor wie u bent. Gaat u gang in deze tijd, mijn God, Heer. Vader, laat zien dat u Heer bent. Laat zien, mijn God, Heer, dat u, Vader, alle macht hebt in de hemel en op aarde. En we willen het ook demonstreren in ons gedrag. Naar elkaar toe. In ons gedrag. In ons praten. Dank u wel, o Heer, dat u ons steeds weer erop wees dat we liefde moeten tonen naar elkaar toe. Dat we liefde moeten laten zien die niet van de wereld is, maar van u en u alleen. Dank u wel, lieve Vader, Heer. U bent niet veranderd. U bent gisteren, hier en tot in alle eeuwigheid, dezelfde. En dat willen we ook laten zien, waar we ook zijn, gelegen of ongelegen. Willen wij uw naam groot maken? Willen wij laten zien wie u bent? U bent een God van liefde. Ja, mijn God, Heer. En we zullen ons steeds
blijven beijveren. We zullen ons blijven beijveren om die eenheid te bewaren naar elkaar toe. Onder welke omstandigheden dan ook. Ook komt de vijand ertussen. We zullen ons blijven beijveren om die eenheid te behouden naar elkaar toe. Want wij zijn kinderen Gods. Niet zoals de wereld, maar zoals u ons hebt ingegeven. Door liefde, door trouw en harmonie. Dank u wel, Koning Jezus. U bent God van liefde en u hebt het getoond voor ons. En we zullen u blijven volgen tot in lengte van dagen. Alle eer, alle lof en prijs kom u toe. Halleluja. Amen.

0: is 11 uur.
1: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica. En ik luister naar Radio Shalom.

Hallo, mijn naam is Bert van der Bom en ik luister ook naar Radio Shalom. Ik ben heel erg blij met het radiostation, omdat ik vanuit Nederland ook kan luisteren naar de radio. De opbouwende programma's, de liederen, allemaal prachtig. En ook hier in Nederland, we leven in Almere. En ik en mijn gezin, wij genieten van de radio. Dus groetjes daar in Suriname. En joehoe, Radio Shalom. 94.5 FM. Blijf luisteren.

Hey, mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

Radio Shalom, uw nationale gospelzender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM, a daily inspiration.

0: Ik ben Emmy Hart. Het helpen van kansarme jongeren is mijn passie en mijn leven. Radio Shalom, me love you.
1: Taiori, aangeboden door Stichting Mang Mit Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Vergeet de seksualiteit in je huwelijk niet. Seksualiteit is aan ons gegeven om de liefde te vieren, te werken aan een nageslacht, maar ook om de eenheid tussen man en vrouw vorm te geven. We hebben het hier over seksualiteit tussen één man en één vrouw die met elkaar getrouwd zijn. De apostel Paulus roept in 1 Korinthe 7 vers 5 op: weiger elkaar de seksuele gemeenschap niet, of het moest zijn dat u er wederzijds mee instemt, u enige tijd aan het gebed te wijden. In het Bijbelboek Hooglied zijn er delen die misschien wat gedekt de seksualiteit benoemen. Wat denkt u van: mijn hoofd ligt op zijn linkerarm, met zijn rechterhand streelt hij me. Hoofdstuk 8, vers 3. Vergeet de seksualiteit in je huwelijk niet. Taiori, aangeboden door Stichting Mang Mit Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.

Verdammt Segen. Want echt, dat verdienen zij. Wij zullen daarvoor bidden. Onze lieve Heer, houd Radio Shalom en haar omroepers nog lang, heel lang in ons midden. Ja, luisteraars, ik ben Genesis.

many overcomers. I overcame. I overcame.

generation has expired.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Hallelujah, wonderbare Vader. Ik geef u eer, ik geef u lof, ik geef u prijs, mijn God. U bent groot en almachtig. U bent gisteren, heden en tot in alle eeuwigheid hetzelfde. Ja, mijn God, u bent een machtige God. En ook uw macht, o Heer, wilt u laten ervaren in ons geliefde land Suriname. En daarom kom ik deze dag met Suriname voor uw genade troon, mijn Heer. Ja, Vader, Suriname heeft een sterke hand nodig. En een sterke hand kunnen wij alleen bij u vinden, Vader. Heer, wij bidden, o Heer, voor een sterke visitatie, Vader, van uw geest over ons geliefde land Suriname. Een land met een multiculturele samenleving, mijn Heer. Maar Vader, wat we van nodig hebben, Heer, is wel een goddelijke vrede, mijn God. Te midden van allerlei problemen komen we voor uw genade troon met Suriname, maar in het bijzonder met de beleidsmakers. Vader, we bidden voor een beleid gebaseerd op wijsheid. Een beleid dat uitgaat van hun hart. Dat ze in hun beleidszaken, in hun beleidsvoornemens, het hart hebben op de juiste plaats, mijn God. Ja, Vader, Suriname is te midden van allerlei sociaal-maatschappelijke problemen. Maar ook op het gebied van de criminaliteit, mijn God. Ook op het gebied van het verkeer, o Heer. Ja, Vader, baar de samenleving voor, zorgen, mijn God. Vader, Heer, er is dagelijks een angstgevoel, mijn God, binnen de samenleving. In verband met de verruwing van de criminaliteit, o Heer. Heer, wij bidden dat de beleidsmakers, waarlijk Heer, met veel wijsheid en tact, in het bijzonder minister van Justitie, gaat optreden, mijn God. Zonder dat, Vader Heer, sprake is van onnodige verruwing, Heer. Maar zeer tactvol, Heer, opdat de rust mag terugkeren binnen de samenleving. Ja, Heer, de criminaliteit is zodanig voor u dat zelfs senioren burgers niet meer veilig zijn in dit land, Heer. Ze worden beroofd en ook mishandeld, o Heer. Ja, mijn God, Heer. Daarom bidden wij voor deze minister. Voor een nodige wijsheid. Ja, hij heeft wijsheid nodig in deze tijd. Maar ook komen we voor uw genade troon met de andere maatschappelijke problemen. Ja, sociale zorg. Ja, de koopkracht versterken, mijn God. Mensen komen niet of nauwelijks uit met hun inkomen, mijn God. Vader, Suriname heeft waarlijk een goddelijke visitatie nodig. Een algehele rust, mijn God. En dat kunnen we alleen bij u vinden. Daarom, Heer, is het bij ons, wij die apart gekozen zijn, apart gezet, werk, o Heer, om te roepen voor dit land, mijn God. Ja, waarlijk, Vader, Heer. Suriname heeft u nodig. Suriname heeft u nodig. En dat is ons gebed. Heden ten dagen. Ja, Suriname heeft een sterk beleid nodig. Vanaf de president, de vicepresident, tot alle andere ministers, mijn God, Heer. We willen, o Vader, Heer, het verschil uitmaken. Door te bidden, te blijven bidden voor het land en hopen op goede tijden. Omdat, Heer, u alles onder controle hebt. En o God, wij weten dat u een hoorder bent van gebeden, Vader. We weten dat als wij u zoeken, uw Vader u zich zal laten vinden. En daarom danken wij u, Vader, voor de gebeden ten boven van ons land Suriname. Dat u ze zult horen en verhoren. In de naam van Jezus. Halleluja. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden. Het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

0: Het is 5 uur. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: God zegen, geliefde luisteraars. Ik groet u allen in de wonderbare naam van Jezus en ik heet u van harte welkom op dit programma bij Een Goed Begin. Ik ben broeder David Hera, verbonden gemeente Revival Center. En het is wederom een voorrecht om u te mogen bemoedigen met het woord van de Heer. Alvorens we in het woord van God gaan, laten we bidden. Vader, ik dank u, mijn God, Heer, voor deze dag, Heer. Ik leg deze dag in uw handen. En ik dank u, Heer, dat uw woord, Heer, Vader, Heer, in goede grond mag vallen, Heer. In de machtige naam van Jezus, Heer. Dank u, Heer, dat uw woord, mijn God, Heer, stuurt, Heer. En u geneest ons allemaal. En zo bid ik, Heer, deze dag, Heer, dat uw woord, Heer, als balsem, als genezing mag zijn, Heer. In Jezus' machtige naam. Amen. Amen. Zo, geliefde luisteraars, laten we weer wederom gaan naar 1 Koningen 17, vers 7. Van Elia bij de weduwe te Sarefat. Ik heb er iets hierover gepredikt, maar we gaan het vanuit een nieuw opzicht bekijken. En als u met me meeleest, zullen we in het woord van God gaan. 1 Koningen 17 vers... Laten we lezen vanaf vers... Vanaf vers 9. Maak u gereed, ga naar Sarefat, dat aan Sidon behoort, en houd daar verblijf. Zie, ik heb daar een weduwe geboden u te verzorgen. Daarop maakte hij zich gereed en ging naar Sarefat. En toen hij bij de stadspoort kwam, zie, daar was een weduwe bezig om te sprokkelen. Hij riep haar toe en zeide, haal mij toch in een kruik een weinig water, opdat ik drinken. Toen zij het ging halen, riep hij haar na en zeide, breng mij ook een beetje brood mee. Daarop zeide zij, zo waar de Heer uw God leeft, ik heb geen broodkoek, maar enkel een handvol meel in de pot en een weinig olie in de kruik. En zie, ik ben bezig een paar stukken hout te sprokkelen. Dan wil ik het thuis voor mij en mijn zoon gaan bereiden. En als wij het gegeten hebben, moeten wij maar sterven. Doch Elia zeide tot haar, vrees niet, ga thuis bereiden, zoals gij gezegd hebt. Doch bereid mij daarvan eerst een kleine koek en breng mij die hier. Voor u en uw zoon kunt gij het later bereiden. Want zo zegt de Heer, de God van Israël, het meel in de pot zal niet opraken en de olie in de kruik zal niet ontbreken tot op de dag waarop de Heer regen op de aardbodem geven zal. Zo, geliefde luisteraars, ik denk dat we dat verhaal kennen. En hier ging Elia en de Heer stuurde Elia bij een weduwe, zodat de weduwe voor Elia kon zorgen. En de Heer heeft zijn eigen manier hoe hij voor zijn kinderen en in het bijzonder voor zijn dienstknechten zorgt. Amen. Voor zijn dienstknechten zorgde hij doordat een dochter van hem, die in nood was, in geloof moest stappen om de dienstknecht van de Heer te zegenen. Elia ging als eerst naar daar. Toen kwam hij bij de stadspoort en zie, daar was een weduwe bezig hout te sprokkelen. Elke keer wanneer je ziet dat de Heer ergens gaat naar iemand en die persoon is bezig met werk, bezig iets te doen, dan moet u goed kijken dat er promotie komt. Amen. De Heer, wanneer we door het woord van God kijken, dan zien we van, de Heer houdt van bezigheid. Iemand die bezig is. Amen. Een bezige persoon. De Bijbel zegt van, zalig hem die zijn knecht, die knecht, wanneer hij hem zo bezig vindt. Want over veel zal hij hem aanstellen. Amen. Dat de Heer je bezig vindt iets te doen. Kijk, wat die vrouw hier deed was geen geweldig ding. Ze was bezig hout te sprokkelen, want ze had de verantwoordelijkheid. En als we ons verantwoordelijkheid kunnen nakomen, dan zeggen we aan de Heer van, jij kan me toevertrouwen. En jij kan me toevertrouwen. Dat zeggen we aan de Heer. En de Heer ziet ook aan iemand die rekenschap kan afleggen. De Heer ziet daar iemand die hij in het geringe met het weinige heeft toevertrouwd. En de Heer zal hem ook over veel aanstellen. Elke keer wanneer je het woord van de Heer ziet, en er zijn tal van voorbeelden vanaf Rebecca, die dat Rebecca daar bezig was de kamelen te drinken, en dan zie je van promotie komt, je ziet het bij deze vrouw, je ziet het bij Elisa, ja, je ziet het constant door het woord van God. Elisa was niet bezig te zitten onder een boom met ijdele dingen, like dat kan man aan niks doen, of te scrollen, je weet wat we scrollen. En dat we wacht die promotie gaat door. De hele dag scroll je of de hele dag kijken naar tv. Maar je wacht op promotie van de Heer. Nee, het ding werkt niet zo. Hoort u me geliefde? Het werkt niet zo. Je gaat iemand met een missie moeten zijn. Iemand die zijn verantwoordelijkheid doet. Amen. Deze dame, deze vrouw, de verantwoordelijkheid was haar zoon. Het was haar zoon. Amen. Het was haar zoon. En Ze liet niet na de verantwoordelijkheid. Soms zie je mensen, ze laten hun verantwoordelijkheid achter. Je hebt bijvoorbeeld een kind en dat je tjarapt zien naar je moeder van, maar kan je me helpen, want ik kan dit kind niet verzorgen. Nee, je wil een vrij leven leiden. Het gaat niet zo. Deze vrouw, al moest ze hout sprokkelen, al moest ze iets doen, amen, gas bom no bede. Ze moest hout gaan sprokkelen. En hout sprokkelen is geen licht werk hoor. Hout sprokkelen, vroeger ging ik naar mijn opa. We gingen naar mijn opa en dan ging hij naar achteren. Wat hij deed, hij hakte een boom. En dan hakte hij die boom in stukken. Eerst viel die boom. En daarna kapte hij die stukken met een bijl. Laat me dit zeggen, met een bijl. En daarna had je om en bij stukken van 80 centimeter. En dan hakte hij er doorheen weer. Zodat, dat was sprokkelen. Dat was hout sprokkelen. Met een bijl, dan sla je het erin. En zo sprokkel je hout. En Elia zag die vrouw, dat het een deugdzame vrouw was. Kijk, wanneer de Heer iemand wil gebruiken, is een persoon die deugdzaam is. Amen, deugdzaam. Je bent deugdzaam. De Heer kijkt naar iemand die deugdzaam is. Dat er deugdzaamheid. Er is, er is geloof. Er wordt iets bevonden in de persoon. Dat is maar de deugdzaam. En als maar zang. Nee, doe niks. Enige zij is op doen. Je hebt sommige mensen die alleen kunnen praten. En je ziet het overal. Je ziet het ook in de gemeente. Onder predikanten. Je ziet het onder politici. Amen. Je ziet het overal. Bepaalde mensen, het enige wat ze kunnen doen is praten, resultaat. Niets merkwaardigs is er gebeurd, niets merkwaardigs hebben ze gedaan. En Elia ging naar een vrouw die niet alleen sprak, maar deze was een vrouw die bereid was. De Heer kende haar en hij had haar al geboden dat zij gaat die vrouw zijn die voor Elia gaat zorgen. Amen. De grootste dienstknecht uit zijn tijd. De koning verlangde om hem te zien. Ahab wou hem. Overal waar Ahab zocht Elia overal. Amen. De andere profeten, Micha en de profeten uit zijn tijd, ze beefden voor deze man. Amen. Die man was een man met grote autoriteit. Geweldige dienstknecht van de Heer. Maar die weduwe, die deugdzame weduwe, niet zomaar een weduwe, deugdzame weduwe, had de Heer bevonden. Ga naar Sarafat, ik heb iemand daar zo. Dan wil je zeggen, terwijl je deugdzaam bent, terwijl je in kleine dingen je verantwoordelijkheid neemt. De Heer ziet al die dingen. Al die dingen ziet de Heer. En op den duur kan hij zeggen van, kijk, ik heb iemand daar. Ga naar zo en zo iemand. Amen. En ik wil die persoon brengen. Ik wil die persoon zegenen. Ik wil die persoon zegenen. En hij ging naar daar. En die vrouw had alleen maar een handvol meel. En dat wat ze in haar handen had, kon ze aan de Heer geven. Halleluja. Kan je wat je in je handen hebt, kan je het zetten in de handen van de Heer. Amen. Kan je dat weinige misschien dat je in je handen hebt? Hetgeen je in je handen hebt en de Heer vraagt ernaar, kan je het geven aan de Heer? En het is ook een principe als je kijkt naar het leven van Abraham, dan zie je dat wat de Heer in zijn handen had gelegd.

0: idee. En het woord van God kwam uit Job. De dag van iemands dood is beter dan de dag van iemands geboorte. De dag van iemands dood is beter dan de dag van iemands geboorte. En dood, hè, van dat je vasten is, je spreekt oordeel uit over je vlees. En dat was beter dan de dag van mijn geboorte. Huh. De Heer sprak heel, heel simpel en heel diep, sprak hij tot me. En het ligt aan u, wat ga jij ermee doen? Amen. Wat je in je handen hebt, kan je de Heer toevertrouwen? Huh. Wat heb je in je handen? De Heer vraagt vandaag aan u, wat heb je in je handen? Amen. Hij vroeg aan Mozes, wat heb je in je handen? En hij zei, een staf. En hij zei, gooi het op de grond, geef het aan de Heer. En dan, wat zei hij verder? En dan zal men weten dat ik je gestuurd heb. Amen. Als wat wij in onze handen hebben kunnen zetten in de handen van de Heer, dan gaat men weten dat de Heer je gestuurd heeft. Dat de Heer je heeft gezegd om dat te doen. Amen. Terwijl ze diende, terwijl ze het bracht wat ze in haar hand heeft, releaseden ze voor de dienstknecht van de Heer. Ze liet het gewoon van, hey, Elia, ik heb het hier in mijn handen, maar ik geef het aan de Heer. Ik breng het voor de Heer. Ik breng het voor de Heer. Ik geef het aan de Heer. Ik offer het aan de Heer. Halleluja. Wat hebt u vandaag in uw handen? Amen. Dat de Heer zegt om te geven aan hem. Die handvol meel. Het was maar een beetje meel. Handvol. Een handvol. Amen. Een handvol. En een beetje olie. Een heel klein beetje olie. Amen. Moest ze geven aan de Heer. Eerst. Amen. Kunnen we eerst geven aan de Heer. Kunnen we de Heer die prioriteit geven. Dat is eer. Hè? Als je de Bijbel leest, het is gewoon een boek van eer. Het is een boek van eer. Amen. Kan je eer geven aan wie eer toekomt? Kan je eer geven? Kan je eren wie de Heer je zegt om te eren? Amen. Kan je eer geven aan wie eer toekomt? En dat is wat de Heer sprak tegen die vrouw. Eer. Geef eerst. Wanneer je dat woord eerst hoort, dat woord eerst heeft eer erin. Amen. Eersteling heeft eer. Het gaat om eer. Amen. Ze eerden de Heer. Amen. Als iemand belangrijk in uw huis komt, in uw plek komt, dan geef je, wanneer je de persoon wil eren, geef je de persoon de eerste, de beste. De Bijbel zegt, Samuel gaf aan Saul het beste stuk vlees. Het beste stuk gaf hij aan Saul, want hij eerde hem, want de Heer was van plan om te verhogen. Zie je, eer komt voordat de Heer je gaat verhogen. Amen. Wil de Heer zien. Als we de Heer eren. En wat in de hand was, wat ik u vandaag wil zeggen, wat in je handen is. Amen. Geef het aan de Heer als de Heer ervoor vraagt. Want er is iets dat de Heer wil doen. Die handvol meel moest ze releasen voor de Heer. En de Heer maakte dat de leven werd veranderd. Amen. Amen. Release wat in je handen is. Geef aan de Heer eerst. Ik wil u vandaag zeggen, bemoedige geliefde, geef aan de Heer eerst. Geef aan de Heer eerst. En het raakte niet meer op. Amen. En de seizoen werd geheel veranderd. Laten we bidden. Vader, we danken u mee, God, Heer, deze dag, Heer. En we bidden, Heer, Vader, Heer, dat we een hart van eer mogen hebben, Heer. En als eerst aan u mogen geven. Ik bid, Heer, wat in ons hand is, Heer, dat we het releasen voor u. In Jezus' machtige naam bid ik vandaag. Amen en amen. Zo, geliefde, tot de andere keer. Blessings.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Ik ben Ernesto van Dal en zeker weten luister ik graag naar Radio Shalom.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Buildrent Solutions, your vision is our execution.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
2: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
3: Zranazani, Naskip, Navio.
4: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen. Connected naar Osso, affordable for you. Yeah, yeah. Connected naar Broco, met 10 issue business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
5: Connected, I say. Enjoy affordable connectivity.
4: Still the most affordable. Taylor's here keeping us in touch.
6: Your friends at Radio Shalom 94.5 want you to experience the peace that only Jesus can give.

Een hele mooie en gezegende ochtend, geliefde Rhapsody Time, Blessing Time. Het voordeel in u is het thema van vandaag en onze thematekst is gehaald uit Handelingen 1 vers 8. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal en u zult mijn getuige zijn. De Heilige Geest is de geest van kracht, zegt Pastor. Toen hij in u kwam om in u te leven, bracht hij de dynamische mogelijkheid om verandering teweeg te brengen. Die kracht sluimert niet in u, maar hij wordt opgewekt door gebed, door geloof en door moedige belijdenissen van het woord. Halleluja. Hij is ook de geest van openbaring. Hij ontsluiert geheimen en brengt goddelijke inzicht in uw geest. Hij is het voordeel dat in u leeft. Door hem begrijpt u dingen die anderen niet kunnen bevatten. Het maakt deel uit van de zegeningen en voordelen van het bidden in de geest. Als u tijd doorbrengt met het bidden in de geest, dan komt de wijsheid van God in u naar boven. Antwoorden stromen uw geest binnen. Uw geest wordt verlicht met vernieuwingen. Antwoorden en met oplossingen. Halleluja. Elke keer als u een uitdaging tegenkomt, herinnert u dan dat de Heilige Geest het voordeel in u is. U staat nooit zonder hulp en u bent nooit verslagen, omdat zijn kracht in u actief is. Vertrouw op hem voor de richting die u moet nemen voor oplossingen en voor kracht. Als u uzelf aan hem toevertrouwt en met hem in gemeenschap bent, dan zal hij zijn heerlijkheid in en rondom u zichtbaar worden. Halleluja. Hij zal met u spreken, geliefde, met u wandelen en Gods hart altijd aan u openbaren. Door zijn gemeenschap met u geeft hij goddelijke ideeën en leiding aan u door. Hij laat het woord tot leven komen en houdt uw geest brandend met passie voor de Heere. Halleluja. U zult nooit in verwarring wandelen of bang zijn, omdat zijn tegenwoordigheid richting en zekerheid geeft. God heeft nooit bedoeld dat u zich door het leven heen zou moeten worstelen, want hij gaf u zijn geest, zodat u in voortdurende overwinning zou kunnen leven. Bovendien is de Heilige Geest de Vader aan het werk in u. Halleluja. Door zijn bediening kunt u het onmogelijke doen en wonderen verrichten. Maak tijd, geliefde, om elke dag bij hem te zijn. Spreek met hem vanuit uw hart en luister naar zijn stem in uw geest. Ken hem in alles wat u doet en u zult altijd in overwinning wandelen. Halleluja, halleluja, geliefde. Wat een liefdevolle God. Halleluja. Geliefde, we gaan samen bidden. U mag me nazeggen in gebed. U zegt, lieve Vader, ik dank u voor de omgang en samenwerking met de Heilige Geest in mijn leven. Ik koester zijn goddelijke tegenwoordigheid en persoon in mij. Hij is mijn gids, mijn trooster en mijn buitengewoon voordeel. Zelfs nu zijn uw heerlijkheid, wijsheid, kracht en liefde zichtbaar in mijn leven, omdat ik in de geest wandel en door de geest geleid word. In Jezus' wonderbaarlijke naam. Amen. Halleluja. Geliefde, ik wil u bedanken voor het willen meedoen met de Rhapsody vandaag. En als u de Rhapsody opgestuurd wenst te krijgen, mag u ons gerust een bericht sturen op het nummer 864-646. Lieve mensen, wilt u samen met ons de Heere loven en prijzen? Bent u van harte welkom aan de Ringweg Noord 110. Ik ben Michelle Afsinde van Christ Embassy. Ik hou van u. Wees lief voor uzelf en voor een ander. Tot de volgende dag.

0: Het is 6:00.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel. Alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk. En de kracht. En de heerlijkheid in der eeuwigheid.

Yevarechecha Adonai Vishum Recha. Ya'er Adonai Panavelecha Vechunika. Isa Adonai Panavelecha Vyashem Lecha Shalom. De Heer zegene u en behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u.

Een hele goedemorgen, lieve luisteraars van Radio Shalom. One sweet morning, goedemorgen. Ik hoop dat u lekker hebt geslapen. Ik hoop dat u al wakker bent. Ik hoop dat u goed hebt kunnen uitrusten gisteravond of vanmorgen. Ik hoop dat u een goede nachtrust achter de rug hebt en dat u op ben gestaan met frisse moed. Ik hoop niet dat u op ben gestaan met slecht nieuws. Maar goed nieuws is dat u leeft. En dat is dus reden genoeg om blij te zijn. Het is reden genoeg om dankbaar te zijn. Desondanks de situatie, desondanks de omstandigheden waarin u zit. Want velen van ons zitten in een situatie die minder prettig is. En dan ook al sta je 's morgens op, dan lijkt het alsof er geen reden is om blij te zijn. Soms lijkt het gewoon erop alsof, ja, na zomaar je wiki manting, liever in op je wiki manting. Ik heb ook momenten gehad waarbij ik dat had gewild. Dat ik liever min op wiki manting, ja. Liever misribigwe. Toch? En dat ik gewoon in de hemel opsta. Maar dat is wanneer er verdrukking komt. Hè? Wanneer je door de Heer op de proef wordt gesteld. Soms moet je door iets heen gaan. Bij anno suitis. Gisteren hebben we het gehad over groeipijnen. En inderdaad, soms komen we in situaties terecht. Maar houd moed, zou ik zeggen. En mogen de Heere uw Heere zijn vandaag. Mogen Hij u leiden vanmorgen. En ik hoop dat u van de uitzending geniet. En dat u opgebouwd wordt door de liederen die we uitzenden. De programma's. Maar ook de bemoediging van vanmorgen. Zometeen om 17:15. Mijn naam is Ian Mourassim. En ik ben vandaag uw presentator voor wat dit mooie programma betreft. The Morning Move. Dus welkom bij een nieuwe editie. Welkom bij een nieuwe aflevering. Welkom bij een nieuwe uitzending van The Morning Move. Het is wederom genade dat ik vanmorgen in uw midden mag zijn. Bent u misschien in de auto? Bent u nog thuis? Bent u pas wakker? Bent u misschien al inmiddels op het werk? Welkom, gewoon welkom. Welkom en geniet van de 94.5 uitzending Radio Shalom. Mooi zo. Zoals we het gewoonlijk doen, ik vraag u om even snel te groeten. Laat even weten als u al wakker bent. Laat weten van waar u uitluistert. Laat weten als de uitzending helder is. Laat weten van waar u uitluistert. Is het vanuit Para? Is het vanuit Nikeri? Is het vanuit Koroni, Saramaka? Is het vanuit Komowene? Is het vanuit Wanika? Brokopondo? Sipaliwini, Marowene, Karkong, Paramaribo, let me know. Yes, het rijmt. Aha. Goed, we gaan even wachten op de WhatsApp berichten. Ik geef u even de ruimte om te groeten op het nummer 87.

Yes, en dat is Yahweh van de Worship Mob, Feet Cross Worship. Het is een cover. De originele versie ervan, ik weet niet wie dat precies zingt hoor. Maar ik vind deze versie toch wel erg mooi. Nou, welkom nogmaals voor degenen die pas erbij zijn aangeschoven. Het is een nieuwe aflevering, een nieuwe editie van The Morning Move. We hebben hem elke dag van maandag tot en met vrijdag. Van 6:00 a.m. tot en met 8:00 a.m. Van 6 tot 7 is dan het eerste gedeelte. En van 7 tot 8

hebben wij dan het tweede gedeelte van de Morning Move. Dus welkom bij het eerste gedeelte. En nu is het dus tijd voor de bemoediging, de boodschap van vanmorgen. Ik dank jullie wel voor degenen die gehoor hebben gegeven aan de oproep. Degenen die een WhatsApp bericht hebben gestuurd. Als je dat nog niet hebt gedaan, vraag ik u dat toch even te doen. Het nummer is 875-5358. Groet gewoon even snel. Laat weten dat u luistert, zodat we samen radio kunnen maken. Mooi.

Nou, vanmorgen wil ik het hebben over een heel mooi onderwerp. Een heel belangrijk onderwerp. Een onderwerp dat onmisbaar is in ons leven. Een onderwerp waarover wij eigenlijk dagelijks moeten praten, maar ook moeten uitvoeren. De titel van vanmorgen, van de bemoediging van vanmorgen, luidt als volgt. Was de voeten van uw naasten. Was de voeten van uw naasten. We weten allemaal, en we kennen, we hebben ooit gehoord, we hebben ooit gelezen over de voetwassing die de Heer Jezus Christus heeft gedaan bij de apostelen. Nou, als u de voetwassing eigenlijk gaat onderzoeken of u gaat het bestuderen, dan gaat u merken dat het eigenlijk een routine is. Het is eigenlijk een routine. U gaat zien dat het was iets gewoonlijks. Het was iets normaals om mensen de voeten te wassen. Om de voeten te wassen van mensen eigenlijk al voor ze gaan eten, al voor ze aan tafel gaan. Om de voeten te wassen. En het is een teken van, hey, ik zorg voor je. Het is een teken van, ik geef om je. Het is een teken van liefde. Ik heb je lief. Het is een teken van, no spang, I got you. In de tijd van de Heer Jezus Christus hadden ze geen gesloten schoenen, net als wij dat nu hebben. Zo voelen wij weer een mooi Nike Pata, onze Puma Patas, ja, allemaal van die geweldige merken, die renpatas, je voet wordt niet eens, je beschadigt je voet niet eens. Hij blijft eigenlijk schoon in je schoen. Maar u moet nagaan, de Heer Jezus en de apostelen toen der tijd gingen letterlijk overal te voet. Letterlijk. Niet eens met een fiets, niet met de auto, niet met de taxi, niet met de bus. Echt, overigens, de man bij wakka. En als u ook gaat kijken naar de geografische ligging van Jeruzalem, van Israël, dan zie je ook dat het heel erg stoffig is daar zo. We weten ook dat er een woestijn is. En er is veel zand. Dus te einde voor Ade, te ik bawaka, iwaka ja, waka go drape, draai kompaka. Dan zijn je voeten heel erg vuil. Heel erg vies. Maar ook de voetwassing werd vroeger gedaan wakker door de dienstknecht van de meester. Dat was ook een taak eigenlijk van de slaaf, van de dienstknecht, van de meester. En daarom zei Petrus ook aan de Heer Jezus, toen de Heer Jezus zijn voeten wilde wassen, zei Petrus van, in geen sens, nooit die. Integendeel, zou Petrus de voeten willen wassen van de Heer Jezus. Maar de Heer Jezus Christus, die zei zelfs,
Even kijken. Ik probeer hem even tevoorschijn te halen. Even kijken hoor mensen. Ja, hier zo. Vers 8. Petrus zei tegen hem, geen sprake van. Ik wil niet dat u mijn voeten wast. Jezus antwoordde hem, als ik je voeten niet mag wassen, kun je niet bij mij horen. Petrus zei tegen hem, Heer, was dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd. De Heer Jezus Christus, die gaf letterlijk echt het voorbeeld van hoe ze elkaar moesten liefhebben. Want we lezen in vers 14, ik, jullie Heer en Meester, heb jullie voeten gewassen. Daarom moeten jullie ook elkaars voeten wassen. Want ik heb jullie een voorbeeld gegeven. Jullie moeten hetzelfde doen als ik. En ik zeg niet dat u vandaag de dag, ja, dat u speciaal de voeten gaat wassen van mensen en als teken van liefde. Het symboliseert eigenlijk liefde voor een ander. Naaste liefde. Het praat over de ander hoger of belangrijker achten dan uzelf. Het is een wet, het is een gebod van de Heer Jezus Christus die Hij gegeven heeft, een nieuw gebod. Heb uw naaste lief als uzelf. Vandaag de dag zijn we in een gemeente, we bezoeken een gemeente, maar er is geen liefde onderling. U heeft alleen liefde voor de broeder die... Ja, voor de broeder of de zuster die u alleen lief heeft. Maar letterlijk, een ieder moet u lief hebben. U moet een ieder lief hebben. Het moet niet gaan met names en faces. En de liefde is eigenlijk onvoorwaardelijk. U moet niets terug vragen ervoor. De liefde voor uw naaste is niet alleen op een bepaald moment. Niet wanneer het alleen goed gaat, moet u lief hebben. Niet alleen wanneer u in de mood bent, moet u lief hebben. Maar ook in slechte tijden. Kan men op je rekenen? Kan men een beroep op je doen? Waar iemand misschien je nodig heeft. Want je hebt echt sommige mensen die zeggen van, ik leef in mijn eigen wereld. Maar het is heel erg belangrijk om fellowship te hebben. Om een relatie te hebben met uw broeders, met uw zusters. En om ze lief te hebben. Het moet niet alleen zijn dat u het zegt, meer lopio. Of meer lopio dan dat lobby voor Masra. Ik hou van u met de liefde van de Heer. Maar binnen in uw hart, dan is het het tegenovergestelde. Binnenin, dan je ekos abrada. Of je mekwam churi in isrevi. Dat moet helemaal niet zijn. Dus ga even na. Wie mag ik niet? Er zijn broeders en zusters, hè, die zeggen, ik mag deze man niet. Ik mag deze vrouw niet. En dan probeer je elke manier, alles wat fasifu negeer, asma of abrada.
Misschien aan het werk. Het gaat niet alleen om de broeders en de zusters in de gemeente. Maar iedereen. Iedereen. De Heere zegt bijvoorbeeld, heb uw vijanden lief. Waar de wereld je leert om kwaad met kwaad te vergelden. Waar de wereld leert om... If asma nakju je nakasma baka. Waar de wereld je leert om de persoon eigenlijk een les te leren. Leer de Heere Jezus Christus je eigenlijk anders. En let wel. De Heere Jezus, die wist ook dat Judas hem zou verloochenen. En dan nog had hij zijn voeten gewassen. Hij waste de voeten van al de discipelen. Niet van één. Hij ging niet met names en faces. Maar van iedereen. In vers 4 staat er geschreven, maar hij stond op van tafel, trok zijn bovenkleren uit en deed een linnen doek als een schort om, zoals een dienaar of een slaaf dat doet. En dat is een voorbeeld dat onze lieve Heer Jezus gaf. Daarom, minoma stop lob agado disi. Wat een hart. Wat een nederige hart. Waar hij ook zei, ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Laten we een voorbeeld nemen van de Heer Jezus vanmorgen. En ja, misschien is die man of die collega, die vrouw, vervelend aan het werk. Misschien maakt hij of zij het leven, uw leven zuur. Bid voor die persoon. Breng die persoon in gebed. Breng de persoon voor Gods troon. En zeg, Masra, tek abra voor asma disi. Tek abra voor a situatie disi. Fas e ati, mere ati. Mekashi. Tak mi lobby een. Maar je moet inderdaad ook tonen dat je van de persoon houdt. Schrijf iets leuks aan de persoon. Of geef de persoon een paar complimenten. Zeg, hey, je hebt een mooie schoen aan vandaag. Mooier. Hé, hey, je haar ziet er goed uit vandaag, man. Geef complimenten. Laat de persoon weten dat je niets tegen de persoon hebt. Maar je moet het wel menen natuurlijk. En dan gaat het aan en dan ga je fake doen. Dan deliver je het ook niks. Maar ik hoop dat ik u heb mogen bemoedigen vanmorgen. Ik hoop dat u aan herinnerd bent geworden om je naaste lief te hebben. Doe het niet alleen met names en faces, de mensen die u alleen kent. En de mensen die u alleen goed behandelen. Maar iedereen. Everybody. Yes? Nou, welkom. Welkom, welkom, welkom nogmaals bij een nieuwe editie van The Morning Move. Welkom, welkom, welkom, welkom. We hebben zo meteen dagtekst van vandaag. Na de dagtekst van vandaag hebben wij dan de Happy Kids. Na de Happy Kids hebben we om 7 uur het nieuws. En daarna ben ik dan terug met het tweede gedeelte van The Morning Move. Dus goedemorgen en welkom nogmaals bij The Morning Move.

0: Broeders en zusters, goedemorgen. De dagtekst van vandaag, dinsdag 21 juli 2026. Verheug u met Jeruzalem en juich over haar, gij allen die haar lief hebt. Verblijd u over haar met blijdschap, gij allen die over haar treurt. Verheug u met Jeruzalem en juich over haar, gij allen die haar lief hebt. Verblijd u over haar met blijdschap, gij allen die over haar treurt. Jesaja 66, vers 10. Het leerwoord. Toen Jezus reeds dichterbij kwam, bij de gloeiing van de olijfberg, begon de gehele menigte der discipelen vol blijdschap God te prijzen. Met luide stem om al de krachten die zij gezien hadden. Toen Jezus reeds dichterbij kwam bij de gloeiing van de olijfberg, begon de gehele menigte der discipelen vol blijdschap God te prijzen. Met luider stem om al de krachten die zij gezien hadden. Lucas 19, vers 37. Het gezang. Jeruzalem, gij hooggebouwde stad, och, woont ik in uw wal. Mijn kloppend hart zoekt vol verlangen het pad ver over berg en dal. Het gaat naar u uit op vleugelen, zich heffend hoog van het aard. Spoedt zich door niets te teugelen, vol hopen hemelvaart. Elk spant de snaar, de Heer ten prijs en dank, met juichend lofgeschal. Cymbalen hel, met jubelende klank, doordravend hemelshal, door talloos engelentongen, door heel het hemelsheer, wordt zonder eind gezongen ter ere van de Heer. Gezegende dag, broeders en zusters, God zegen.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a daily inspiration, not just radio.

0: with double ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSBS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante als Krivi. Gooi ze weer mee in de acte, jong. Als wat denk je nou niks te doen?
2: Jij hebt niet dingen aanbesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik om mijn phone voor een chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn hoofd. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
3: We are you, we are su.
4: Radio Shalom, uw nationale gospelzender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM, a daily inspiration.
5: Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat, nummer 14.

Ori-ori happy cats. Fawakah alasan ibu? Ya, hutsu, blei datta hora. No. Gister hadden wij het over een graaf. Wie weet over welke graaf we het hadden? Giraaf? Nee! Wij hadden het over een ander graaf. Wie weet het nog? Ah, goed zo, ik hoor het daar. Graaf Sinsendorf. Helemaal goed. En we hadden dus geleerd dat hij heeft leren bidden, heeft leren schrijven, heeft leren lezen en heeft leren bidden. Nou, voordat we verder gaan met het verhaal, gaan wij ook zelf eerst bidden. Lieve Vader in de hemel, dank u wel, Heer, dat u vandaag weer met ons bent. Dank u wel dat wij mogen weten dat u van ons houdt en dat u voor ons zorgt. Heere God, wij danken u dat wij zoveel van u mogen leren en dat wij mogen weten dat u naar ons luistert. In Jezus' naam, amen. Nou, voordat we verder gaan met het verhaal, gaan we zeker een liedje zingen. En kennen jullie dat liedje? Lees je Bijbel met elke dag? Ja, iedereen kent dat. Goed zo, dan gaan we het samen zingen. Wat iedereen heeft, of de meeste van jullie, die hebben ook leren schrijven, leren lezen en leren bidden. En ook de Bijbel hebben we leren lezen. Nou, dan gaan we het samen zingen. 1, 2, 3. Lees je Bijbel, bid elke dag, bid elke dag, bid elke dag.

0: Helemaal flinker? Nou. We hebben gisteren geleerd over Graaf Sinsendorf. Die op heel jonge leeftijd, hij was nog een hele ukkie. Toen hij leerde bidden vanaf 3 jaar. En op 6 jaar, toen hij 6 jaar was, hoefde niemand hem te zeggen dat hij moest bidden. Hij deed het uit zichzelf. En soms, wanneer wij iets verkeerd gedaan hebben, laten we het zo. We vragen de Heer Jezus niet om vergeving. Maar Ludwig deed dat niet. Als hij iets verkeerd had gedaan, had hij altijd heel erg spijt van. Dan vond hij het heel erg als hij iets verkeerd heeft gedaan. En op een keer, toen hij al kon lezen en schrijven, schreef hij een brief aan de Heer Jezus. Want hij hield zoveel van de Heer Jezus. En in dat briefje stond: Lieve Heer Jezus, wilt u al mijn zonden wegwassen en voor altijd mijn vriend zijn? En toen vouwde hij het briefje dicht en het gooide het uit het raam en hij dacht: de Heer Jezus zal mijn briefje zeker lezen. En wat denken jullie? Heeft de Heer Jezus zijn briefje gelezen? En zou hij hem hebben vergeven? Ja, ik hoor verschillende antwoorden. Ja, inderdaad. Jezus heeft hem gehoord. Hoe meer Ludwig van de Bijbel en de Heer Jezus leerde, meer hij van de Heer Jezus begon te houden. En soms vertelde hij verhalen over de Heer Jezus aan de kinderen die bij zijn grootmoeder woonden. Dus niet alleen oma vertelde verhaaltjes over de Heer Jezus aan de kinderen, maar ook Ludwig. En als zij er niet waren, dan nam hij een aantal stoelen en zette het op een rijtje en deed alsof zij mensen waren. Dus als er geen mensen waren, geen kinderen, gaat hij lege stoelen zo op een rij zetten. En dat deed hij alsof. Ja, en hij begon dan te vertellen over de Heer Jezus. Hij deed alsof hij zat te prediken. Al vanaf hij een kleine jongen was, wilde hij zo graag dominee worden. Hij wilde de mensen over de Heer Jezus vertellen, want hij vond het heel belangrijk. Hij vond het zelf het belangrijkste dat mensen over Jezus hoorden. En toen Ludwig 10 jaar oud was, werd het besloten dat hij naar een kostschool moest. Een kostschool is zoiets als een internaat, waar dus kinderen daar bleven en daar naar school gingen. En daar heeft hij dus 6 jaar lang moeten wonen en studeren. Het was niet makkelijk voor hem hoor. En veel jongens waren zo jaloers op hem, omdat hij goed kon leren en hij had rijke ouders. En op allerlei manieren werd hij geplaagd, werd hij gepest. En ze waren echt bezig om het leven van hem zo onmogelijk te maken. Ze waren echt aan het plagen, aan het giechelen. Ze verveelden hem. En ze vertelden allerlei lelijke dingen over hem aan de onderwijzers, ja, aan de juffies of de meesters. En vaak geloofden de juffies of de meesters wat de anderen vertelden over Ludwig, terwijl het niet waar is. Maar zo kreeg hij zo problemen met de meesters of de juffies. En Ludwig, op den duur werd hij heel erg verdrietig. En veel jongens zouden boos worden en wilden dan gaan vechten. Wat zou jij doen als iemand jou zit te plagen en te vervelen en lelijke dingen zou vertellen over jou? Maar Ludwig, die deed dat niet. En weet je wat hij wel deed? Hij knielde en hij vroeg de Heere God hem te helpen het te verdragen.
1: Ja.
0: Hij was verdrietig. Maar hij vocht niet terug. Integendeel, bad hij. Hij bad dat de jongens zouden veranderen en van de Heere Jezus zouden gaan houden. Vaak vertelde hij hen van de Heere Jezus. En eindelijk, na jaren, jaren, kwam een van de jongens tot een verandering en kort daarna nog een paar jongens. Dus ze deden niet meer lastig. En samen met hen richtte hij een club op. En hij noemde het Mosterdzaadje. Dus met diezelfde jongens die hem verveelden, die hem plaagden. God heeft ze kunnen veranderen. En weet je waarom zij het een mosterdzaadje noemden? Hun clubje? Wie weet wat een mosterdzaadje is? Ja, zie net, een mosterdzaadje is een van de kleinste zaadjes. Maar datzelfde piep, piep klein zaadje kan uitgroeien tot een grote struik. En zij waren nog zo jong en hadden zo'n klein geloof. Maar toch geloofden ze dat God hen kon gebruiken om groot werk voor hem te doen. En vaak kwamen ze bij elkaar om te bidden en de Bijbel te bestuderen. En nadat Ludwig sinds zijn dorp de kostschool had doorlopen, moest hij nog 3 jaar aan de universiteit studeren. Dus op 19-jarige leeftijd had hij zijn studies beëindigd en hij maakte een reis door Europa. Ja. En heb jij jouw vriendjes of vriendinnetje ooit verteld over de Heere Jezus? Ja? Jij nog niet? Oké. Nou, de Bijbel leert ons dat we dat wel moeten doen. En het staat in Marcus 16, vers 15. Dat is de tekst die wij samen leren. En dat luidt als volgt. Trek de wereld in, zei hij tegen hen, en vertel aan de hele schepping het goede nieuws over mij. Nog een keer. Trek de wereld in, zei hij tegen hen, en vertel aan de hele schepping het goede nieuws over mij. Marcus 16, vers 15. Dag, happy kids. Tot dan.

0: is safe.
1: Goedemorgen, u luistert naar Radio Shalom 94.5 FM, uw dagelijkse inspiratie. Dit is het ochtendnieuws met Radio Shalom. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van vandaag. Telesuur wil dat politie vaart zet achter onderzoek naar vernieling glasvezelkabels. Verdachten met eerdere vonnissen wederom aangehouden voor diefstal. 27 doden geborgen na ramp met MV Barima. Franse duikers ingezet bij bergingsoperatie. Buschauffeur kreeg 3 jaar cel in ontuchtzaak met minderjarige scholier. Uit Times of Suriname lezen wij vandaag: Telesuur wil dat politie vaart zet achter onderzoek naar vernieling glasvezelkabels. Telesuur roept de politie op om sneller op te treden tegen de aanhoudende vernielingen van glasvezelkabels. Nadat vrijdag opnieuw een kabel werd doorgeknipt bij de Dr. Schulz Sydneyhaven, kwamen ongeveer 1000 klanten zonder internet, telefoon en andere telecommunicatiediensten te zitten. Volgens CEO Dorik Ramlakan is er duidelijk sprake van opzettelijk vandalisme, omdat de kabels zich op ongeveer 6 meter hoogte bevinden en niet eenvoudig bereikbaar zijn. De politie is een onderzoek gestart en doet een buurtonderzoek, maar Telesuur vindt dat het onderzoek sneller moet verlopen. Dit jaar zijn al ongeveer 40 gevallen van vernielde glasvezelkabels geregistreerd, goed voor een schade van ongeveer $120.000 Amerikaanse dollars. De incidenten vonden plaats in Paramaribo en Wanica en liggen aanzienlijk hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens Telesuur hebben de kabels geen verkoopwaarde, waardoor de vernieling uitsluitend als vandalisme worden gezien. Het bedrijf benadrukt dat de gevolgen groot zijn, omdat hele gebieden zonder communicatievoorzieningen komen te zitten. Ook uit Tamso Suriname lezen wij vandaag: verdachten met eerdere vonnissen wederom aangehouden voor diefstal. 2 mannen, CR en MA, zijn tijdens een politiecontrole in Houtuin aangehouden op verdenking van diefstal. 2 mannen, CR en MA, zijn tijdens een politiecontrole in Houtuin aangehouden op verdenking van diefstal. Uit onderzoek bleek dat zij over een schutting waren geklommen om bij het niet-operationele bedrijf Meindertsma aluminiumonderdelen, waaronder een radiator, te stelen. De gestolen goederen werden in hun auto aangetroffen en in beslag genomen. Beide verdachten zijn bekenden van de politie en hebben meerdere eerdere veroordelingen. Ze zijn overgebracht naar het politiebureau Houtuin, in verzekering gesteld en het onderzoek loopt nog. Uit Waterkant Net lezen wij vandaag: 27 doden geborgen na ramp met MV Barima. Na het kapseizen van de veerboot MV Barima zijn 27 doden geborgen, onder wie 4 kinderen. Tot nu toe zijn 69 mensen gered, terwijl ongeveer 83 personen nog worden vermist. Franse duikers en binnenkort ook een team uit Trinidad en Tobago helpen bij de bergingsoperatie. Er is nog hoop op overlevenden vanwege mogelijke luchtkamers in het wrak. Ondertussen onderzoeken de autoriteiten de oorzaak van de ramp. Onregelmatigheden in de passagiersregistratie en vrachtgegevens. De kapitein en de eerste werktuigkundige zijn aangehouden nadat zij positief zouden hebben getest op verdovende middelen. Ook uit Waterkant Net lezen wij vandaag: buschauffeur krijgt 3 jaar cel in ontuchtzaak met minderjarige scholier. De 53-jarige buschauffeur DB is door de kantonrechter veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf, met aftrek van zijn voorarrest, wegens ontucht met een 9-jarige scholier die aan zijn zorg was toevertrouwd. Daarnaast kreeg hij een boete van 2000 SRD of 2 weken vervangende hechtenis en mag hij 5 jaar niet als buschauffeur werken. De verdediging voerde aan dat een buschauffeur niet verantwoordelijk is voor de zorg van scholieren en dat er geen sprake was van opzettelijke misbruik. Hoewel de chauffeur toegaf zijn hand in de broek van de jongen te hebben gestopt, stelde zijn advocaat dat dit geen ontug was en dat de man geen schadebedoelingen had. De rechter verwierp zijn argumenten en legde de straf op zoals geëist door het Openbaar Ministerie. Bedankt voor het luisteren. Dit was het ochtendnieuws met Radio Shalom. DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
0: Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7. Via de FM 94.5 Shalom, a daily inspiration, not just radio.
2: Boy, mi wa klara ozo. Mala san opo preis. Dus hab je chat kos mala? Ami suku kwaliteit toch.
3: Hey broer, no stress you a day. Ino yere. Historex abuwa new verfi. Verfi.
2: Huh?
3: Verfi.
2: Verfi? Da sa dati.
3: Verfi. Na yere, na yere. Dofi dofu. Tulis mi tegi ba. Verfi. Na anju merk tog. En na verfi disi. Giu na voordelig tori ja. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nangazijde glans. Voordelig tori, voor alfa jouw bouw. Dus, if mi bebe you. Mi bo verfi aan verfi jaren. Verfi, by Historex.

Yes. Ben. Messias, Ben. Dat is het liedje van Averly Morello. Heel mooie song. Dat betekent dus, kom, Heer, kom, Messias, kom. Tu pueblo te espera. Tu pueblo te espera. Dat betekent, your people are waiting. Uw volk wacht op u. Zijn we wel ready hiervoor? Zijn we ready voor de opname? Zijn we ready voor de terugkomst van de Heer? Hey, maar welkom bij deze nieuwe editie, deze nieuwe uitzending, deze nieuwe aflevering van The Morning Move. Het is momenteel bijna 7:15, het is 7:13. Het is het tweede gedeelte van The Morning Move. We zijn er elke dag van maandag tot en met vrijdag. Van 6:00 a.m. tot en met 8:00 a.m. Dus het is nu 7:13, dat wil zeggen de second, hoe zeg je het, gedeelte? I don't know. Second part. Maar welkom. Misschien bent u pas erbij aangeschoven. Mijn naam is Ian Mourassim. Welkom bij de 94.5 FM, your daily inspiration and not just radio. That is Radio Shalom. Ik ben de Heer dankbaar nogmaals dat wij vanmorgen weer de uitzending mogen doen. Het zijn nieuwe kansen, nieuwe opportunities, nieuwe genade van de Heer die we hebben ontvangen. Een hele goede morgen nogmaals voor degenen die pas wakker zijn. Maar ook voor degenen die al aan het werk zijn of nog onderweg zijn naar het werk. Blijf luisteren naar Radio Shalom. Ik hoop dat alles goed gaat met jullie. Terwijl je zo luistert naar Radio Shalom. Misschien minder goed nieuws. Als we ook kijken naar het nieuws. Altijd wanneer we naar het nieuws kijken. Dan zien we ook minder goed nieuws. Maar laat dat u niet ontmoedigen. Het feit dat u wakker bent. En deel bent van Gods plan. Is reden genoeg. Om blij te mogen zijn, om dankbaar te mogen zijn, want u bent niet zomaar wakker. U leeft niet zomaar, u heeft een bestemming. De Heere heeft een plan met uw leven. Dat hoort u vaak, maar leven we wel met die houding? Hebben we wel geloof daarin of verspillen we onze tijd? Zijn we wel productief bezig? Ik hoop dat u vandaag een productieve werkdag zal hebben. Een productieve schooldag, een succesvolle schooldag. Nog even doorbijten, nog even de laatste loodjes dragen. En dan is het weer vakantie. Dus goedemorgen voor degenen die naar het werk gaan. Voor degenen die naar school gaan. Maar ook voor degenen die ook gewoon lekker thuis zijn vandaag. Goedemorgen en welkom. Mooi zo. Er zijn wat apps binnengekomen. Ik begin even met een paar WhatsApp berichten en daarna gaan we verder met het luisteren naar wat pokus. We beginnen bij het begin natuurlijk. En de eerste persoon die vanmorgen een appje heeft gestuurd, dat was zuster Sietje. En dat was dus om 6:00 a.m. Frisse morgen, shalom familie en broeder Ian, blessings voor een nieuwe dag. Matthäus 5 vers 16. Nee, ze is waarschijnlijk dingen vergeten. Het is geen Matthäus 5 vers 16. Maar oké, het zit sowieso in Matthäus. Maar het zijn de versen 5 en met 16 volgens mij. I don't know. Maar oké, ze zegt, laat uw licht schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijkt. Amen. Dank voor uw bemoediging. Groetjes van zuster Sietje uit Den Haag. Ja, oké. Groetjes, zuster Sietje daar te Den Haag. En blessie. Mama Evie, die zegt ook tegen 6:08 a.m. Para is on. Fijne uitzending. Bedroefde weer.

Ziet dat God uw leed kent. Leg alles in zijn machtige handen. Amen. Ja, die bemoediging hebben we ook nodig, hè. Zuster Cindy, die heeft ook een bericht gestuurd. Goedemorgen, broeders en zusters. Lucas 11, vers 3 uit het boek. Jezus zeide, laat uw koninkrijk komen. Geef ons elke dag opnieuw het voedsel dat wij nodig hebben. Zijn koninkrijk komen is een verzoek om God en zijn wil centraal te laten staan op aarde en te verlangen naar de volmaakte heerschappij van God. God geeft ons dagelijks wat wij nodig hebben. Niet alles in één keer. We kunnen wat wij van God krijgen, nee, we kunnen wat wij van God gekregen hebben niet opslaan en dan de communicatie met hem verbreken. Wij mogen ook niet zelf voldaan zijn. Als je kracht verslapt, moet je je eens afvragen hoe lang je al van de bron verwijderd bent. Interessant. Maar dank u wel, zuster Cindy. Dank u wel voor uw WhatsApp-bericht. Dank u wel voor uw tijd. Goedemorgen, broeder. Groetjes aan iedereen. Blessings voor de kinderen. En een gezegende dag. Jeremia 31, vers 25. Ik zal de vermoeiden rust en de bedroefden blijdschap geven. Dat staat dus in Jeremia 31, vers 25 in het boek vertaling. Mooi zo. Dan hebben we het even gehad voor de WhatsApp berichten. Ik ga het echt in delen doen. Alleen zodat we een beetje onverbroken naar muziek kunnen luisteren. Als u nog geen bericht hebt gestuurd op WhatsApp, vraag ik u dat nu te doen. Op het nummer 875-5358. Aan alle jarigen wil ik zeggen van harte gefeliciteerd vandaag met jouw jaardag. Geniet samen met de heren. Geniet met je familie. Geniet met je vrienden, je kennissen. En laat wat beetje taart over voor de Shalom familie. Toch? Maar een hele goede morgen nogmaals. En welkom bij de Morning Move. Laten we nu luisteren naar Slow Me Down van Charles Weems.

Yes, en dat was Slow Me Down van Charles Weems. Ook een pracht van een lied. Slow Me Down, Slow Me Down. Inderdaad, soms moeten we gewoon even tot rust komen. Soms moeten we gewoon alles waarmee we zo bezig zijn. We just gotta slow it down and just be with God. Because we don't want to miss His presence. Net als Martha en Maria, die zo die twee houdingen hadden. De ene wilde zo werken. Wat niet slecht is, natuurlijk. Want je wil de Heer dienen. Maar de andere, die had toch een houding van... Ah, I just want to be there in His presence. Ik wil gewoon daar zijn. Even alles gewoon vergeten. Maar gewoon daar zijn, aan zijn voeten. En dat is wat wij nodig hebben. Dagelijks hebben we dat nodig. In onze stille tijd. Om gewoon aan de voeten van de Heer te zijn. Om... Just to be in His presence. Om gewoon te genieten van zijn aanwezigheid. Want weet u. De Heer is echt met u hoor. Hij is niet. Het is niet gewoon een idee. Het is niet gewoon een. Ja, hoe moet ik het zeggen? Want soms klinkt het allemaal zo cliché. De Heer is met u. Maar stelt u eens voor hè, dat de God van het universum, de God die alles heeft geschapen, de Heer Jezus Christus, die is letterlijk naast u. Hij staat naast u en hij is daar met u. Wanneer u hem zo zoekt, wanneer u in gebed gaat en in zijn naam bidt. U bidt namens Jezus Christus tot God de Vader. Dat is in zijn naam bidden. It's a lot. En de Heer, laat me het zo zeggen. Vaker denken wij dat wij op de Heer wachten, terwijl de Heer op ons wacht. Wist u dat? Waarin wachten we? Deze is zo bezig. Die werkt al de hele dag. En dan moet hij nog dat doen en zo doen. En wanneer krijg ik dan tijd? En dan wacht hij vooral. Vooral als je het zo druk hebt door de dag heen met van alles en nog wat. Ik heb het ook erg druk. We allemaal hebben het druk. Maar de Heer verlangt echt naar tijd. En wanneer we dan de tijd voor hem hebben, moeten we eigenlijk alles gewoon laten vergaan. Gewoon alles laten vervagen voor een moment. Zelfs je vrouw, je kind, even gewoon apart zijn. En zeggen, schat, ik ga even met God bidden. Ik ga even met God praten. Ik ga even tot God bidden. En dat is dus die speciale tijd dat de Heer wil hebben van ons. Dus mijn vrouw. Zeg maar, schat, ik ga even met God bezig zijn hoor. Dan weet ze van, ik moet hem niet storen. En dan soms, want dan ga ik in mijn kamer. En dan wanneer dan... mijn dochtertje aan het schreeuwen is, dan zegt mevrouw ook, doe rustig, papa, praat met God. Het is echt alsof ik ga naar een meeting, als het ware, maar een natuurlijke informele meeting. Ik ga gewoon daar om met hem te zijn. Want zo weten, wanneer ik in mijn binnenkamer ga, dan ga ik om over belangrijke dingen met hem te bespreken. Ik ga om te bidden voor mijn familie, voor mijn gezin, dat het goed mag gaan. Voor de gemeente, voor mijn naasten, voor het werk, voor mijn roeping, mijn bediening. Maar ook dat God eigenlijk mag genieten van mijn aanwezigheid. Dat ik niet telkens geroepen word. Van, Ian, kan je vuil buiten zetten? Ian... Kan je bezig me? Ian, kan je vaten? De Sabbatak. Als ik in mijn binnenkamer ben met God. Dat ik graag niet gestoord wil worden. Omdat ik met mijn papa bezig ben. En na dat uurtje, wanneer ik dus daar klaar ben. Dan kan ik weer het ander doen. Was dus de tijd vrijmaken. Toch? Normaliter zouden we eigenlijk om 7:30 gelijk de bemoediging doen. Maar laten we toch nog even naar een pokoe luisteren. En na die pokoe kom ik dan heel kort terug over de recap van de bemoediging van vanmorgen. Laat me zien, waarnaar gaan we luisteren? We gaan luisteren naar Sound of Your Voice. Dit is een lied dat afgespeeld is geworden in die film Courageous.
Ik weet niet als u die film kent, maar een hele bekende christelijke film. Courageous, over vaders. Maar laat me niet te veel praten daarover. Luister naar Sound of Your Voice. Tot zo.

Sound of Your Voice van Third Day. Ook jaren terug toen ik pas tot bekering kwam, was dit liedje echt een van mijn favorieten. Dus echt na een lange tijd, een heel lange tijd daarmee Rapoko die ik zag het langskomen. En ik dacht van, nou, deze moet ik gewoon afspelen. Mooi zo, we gaan even naar de recap van de bemoediging van vanmorgen. We gaan het heel kort houden. Vanmorgen hebben we gesproken over de voetwassing. De titel van onze bemoediging van vanmorgen, die was de voeten wassen van uw naaste. Was de voeten van uw naaste. Ja, was de voeten van uw naaste. En we hebben gekeken naar wat de voetwassing eigenlijk was. Vandaag de dag doen we het niet echt. Vandaag de dag is het, was je eigen voeten. Maar toen de tijd was het niet zo makkelijk dat men een kraan had in huis. Vroeger was het echt dat je uit de put water moest gaan halen. En dan had je een speciale plek waar je dat water dan plaatste. Dat soort in een soort klei bakje, nou, moet je zeggen. Of emmertje. Ik weet niet hoe ik dat moet noemen. En daar was het dus eigenlijk de speciale plek om dan de voeten te wassen. Maar de Heer Jezus Christus, die, je moet nagaan, hij was Heer, of hij is Heer. Hij is meester. En in die tijd, dan zouden eigenlijk mensen zijn voeten moeten wassen. De voetwassing werd eigenlijk gedaan door de slaaf, de dienstknecht. En we lezen dus ook in Johannes 13 vers 4. Maar hij stond op van tafel, trok zijn bovenkleren uit en deed een linnendoek als schort om... en deed een linnendoek als schort om, zoals een dienaar of een slaaf dat doet. En toen waste hij dus de voeten van zijn leerlingen. En toen kwam hij bij Petrus. En Petrus zei van, nee. ik ga het nu toelaten dat u mijn voeten was. Dus in tegendeel wilde Petrus eigenlijk de voeten wassen van de Heer Jezus Christus. Want de rol eigenlijk kinky. Want het was eigenlijk de slaaf of de dienstknecht die dat deed voor de meester. Maar de Heer die wijst ons hier. De Heer Jezus Christus wijst ons hier hoe we onze naasten moeten liefhebben. En we moeten onszelf eigenlijk niet hoger achter dan de ander. Maar juist de ander hoger en belangrijker achter dan onszelf. Hij leert ons hier om onze naaste lief te hebben, om elkaar te dienen, om voor elkaar te zorgen, om het niet te doen alleen met onze woorden en met onze tong, dat we het alleen spreken van I am lobby era. Maar wanneer de ene in nood is, dan ben je nergens te vinden. Maar dat we echt daar voor elkaar mogen zijn, dat we elkaar mogen dienen, dat mijn moeder houdt ervan om te zeggen awang anu ewas atra anu. We hebben elkaar allemaal nodig. We kunnen niet zonder mensen. Stel eens voor dat je alleen op aarde zou moeten zijn. Hoe zielig zou dat zijn? Ja toch? You want it up grond tapu. Jij bent alleen op een eiland. En misschien zou je denken, ah, het is leuk, dan ben ik ver weg van al de mensen. En dan heb ik geen hoofdpijn meer en blablabla. Bla, bla. Na een paar dagen ga je zelf zien van, nou, dit is saai. Echt waar. Dus we hebben relatie nodig. We hebben mensen nodig. We hebben fellowship nodig. We hebben relationships nodig met onze vrienden, met onze kennissen, met onze collega's. Alhoewel sommige collega's zo hoofdpijn soms. Maar u bent niet beter dan die collega. En die collega is niet beter dan u. Toch, niemand is perfect. We hebben allemaal onze mankementen. We hebben allemaal onze beperkingen. Onze minder leuke kanten. En daarom moeten we elkaar lief hebben. Omdat wij diezelfde vergeving waarnaar wij zoeken, moeten wij ook kunnen geven.
Diezelfde vergeving dat wij hebben ontvangen van God, moeten wij ook kunnen geven. Want dat is ook liefde. En niet gewoon mensen negeren. Niet doen alsof. Toch? Maar echt zijn. En niet alleen met de tong, maar ook vanuit je hart. Maar daarom maakt het ook niet uit, hè. Dat is het laatste. Ik kan me nog heugen. Ik woonde nog op Kasaba Olo. Ik weet niet, als Miem luistert. Ja, Miem luistert. Ik weet niet of Miem luistert. Miem is de buurvrouw van mij, oude buurvrouw. En ik praat eigenlijk echt nauwelijks met de buren. Het is eigenlijk alleen hey, hi, bye, doei, weet je. En gewoon groeten. Niet dat er ruzie is of zo. Trouwens, minder loop ruzie. En een van de ochtenden werd ik wakker. En ik hoorde van mijn moeder, brand, brand, Ian, brand, brand. En ik zeg, waar? Is het in ons huis? Nee. Aan de overkant brand. En heel vroeg 's morgens, ik weet echt niet meer hoe laat het was. En iedereen rende toen naar de overkant. En we zagen dat de auto in brand stond. En nou, of je de persoon goed kent of niet, je helpt meteen. En dat is dus wat we moeten doen. Ja, toch? Niet omdat je de persoon kent. Of niet omdat je de persoon niet kent, dan ga je niet helpen. Maar je helpt gewoon omdat je een dag ook in zo'n situatie kan zitten. Dus ook je buurvrouw, je buurman, ook maakt niet uit hoe moeilijk de persoon doet. Just keep on spreading the love. En help waar kan. Help waar nodig. Want ook één dag kan het zo zijn dat je de persoons hulp gaat nodig hebben. Yes? Zo, dat was eigenlijk de bemoediging van vanmorgen. Heb je naaste lief? Dus eigenlijk de titel is was de voeten van je naaste. En ik vertelde ook dat het het was, ik moet nagaan wanneer ze het dus klaar waren met het wandelen. Niet wandelen, maar het lopen van de ene stad naar de andere stad. Door al het zand heen. Dan waren de voeten wel echt vies. Want ze hadden geen mooie patas, gesloten patas, net als wat wij nu hebben. Maar ze hadden de open slippers en een soort van dingen. En al voeten uit dotti. En de Heer Jezus, die was bereid om dat te wassen. Om ons eigenlijk schoon te maken, om ons te reinigen. Maar dat is dus weer een hele andere theorie. Het gaat meer om de naaste liefde hebben. Want hij zegt ook in vers 14. Ik, jullie Heer en Meester, heb jullie voeten gewassen. Daarom moeten jullie ook elkaars voeten wassen. Zie je? Daarom moeten jullie ook elkaars voeten wassen. Dat zijn niet mijn woorden. Dat zijn de woorden van de Heer Jezus. Want ik heb jullie een voorbeeld gegeven. Jullie moeten hetzelfde doen als ik. Johannes 13, vers 14 tot en met 15. U mag het zelf lezen. Dat lekker tak mee lee. We gaan nog naar een pokoe luisteren voordat wij overgaan tot de reclamebreak. Dus na de reclamebreak krijgen we dan gelijk eigenlijk de afronding. En de rest van de WhatsApp berichten. Mooi zo. We gaan luisteren naar Love is Not a Fight. Van de film Fireproof.

0: Verdient u minimaal 5000 SAD per maand, bent u tussen 21 en 60 jaar en rekeninghouder van DSB, dan is dit het moment. Kerpelani introduceert de samenwerking met de Surinaamse Bank DSB, een unieke persoonlijke lening waarmee u uw dromen snel en eenvoudig kunt realiseren. Laat tot 100.000 SRD gemakkelijk en snel financieren tegen de laagste rente van slechts 0.75% per maand met flexibele looptijd en terugbetalingsvoorwaarden, 0% aanbetaling en snelle goedkeuring. Met de unieke Kerpelani DSB PL kunt u van alles en nog wat aanschaffen bij Kerpelani. Vraag via de kredietafdeling in een van de Kerpelani winkels naar alle informatie. Kies voor de unieke Kerpelani DSB PL om uw dromen te realiseren. Kerpelani, save and enjoy.
1: Gi ala yu blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelminastraat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presie, pika horo aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe u kan hoor je visa. En terwijl je geniet, we zetten nyang voor bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelminastraat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Allah you blessing nyang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Yeah.

Ja, zo, we zijn terug. Ja, het is momenteel 8:08. Dat wil zeggen dat we nog ongeveer maar 8 minuten over hebben. En we gaan eindigen met de rest van de WhatsApp berichten. Broeder Martin Irosomito die zegt: blessings brother Ian. Familie Irosomito is wakker en we luisteren vanuit Wanica. Jeremia 31 vers 25. Ik zal de vermoeiden rust en de bedroefden blijdschap geven. Jeremia 31 vers 25. Een hele goedemorgen aan broeder Martin. En broeder Johan Amelo die zegt: goedemorgen broeder, God zegen. Groetjes uit Zembo. Para, de ontvangst is prima. Een hele fijne en gezegende dag aan alle luisteraars van Johan. Ja, broeder Johan, dank u wel ook van harte.

Ransa die zegt: morning broeder Ian, de uitzending is helder en duidelijk. Have a blessed day. Dankjewel Aranza. En ook een gezegende dag voor jou. Zuster Susan. Die zegt: goedemorgen broeder. Ik ben weer door Gods genade opgestaan. Als in nood gezeten, geen uitkomst ziet. Als in nood gezeten geen uitkomst ziet, wil dan nooit vergeten, God verlaat ons niet. Oké, vrees toch geen nood. De Heere is trouw. Heere, zijn trouw is groot. Wens u allen een liefdevolle dag toe. Hoe zwaar elke situatie is, roep de Heere aan ten dagen der benauwdheid. Hij is Heer tot in eeuwigheid. Komt van zuster Susan Hoogwoud. Waarschijnlijk zuster Susan, u had nog een beetje slaap, no? Want het was vroeg, hè? 19 over 6, kwart over 6 ongeveer. Maar geen probleem. De boodschap is duidelijk. Broeder John Joe Citro uit Kwata die zegt: shalom. One blessed day, my lobby one. Kwata luistert. Goedemorgen ook aan broeder John. En we luisteren naar Foo's Worship met Give Me Jesus.

zuster Shirley die zegt blessings broeder Ian, ben afgestemd en welgelegen is wakker. Ja, ook een hele goede morgen aan zuster Shirley en groetjes daar te welgelegen. Broeder Gerald Smit, die zegt goedemorgen broeder, Wanika is wakker en wij luisteren ook. U bemoedigt mij goed, u bemoedigt mij. God is goed, Lobby Wang. One blessed day voor iedereen. De Heere zegt vertrouw op mij. Amen. Dat zijn dus de woorden van onze broeder Gerald Smit. Goedemorgen broeder Ian, groetjes aan u in de studio en aan alle lieve luisteraars van Radio Shalom. Dank u voor uw bemoediging, werkt u prettig en have a blessed and beautiful day, afzender zuster Charissa. Hi zuster Charissa, dank u wel voor uw WhatsApp en geniet van de dag. Also have a blessed day. Morning, brother. God bless. Anna Joy en mama luisteren mee. Ja, groetjes Anna Joy en Mim. Goedemorgen, broer. Een gezegende dag, broer. Ik dank God weer voor zijn genade. Ik krijg een Bijbeltekst uit Filippenzen 4 vers 6. Never worry about anything, but in every situation let God know what you need in prayers and request while giving thanks. Blessings van broer Mario en zus Jane. Mensen, er is me gevraagd om een interview te doen in het Engels met een zuster uit Amerika. En dat is voor het programma Behind the Business. En het programma Behind the Business duurt letterlijk 1,5 uur lang. Dus dat 1,5 uur lang moet ik Engels nagaan, echte Engels sprekende. Dat wordt echt een uitdaging. Ik weet niet wanneer dat wordt, volgens mij over 2 weken. Ja, uno laf meer. Mama Cynthia die zegt goedemorgen broeder Ian. Spreuken 3 vers 3. Dat liefde en trouw u niet verlaten. God bless. Ben laat wakker. Mama Cynthia. Ah, ik loop. Normaliter mama Cynthia. Na boem vroeg. Grens Cornelli die zegt frisse morgen groet. Het is de liefde van Jezus. De liefde van Jezus is wonderbaar. Kom en verheerlijk zijn naam. En dat is het voorbeeld. Jezus om voeten van je naaste te wassen. En doen wij vanuit liefde van Jezus. Amen en blessie. Ik bedoel, het goede werk van Jezus moeten wij ook doen. Yes. Ja, even een opmerking hoor, of een verzoek. Wanneer jullie een app sturen, ik ben heel erg blij met die WhatsApp bericht hoor, sowieso. En ik waardeer ze. Maar voordat u het stuurt, lees het toch nog een keer. Alleen zodat wanneer ik hem oplees, dat er geen fouten erin zijn. En dan moet ik even gaan uitcijferen van, dat schreef Jaso, wat moet, is mister een werkwoord, mister iets hier zo. Moet ik meer lobbyeren, hè? Brada Clifton die zegt goedemorgen, brada Ian. Santo Boma is sedert 4 uur op. One blessed day. Yala shalom familie. Clifton groet. Blessings, broeder Ian. Zuster Susan heeft de woorden van een bekend EBG gezang gedeeld. Oké. Okay. Good morning, Radio Shalom. Groetjes vanuit Ephraim Zegen aan waterstromen. God is goed en zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.
Er is een heel lange bijbeltekst gestuurd. Alleen kan ik hem nu niet meer oplezen, want het is al bijna 8 uur. Maar het, u kunt het dan zelf lezen uit Psalm 23, vers 1 tot en met 6. Psalm 23, vers 1 tot en met 6. Zuster Claudine die zegt gewoon heel kort: morning broeder en God zegen. Hé hey mensen, dat was dus dit mooie programma, The Morning Move. Ik dank u wel voor het willen luisteren naar Radio Shalom. Blijft u afgestemd, want er is nog een heleboel dat we zullen uitzenden. Ik zou zeggen, have a blessed day. Rest mij nog te zeggen, min lop you, nanga da lobby voor Mazra. Bye bye, swai swai.

0: Het is 8:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: God zegen, geliefde luisteraars. Ik groet u allen in de wonderbare naam van Jezus en ik heet u van harte welkom op dit programma bij Een Goed Begin. Ik ben broeder David Hira, verbonden aan gemeente Revival Center. En het is wederom een voorrecht om u te mogen bemoedigen met het woord van de Heer. Alvorens we in het woord van God gaan, laten we bidden. Vader, ik dank u, mijn God, Heer, voor deze dag, Heer. Ik leg deze dag in uw handen. En ik dank u, Heer, dat uw woord, Heer, Vader, Heer, in goede grond mag vallen, Heer. In de machtige naam van Jezus, Heer. Dank u, Heer, dat uw woord, mijn God, Heer, stuurt, Heer. En u geneest ons allemaal. En zo bid ik, Heer, deze dag, Heer, dat uw woord, Heer, als balsem, als genezing mag zijn, Heer. In Jezus' machtige naam. Amen. Amen. Zo, geliefde luisteraars, laten we weer wederom gaan naar 1 Koningen 17, vers 7, van Elia bij de weduwe te Sarefat. Ik heb er iets hierover gepredikt, maar we gaan het vanuit een nieuw opzicht bekijken. En als u met me meeleest, zullen we in het woord van God gaan. 1 Koningen 17 vers. Laten we lezen vanaf vers. Vanaf vers 9. Maak u gereed. Ga naar Sarefat, dat aan Sidon behoort. En houd daar verblijf. Zie, ik heb daar een weduwe geboden u te verzorgen. Daarop maakte hij zich gereed. En ging naar Sarefat. En toen hij bij de stadspoort kwam, zie daar was een weduwe bezig om te sprokkelen. Hij riep haar toe en zeide, haal mij toch in een kruik weinig water, opdat ik drinken. Toen zij het ging halen, riep hij haar na en zeide, breng mij ook een beetje brood mee. Daarop zeide zij, zo waar de Heer uw God leeft, ik heb geen broodkoek, maar enkel een handvol meel in de pot en een weinig olie in de kruik. En zie, ik ben bezig een paar stukken hout te sprokkelen. Dan wil ik het thuis voor mij en mijn zoon gaan bereiden. En als wij het gegeten hebben, moeten wij maar sterven. Doch Elia zeide tot haar, vrees niet, ga thuis bereiden, zoals gij gezegd hebt. Doch bereid mij daarvan eerst een kleine koek en breng mij die hier. Voor u en uw zoon kunt gij het later bereiden. Want zo zegt de Heer, de God van Israël, het meel in de pot zal niet opraken. En de olie in de kruik zal niet ontbreken tot op de dag waarop de Heer regen op de aardbodem geven zal. Zo, geliefde luisteraars, ik denk dat we dat verhaal kennen. En ging Elia en de Heer stuurde Elia bij een weduwe, zodat de weduwe voor Elia kon zorgen. En de Heer heeft zijn eigen manier hoe hij voor zijn kinderen en in het bijzonder voor zijn dienstknechten zorgt. Amen. Voor zijn dienstknechten zorgde hij, doordat een dochter van hem, die in nood was, in geloof moest stappen, om de dienstknecht van de Heer te zegenen. Elia ging als eerst naar daar. Toen kwam hij bij de stadspoort en zie daar was een weduwe bezig hout te sprokkelen. Elke keer wanneer je ziet dat de Heer ergens gaat naar iemand, en die persoon is bezig met werk, bezig iets te doen. Dan moet u goed kijken dat er promotie komt. Amen. Wanneer we door het woord van God kijken, dan zien we van, de Heer houdt van bezigheid. Iemand die bezig is. Amen. Een bezige persoon. De Bijbel zegt van, zalig hem die zijn knecht, die knecht. Wanneer hij hem zo bezig vindt, want over veel zal hij hem aanstellen. Amen, dat de Heer je bezig vindt iets te doen. Kijk, wat die vrouw hier deed, was geen geweldig ding. Ze was bezig hout te sprokkelen, want ze had de verantwoordelijkheid. En als we ons verantwoordelijkheid kunnen nakomen, dan zeggen we aan de Heer van, jij kan me toevertrouwen en jij kan me toevertrouwen, dat zeggen we aan de Heer. En de Heer ziet ook aan iemand die rekenschap kan afleggen. De Heer ziet daar iemand die hij in het geringe met het weinige heeft toevertrouwd. En de Heer zal hem ook over veel aanstellen. Elke keer wanneer je in het woord van de Heer ziet, en er zijn tal van voorbeelden vanaf Rebecca. Zie je dat Rebecca daar bezig was de kamelen te drinken. En dan zie je van promotie komt. Je ziet het bij deze vrouw. Je ziet het bij Elisa. Ja, je ziet het constant door het woord van God. Elisa was niet bezig te zitten onder een boom met ijdele dingen. Like dat kan man een nekse doen. Of te scrollen. Je weet wat of we scrollen. En dat we wacht die promotie gado. De hele dag scroll je of de hele dag kijken naar tv. Maar je wacht op promotie van de Heer. Nee, het ding werkt niet zo. Hoort u me geliefde? Het werkt niet zo. Je gaat iemand met een missie moeten zijn. Iemand die zijn verantwoordelijkheid doet. Amen. Deze dame, deze vrouw, de verantwoordelijkheid was haar zoon. Het was haar zoon. Amen. Het was haar zoon. En ze liet niet na de verantwoordelijkheid. Soms zie je mensen, ze laten hun verantwoordelijkheid achter. Je hebt bijvoorbeeld een kind en dat je tjarapje naar je moeder van. Maar kan je me helpen, want ik kan dit kind niet verzorgen. Nee. Nee, je wil een vrij leven leiden. Het gaat niet zo. Deze vrouw, al moest ze hout sprokkelen. Al moest ze iets doen. Amen. Gas no bede. Gas bom no bede. Ze moest hout gaan sprokkelen. En hout sprokkelen is niet, is geen licht werk hoor. Hout sprokkelen, vroeger ging ik naar mijn opa. We gingen naar mijn opa en dan ging hij naar achteren. Wat hij deed, hij hakte een boom. En dan hakte hij die boom in stukken. Eerst viel die boom. En daarna kapte hij die stukken met een bijl. Laat me u dit zeggen, met een bijl. En daarna had je om en bij stukken van 80 centimeter. En dan hakte hij er doorheen weer. Zodat, dat was sprokkelen. Dat was hout sprokkelen. Met een bijl, dan sla je het erin. En zo sprokkel je hout. En Elia zag die vrouw, dat het een deugdzame vrouw was. Kijk, wanneer de Heer iemand wil gebruiken, is een persoon die deugdzaam is. Amen, deugdzaam. Je bent deugdzaam. De Heer kijkt naar iemand die deugdzaam is, dat er deugdzaamheid, er is er is geloof, er wordt iets bevonden in de persoon. Dat is maar de deugdzaam. En als maar zang, nee, doe niks. Enige zij is op, doe na taki, woon is op taki. Je hebt sommige mensen die alleen kunnen praten. En je ziet het overal. Je ziet het ook in de gemeente, onder predikanten. Je ziet het onder politici. Amen. Je ziet het overal. Bepaalde mensen, het enige wat ze kunnen doen is praten. Resultaat. Niets merkwaardigs is er gebeurd. Niets merkwaardigs hebben ze gedaan. En Elia ging naar een vrouw die niet alleen sprak. Maar deze was een vrouw die bereid was. De Heer kende haar en hij had haar al geboden dat zij gaat die vrouw zijn die voor Elia gaat zorgen. Amen. De grootste dienstknecht uit zijn tijd. De koning verlangde om hem te zien. Ahab wou hem overal waar Ahab zocht Elia overal. Amen. De andere profeten, Micha en de profeten uit zijn tijd, ze beefden voor deze man. Amen. Die man was een man met grote autoriteit. Geweldige dienstknecht van de Heer. Maar die weduwe, die deugdzame weduwe, niet zomaar een weduwe, deugdzame weduwe, had de Heer bevonden. Ga naar Sarafat, ik heb iemand daar zo. Dan wil je zeggen, terwijl je deugdzaam bent, terwijl je in kleine dingen je verantwoordelijkheid neemt. De Heer ziet al die dingen. Al die dingen ziet de Heer. En op den duur kan hij zeggen van, kijk, ik heb iemand daar. Ga naar zo en zo iemand. Amen. En ik wil die persoon brengen. Ik wil die persoon zegenen. Ik wil die persoon zegenen. En hij ging naar daar. En die vrouw had alleen maar een handvol meel. En dat wat ze in haar handen had, kon ze aan de Heer geven. Halleluja. Kan je wat je in je handen hebt, kan je het zetten in de handen van de Heer. Amen. Kan je dat weinige misschien dat je in je handen hebt? Hetgeen je in je handen hebt en de Heer vraagt ernaar. Kan je het geven aan de Heer? En het is ook een principe als je kijkt naar het leven van Abraham. Dan zie je dat wat de Heer in zijn handen had gelegd, vroeg de Heer hem een dag terug. Van hé, wat heb je daar, die zoon? Breng hem op het altaar. Wat heb je? Kan je het geven in de handen van de Heer? En de Heer gaat je naar kleine dingen soms vragen. Soms is het gewoon opstaan terwijl je misschien lekker luiert op bed. Soms is het een dag vasten dat je die dag geeft aan de Heer. Amen, een dag misschien waar je

0: De Heer sprak heel, heel simpel en heel diep, sprak hij tot me. En het ligt aan u, wat ga jij ermee doen? Amen, wat je in je handen hebt, kan je de Heer toevertrouwen? Wat heb je in je handen? De Heer vraagt vandaag aan u, wat heb je in je handen? Amen, hij vroeg aan Mozes, wat heb je in je handen? En hij zei, een staf. En hij zei, gooi het op de grond, geef het aan de Heer. En dan, wat zei hij verder, en dan zal men weten dat ik je gestuurd heb. Amen. Als wat wij in ons handen hebben kunnen zetten in de handen van de Heer, dan gaat men weten dat de Heer je gestuurd heeft. Dat de Heer je heeft gezegd om dat te doen. Amen. Terwijl ze diende, terwijl ze het bracht wat ze in haar hand heeft, releaseerde ze voor de dienstknecht van de Heer. Ze liet het gewoon van, hey, Elia, ik heb het hier in mijn handen, maar ik geef het aan de Heer. Ik pleng het voor de Heer. Ik breng het voor de Heer. Ik geef het aan de Heer. Ik offer het aan de Heer. Halleluja. Wat hebt u vandaag in uw handen? Amen. Dat de Heer zegt om te geven aan hem. Die handvol meel. Het was maar een beetje meel. Handvol. Een handvol. Amen. Een handvol. En een beetje olie. Een heel klein beetje olie. Amen. Moest ze geven aan de Heer. Eerst. Amen. Kunnen we eerst geven aan de Heer. Kunnen we de Heer die prioriteit geven. Dat is eer. Hè? Als je de Bijbel leest, het is gewoon een boek van eer. Het is een boek van eer. Amen. Kan je eer geven aan wie eer toekomt? Kan je eer geven? Kan je eren wie de Heer je zegt om te eren? Amen. Kan je eer geven aan wie eer toekomt? En dat is wat de Heer sprak tegen die vrouw. Eer. Geef eerst. Wanneer je dat woord eerst hoort, dat woord eerst heeft eer erin. Amen. Eersteling heeft eer. Het gaat om eer. Amen. Ze eerde de Heer. Amen. Als iemand belangrijk in uw huis komt, in uw plek komt, dan geef je, wanneer je de persoon wil eren, geef je de persoon de eerste, de beste. De Bijbel zegt, Samuel gaf aan Saul het beste stuk vlees. Het beste stuk gaf hij aan Saul, want hij eerde hem, want de Heer was van plan om te verhogen. Zie je, eer komt voordat de Heer je gaat verhogen. Amen. Wil de Heer zien. Als we de Heer eren. En wat in de hand was, wat ik u vandaag wil zeggen, wat in je handen is. Amen. Geef het aan de Heer als de Heer ervoor vraagt. Want er is iets dat de Heer wil doen. Die handvol meel moest er releasen voor de Heer. En de Heer maakte dat de liefde werd veranderd. Amen. Amen. Release wat in je handen is. Geef aan de Heer eerst. Ik wil u vandaag zeggen, bemoedige geliefde, geef aan de Heer eerst. Geef aan de Heer eerst. En het raakte niet meer op. Amen. En de seizoen werd geheel veranderd. Laten we bidden. Vader, we danken u mee, God, Heer, deze dag, Heer. En we bidden, Heer, Vader, Heer, dat we een hart van eer mogen hebben, Heer. En als eerst aan u mogen geven. Ik bid, Heer, wat in ons hand is, Heer, dat we het releasen voor u. In Jezus' machtige naam bid ik vandaag. Amen en amen. Zo, geliefde, tot de andere keer. Blessings.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco.

0: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf _reliance.sr voor meer informatie.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, naar you.
3: Na lang wachten is het zover. De Zonen Gods present. Rebuilding David's Tabernacle. Met niemand anders dan Mercy Siwo. Live in concert in de Live Entertainment Center. De voormalige Flamboyant Park. Ze wordt bijgestaan door top Surinaamse artiesten. Zoals Kenya Domini, Ricardo Harderwijk, Raf Shanko, Eugène Main, Peter Domini en Mama Kalo. Dit moet je dus dan meemaken. 7 augustus. Augustus 2026. Om 7 uur is de inloop en we starten precies om 8 uur. Een kaart kost 1000 SRD in de voorverkoop. Voor VIP-reservering kunt u bellen of appen naar 8379-348. De kaarten kan je kopen bij Digital Block aan de Domineestraat. Go to La Tour. Voor de Siri Hotspot Nieuw Weer. Mausa op het nummer 7261624. Frasciana kan je bellen op het nummer 594-694-136. 6540, Deb Stomerij aan de Indira Gandhiweg, Lely Dorp, RGD, Blauw Stand, Mungo op het nummer 8260317 en Flo's Barbecue. Merci Siwo, live in concert!
4: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
5: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen. Met je
4: creditcard
5: betalen, maar ook met
4: ideal.
5: Dus bestel
4: ik een
5: sneller.
4: Liefste tante als Griffie. Wij zijn weer niet in de echte jong. Dus wat denk je nou niks te doen?
6: En dan,
4: Jij hebt
5: niet dingen aanbesteld,
4: Rowee. Nou, Sam, tante, die zat ik om mijn phone voor Chimboy Ting. Dat ben ik wel haast in mijn oom. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
7: We are you, we are Su.
8: Hello Suriname, this is Jermaine Edwards and you're listening to Radio Shalom. Don't change that dial.

0: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Dit is het programma De Hernutte, verzorgd door de Evangelische Broergemeente in Suriname. Wij wensen u een gezegend half uur toe.
1: Zusters, broeders, luisteraars, goedemorgen. Van harte welkom bij deze morgenwijding in het programma De Hernutte. Mijn naam is Sijske Delavente, weer uw Nangun en ben predikant bij de Evangelische Broergemeente. Laten we beginnen in de naam van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De dagteksten voor vandaag, dinsdag 21 juli 2026. De dagtekst uit Jesaja 66, vers 10. Verheugt u met Jeruzalem en juich over haar, gij allen die haar lief heeft. Verblijd u over haar met blijdschap, gij allen die over haar treurt. Nog eens, verheugt u met Jeruzalem en juicht u over haar, gij allen die haar lief heeft. Verblijd u over haar met blijdschap, gij allen die over haar treurt. Uit Jesaja 66, vers 10. En de leertekst uit Lucas 19, vers 37. Toen Jezus reeds dichterbij kwam, bij de glooiing van de Olijfberg, begon de gehele menigte der discipelen vol blijdschap God te prijzen, met luider stem, met al de krachten die zij gezien hadden. Nogmaals, toen Jezus reeds dichterbij kwam, bij de glooiing van de Olijfberg, begon de gehele menigte der discipelen vol blijdschap God te prijzen met luider stem, om al de krachten die zij gezien hadden. En de vers uit Gezang 671. Jeruzalem, gij hooggebouwde stad, och, woont ik in uw wouw. Mijn kloppend hart zoekt vol verlangen het pad ver over berg en dal. Gaat naar u uit op vleugelen, zich heffend hoog van aard. Spoedt zich door niets te teugelen, vol hopen hemelwaard. Elk span de snaar, de Heer ten prijs en dank, met juichend lof geschaal, cymbalen hel, met jubelende klank, door daverend hemelshal, door talloos engelentongen, door heel het hemels heir, werd zonder eind gezongen, ter ere van de Heer. Dat waren de dagwoorden voor vandaag, dinsdag 21 juli 2026.

En dan hou ik u voor de schriftlezing gehaald uit Johannes 5, de verse 24 tot en met 30. Dan spreekt Jezus: voorwaar, ik zeg u, wie mijn woord hoort en hem gelooft, die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven. Voorwaar, ik zeg u, de ure komt en is nu dat de doden naar de stem van de Zoon van God zullen horen en die haar horen zullen leven. Want gelijk de Vader leven heeft in zichzelf, heeft hij ook de Zoon gegeven leven te hebben in zichzelf. En hij heeft hem macht gegeven om gericht te houden, omdat hij de Zoon des mensen is. Verwonder u hierover niet, want de uren komen dat allen die in de graven zijn naar zijn stem zullen horen en zij zullen uitgaan. Wie het goede gedaan hebben tot de opstanding ten leven, wie het kwade bedreven hebben tot de opstanding ten oordeel. Ik kan van mijzelf niets doen, gelijk ik hoor, oordeel ik. En mijn oordeel is rechtvaardig, want ik zoek niet mijn wil, doch de wil van hem die mij gezonden heeft. Tot zover de schriftlezing van vandaag.

Dan bidden wij. Heere God, wij prijzen u met blijdschap in ons hart op deze nieuwe dag. We kunnen ons verheugen over de God die u wil zijn voor ons. Immers is uw naam, ik ben die ik ben. En zo bidden wij dat u wederom van uw goedheid zal laten zien en wij daarvan opnieuw mogen genieten. Wij mogen weer rekenen op uw belofte, want u bent een getrouwe God die voor ons zal zorgen. Zo bidden wij u om verlichting voor het woord dat wij vanmorgen krijgen. In Jezus' naam. Amen. Het Bijbelgedeelte van vandaag begint met voorwaar, zei Jezus. Wie mijn woord hoort en hem gelooft, die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven. En een bekende tekst in de brief aan de Romeinen staat in hoofdstuk 10 vers 17 luidt. Zo komt dan het geloof door het horen en het horen door het woord van God. Deze twee Bijbelversen hebben een paar aspecten in zich. Het geeft aan de oorsprong van geloof. Geloof ontstaat niet uit eigen wil, verstand of eigen menselijke inspanning, maar het is de reactie van de mens op wat God zegt. Wat God zegt staat in zijn woord. De Bijbel is het middel waardoor God zichzelf openbaart aan de mensen. Het horen wordt bedoeld actief luisteren. Niet gewoon een geluid opvangen, maar luisteren is een actieve handeling. Je richt je bewuste aandacht op een geluid, op wat gesproken is, om het te begrijpen en te verwerken. Het gaat om aandachtig luisteren, openstaan voor de boodschap van God en deze dan ook ter harte nemen. Geloven is een werkwoord. Het is dus niet een passief gevoel, maar het vraagt om actie, inzet, doorzettingsvermogen. Geloven is pas echt als je leeft zoals God dat wil. In de brief van Johannes, hoofdstuk 12, vers 17 staat, indien het geloof niet met werken gepaard gaat, is het op zichzelf genomen dood. Geloof zonder werken stelt niets voor. Goede daden laten zien dat je geloof echt is. Ze zijn het bewijs dat je al in die nieuwe wereld thuis hoort. Verderop in dit Bijbelgedeelte staan de woorden van de Heere Jezus waar hij zegt, allen zullen zijn stem horen en opstaan uit hun graven en die het goede gedaan hebben zullen opstaan ten leven en wie het kwade bedreven hebben zullen opstaan ten oordeel. Het eeuwig leven, leven in eeuwigheid bij de Heere, is een beloning voor de gelovige die gehoord en geluisterd heeft en ook doet, ook leeft naar de wil van God. Voor de gelovige is er geen oordeel, want deze wordt overgeplaatst uit de dood, de geestelijke dood, in het eeuwig leven. De doden worden bedoeld zij die niet willen geloven. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. Gehaald uit het evangelie naar Johannes, hoofdstuk 3, vers 18. Eeuwig leven begint bij het aanvaarden, het aannemen, het geloof in Jezus Christus als de verlosser en de redder van mensen uit hun zonde. Dan begint een nieuw leven voor de gelovigen. Het lichaam is sterfelijk en het zal vergaan, maar zodra Jezus terugkomt, wordt het lichaam van de gelovigen opgewekt tot leven. Het is God die oordeelt over de doden, want hij is de maker van alle dingen en buiten hem is er geen leven. En in Jezus is
in vervulling gegaan hetgeen God had beloofd aan zijn volk. Aan Jezus is alle macht gegeven als de Zoon van God. Hij deed de wonderbare genezingen, bevrijdingen, wonderen en tekenen. Zelfs heeft Jezus de macht om de doden op te wekken. De geestelijke doden zijn zij die niet in Jezus Christus geloven en in opstand komen tegen hem. En Jezus oordeelt niet uit zichzelf of naar eigen wil, maar hij doet dat naar de wil van God zijn Vader. Degenen die hun vertrouwen nog niet hebben gesteld in de Zoon van God, nog niet geloven in de Heere Jezus, die de macht heeft gekregen om te oordelen over mensen, hoe zij in deze wereld geleefd hebben, spreek Gods woord vandaag tot u en het staat in vers 25. Geloof mij, zegt Jezus, er komt een tijd dat de doden, de geestelijke doden, de ongelovigen, de stem van de Zoon van God zullen horen. De tijd is reeds nu. Wie naar de Zoon van God luisteren. Jezus, het woord van God dat vlees is geworden, gekomen is op aarde. Die luisteren naar hem in geloof, zal in eeuwigheid leven. Vanmorgen worden gelovigen, u en ik, opgeroepen ons geloof te versterken en daaraan ook handen en voeten te geven. Ga na met welke goede daden jij je geloof concreet in de praktijk zal brengen op deze door God gegeven nieuwe dag. Schrijf ze op en ga ervoor. God zegen het werk wat wij doen in geloof en gehoorzaamheid. Amen.

Dan zullen wij bidden. Wij bidden dat wij niet afgeleid worden, Heer, van U, die reeds alles van ons leven in Uw handen heeft. Help ons, Heer, dat wij niet te snelle stappen maken en deze dag willen vullen met allerlei plannen die ons verhouden van de vrede voor onze ziel. Laat ons houden aan wat het meest belangrijke is wanneer we de dag vullen om gevoelig te zijn voor uw aanwezigheid. U, o Heer, die ons voor ons wil zijn een troost, een rots en kracht. U, in u is het leven. En wij bidden en danken u ook vandaag om uw zegen in de naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen. Zuster Sijske de Lafuente groet u en wens u een gezegende dag toe. Goedemorgen.

0: Fresh Lullafix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: Gi ala yu blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u onverheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Wijdmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presie pika horo aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you fissa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelmina straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Yeah. Allah you blessing yang. Yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
3: Thank you, cause you keep on blessing.
2: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct. Het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd in Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te

0: direct voor uw ultieme gemak.
1: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Na Skip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen. Precies zoals jij het wilt. Na Skip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Na Skip. Altijd vers.
2: Zranazani. Na Skip. Na View.
3: Radio Shalom. Inspiration FM. Joan Herbert.

Taihori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Blijf respectvol en vermijd elke vorm van huiselijk geweld. Respect betekent dat je jouw partner hoog houdt. Dat je bijvoorbeeld de ander niet in privé en zeker niet in het openbaar schoffeert. Wanneer je respect toont, is het dat je zegt: ik waardeer je. Beledigingen, minachting, afwijzing, huiselijk geweld, ze staan haaks op het tonen van respect. Zeker het laatste, huiselijk geweld, moet door alle paren worden vermeden. Lichamelijk, geestelijk of emotioneel geweld hoort niet thuis in een liefdevolle relatie tussen man en vrouw. Vergeet niet dat als je met woorden of verkeerde handelingen schade toebrengt aan jouw partner, je eigenlijk jezelf schaadt. Want volgens de leer van de Heer Jezus zijn man en vrouw door het huwelijk één. Blijf respectvol en vermijd elke vorm van huiselijk geweld. Taihori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.

Goedemorgen Suriname. Long time no here, maybe no see. Maar ik ben Tasaki Saidebe, de lieve mama van Eliza Saidebe. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha!

0: Het is 10:00.
1: Dit is Renate Galdij en je luistert nu naar Radio Shalom.
2: Halleluja.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.

0: to sing it out.
1: Zo, welkom bij een nieuwe aflevering, een nieuwe editie van het programma In Gesprek Met. Mijn naam is Ian Mourassem en ik ben vandaag uw presentator voor het mooie programma betreft. Dus welkom voor degene die luistert.

0: Luister eens naar die muziekbreek. Dan hebben we, ben ik er terug. Ik heb een gast met, bij me vandaag. En dan zal ze de naam voor u noemen. En dan kunnen we van haar horen de bemoediging die ze heeft voor ons vandaag in dit programma Vrouw Vandaag. Welkom in het programma, zuster Tosca.
1: Goedemorgen, zuster Margo.
0: En hoe vindt u het om weer na lange tijd hier te zijn?
1: Nou, het voelt goed aan hoor. Ook groetjes aan de trouwe luisteraars.
0: Ja.
1: Ja, het voelt goed aan, zuster Margo.
0: Ja, prijs de Heer. Welkom. Misschien wilt u uw naam aan hen zeggen, wat u van uzelf wil vertellen. Bent u getrouwd of niet, moeder? Want zo lang terug, ik denk dat die mensen even zijn vergeten wie zuster Tosca weer is.
1: Ja, zuster Tosca heeft inmiddels, dat is ook getrouwd. Ik ben dan zuster Tosca Patapinas. Getrouwd met een van de mooiste mannen hier op aarde. Een van de mooiste, heel lieve man. Dat is broeder Margo Pata. En ja, tuurlijk van mijn leeftijd kan ik niet zeggen meer kinderen erbij, maar meer kleinkinderen erbij. Ja, intussen heb ik dan ook een studie afgerond in Zweden. Ook doorgegaan met mijn coach-counseling praktijk en ook nog werkzaam bij de Maritieme Autoriteit Suriname.
0: Ja, een hele bezige vrouw. Ja, zuster Tosca, wat hebt u vandaag voor die vrouwen? Waarmee wilt u ze bemoedigen? De mic is yours.
1: Ja, dank u wel, zuster Margo. Dus toen u me vroeg, had ik zoiets van, oké, hoe zal ik ze bemoedigen? En ik denk dat het vooral in deze tijd, dat het heel belangrijk is dat wij als vrouwen durven om hulp te vragen. Waarom ik dit aangeef is dat wij als vrouwen hebben, we zitten met zoveel. We hebben zoveel rollen die we dagelijks vervullen. We zijn moeder, we zijn zus. Je werkt ergens, je bent een werknemer. Je bent soms misschien directeur van je eigen bedrijf. En in al die rollen die er zijn, vergeten we vaak genoeg.

0: angst gaat tot je spreken.
1: Mm-hmm.
0: Omdat die angst ergens vandaan komt. Mm-hmm. En die angst is duidelijk aanwezig. Verdriet is duidelijk aanwezig. Teleurstelling is duidelijk aanwezig. En ze praten. Tot wanneer ik praat, dit zeg, dan praat ik niet vanuit de Bijbel. Ik praat vanuit de theorie. Ik praat vanuit een theorie die wij kennen als narratieve methode.
1: Mm-hmm.
0: En een van ze is externaliserende gesprekken. Die wij dan hanteren. Wanneer eigenlijk de emotie van zo iemand op een gegeven moment begint te spreken. En dan heb je dan dat je angst gaat gewoon zeggen van je kan het niet.
1: Mm-hmm.
0: Niemand in je familie heeft het ooit gedaan.
1: Mm.
0: Wie ben jij om het te doen?
1: Mm.
0: En op een gegeven moment, wat wij dan doen is, tijdens die sessie, is dat we je leren om je die angst los te koppelen van jou.
1: Mm-hmm.
0: Want op een gegeven moment bij bepaalde mensen, dan wordt zo'n emotie wordt hun identiteit.
1: Mm.
0: Overal waar ze gaan, dan maakt het niet uit. Je staat voor een publiek. Die mm-hmm. angst gaat op dat moment praten.
1: Mm-hmm.
0: Toch? Zie je? Als je even begint, je bent alles vergeten. Dit had ik je van tevoren gezegd.
1: Mm-hmm.
0: Je kan het niet.
1: Mm-hmm.
0: Toch? Je loopt over straat. Het kan zijn dat je in een auto zit, je rijdt. Die angst gaat praten.
1: Mm-hmm.
0: Van, zie je, je weet weer niet te rijden.
1: Mm-hmm.
0: Of zie je, omdat je dit hebt gedaan. En wanneer je angst ervaart, dan komen er andere zaken erbij.
1: Yeah.
0: En iets dat meestal bijkomt met angst is minderwaardigheidscomplex, twijfel. Dat alles komt erbij kijken.
1: Mm-hmm.
0: En wat wij dan doen als counselor is dat we door middel van technieken
1: mm-hmm.
0: die emotie dan loskoppelen.
1: Mm-hmm.
0: Omdat dat niet je identiteit is.
1: Yeah.
0: Toch? De mm-hmm. angst is ontstaan. Ergens yeah. ontstaan. En dat is wat wij je dan proberen uit te leggen.
1: Ja. Yeah.
0: Is dat je die angst is iets dat invloed op je probeert te hebben.
1: Ja.
0: Yeah. Toch?
1: Yeah.
0: Je bent niet je verdriet.
1: Ja. Yeah.
0: Verdriet is iets dat een plaats heeft gekregen in je leven omdat je iets hebt meegemaakt.
1: Mm-hmm.
0: Je bent ook niet die trauma.
1: Mm-hmm.
0: Toch? Je bent een mens. Je yeah. bent geboren met kracht. Je bent geboren met talenten, dromen, mogelijkheden die veel mm-hmm. groter zijn dan dat wat je hebt meegemaakt.
1: Ja. Yeah.
0: En wanneer wij vooral als vrouwen door die vele rollen die we vervullen,
1: mm-hmm.
0: maken we zoveel dingen mee, zuster Margo, dat we
1: yeah.
0: in feite die impact van emotie op ons
1: mm-hmm.
0: op een gegeven moment zo groot wordt dat we in alle rollen dingen meemaken.
1: Ja.
0: En dan raken we compleet de kluts kwijt. En dan kunt u zich voorstellen, iemand die angstig is, in elke rol zal die persoon die angst uitoefenen.
1: Mm-hmm.
0: En in elke rol, en wat er soms kan gebeuren, is dat je die angst juist gaat afwentelen op misschien iemand
1: mm-hmm.
0: die het eigenlijk niet verdient. Maar je weet ook niet beter. Het is een soort uitlaatklep op dat oh, ja. moment. Dat kan een kind zijn. Weet je slaat dat kind en je hebt niet eens door dat je dat doet.
1: Dat doet, ja.
0: Omdat die angst spreekt.
1: Mm-hmm. Ja. En jullie methode, het is niet iets dat je dan zo prijs kan geven. Want die persoon moet eerst in dat ding opgenomen worden. Maar hoe is het dan wanneer mensen daarmee geconfronteerd worden van... Wat je hebt is een angst die daar diep geworteld is en ja, steeds weer oppopt wanneer je door situatie gaat of wanneer gewoon het dagelijks leven. Zoals je zei, van als je op een podium staat, dan komt het weer naar boven. Weet je, misschien is het zelf iets dat men heeft gezegd van wat je zei, je kan het niet. Ik heb een kleinzoon die... Je vrouw zei, ja, je kan niet eens lezen en zo. En wanneer je met die jongen zat om te lezen, zei, ik kan het niet, oma. Ik kan het niet. Zei, ja, je kan het wel, wat staat hier? Weet je, dat is voor je. Maar in eerste instantie zei hij, maar ik kan het niet. Omdat die vrouw het vaak heeft, zei je kan niet eens lezen. Dan heeft hij dat vastgehouden. Maar het is steeds in praten van, nee, je kan het wel. Wat staat hier? Dan liest hij het. Hij zegt, je kan het. Je moet dan niet geloven, je kan het wel. Weet u wat, het is een

0: In praat, het is geen therapie zoals jullie dat doen, of counseling. Maar het is steeds weer zeggen, iedere keer, want ik hoorde laatst weer van zijn zus, dat hij zei van hij kan niet. Dus nu gebruikt hij dat ook als een stok om niet te lezen, zijn huiswerk te maken. Ik kan het niet. Hoe vindt u dat?
1: Woorden hebben kracht.
0: Ja.
1: En dat woord gaat nu in hem leven.
0: Mm-hmm.
1: En eigenlijk, dan moeten we dan nagaan van, het woord, het kan niet. En dan, mm-hmm. Het is iets dat nu tot hem spreekt.
0: Ja.
1: Dus het is niet meer iets dat, en dat wat wij dan doen is, door middel van technieken,
0: mm-hmm.
1: dan om het los te koppelen. Want het gaat niet erom van dat hij het niet kan,
0: mm-hmm.
1: maar wat kan hij niet?
0: Mm-hmm.
1: Dus hij zegt wel, ik kan het niet. Mm-hmm. Maar in hem is er iets anders dat zich afspeelt.
0: Ja.
1: Is het angst bijvoorbeeld? En mm-hmm. die angst zegt, net wat ik eerder zei. Want ik kan het niet is geen emotie.
0: Nee.
1: Toch? En je kan het niet, maar je gaat dan met eigenlijk je kleinzoon.
0: Mm-hmm.
1: Dan zouden we nagaan van oké, maar waar ligt het eigenlijk?
0: Mm-hmm.
1: Toch? Hoe heet het in feite? Heet het angst? Want en pas wanneer het daar is, dan kunnen we dan technieken toepassen. En mm-hmm. kijk, technieken, het verschil van persoon tot persoon.
0: Yeah.
1: Want het kan zijn dat de juffrouw die het gezegd heeft,
0: mm-hmm.
1: Dat gewoon zo zegt.
0: Mm-hmm.
1: Maar het kan ook zijn dat het ook iets van hem. En dan wanneer die leerkracht het zegt, dan prikkelt het ook andere dingen in de persoon.
0: Mm-hmm.
1: En dan gaan we dan ook nagaan, vooral bij volwassenen, maar ook mm-hmm. bij kinderen, nagaan van oké, waar ligt het probleem? Mm-hmm. Is het omdat die juffrouw dat gezegd heeft? Of is het dat iets gezegd heeft? Is het angst? Mm-hmm. En dan wordt de angst gevoed nu met iets dat erbij komt. Ik kan het niet.
0: Mm-hmm.
1: En dat krijgt het, dan gaan we, want wij focussen niet uit dat, we gaan ons focussen juist op van waar komt het en mm-hmm. hoe heet het precies.
0: Ja. Yeah. Oké.
1: En dan ga je gaat dan vragen stellen van mm-hmm. wat kan jij niet?
0: Mm-hmm.
1: En waarom zeg je dat het niet kan?
0: Dat je het niet kan, ja.
1: Zo, op welk moment bijvoorbeeld ervaar mm-hmm. je het wel? En dan gaan we ook kijken naar het positieve tegelijkertijd van oké, maar je zegt je kan het niet, maar zeg maar iets dat je wel hebt gedaan.
0: Mm-hmm.
1: Want je blijft niet in het negatieve. En dan gaat de persoon dan, zo'n kleinzoon gaat dan, ja, ik heb bijvoorbeeld... En heel simpel, ik ben opgestaan, ik heb dit gedaan, weet je. En dan begin je ook daarmee van oké, maar toen je op dat moment bezig was, wat heb je ervaren?
0: Mm-hmm.
1: En dan komt het dan van oké, ik was blij.
0: Mm-hmm.
1: En dat zijn dan die momenten die we dan aangrijpen om te zeggen van oké, maar wat gebeurt er dan
0: mm-hmm.
1: op dat andere moment wanneer je zegt, je kan het niet.
0: Ja.
1: Maar dan ga je die twee dan tegenover elkaar zetten.
0: Ja.
1: En dan zoeken we daar binnen dan een balans, want het is niet iets dat... Binnen een dag, binnen 2 dagen. Het is een proces.
0: Mm-hmm.
1: En een proces kan je niet van tevoren aangeven. Het is iemands proces.
0: Yeah.
1: Zo, het is hoe diep het geworteld is. Het kan diep geworteld zijn. 1 sessie en dat is wat de persoon. En net wat u zegt, dat wat u doet is zo goed.
0: Mm-hmm.
1: Gewoon ook spreken van je kan het wel. Want dat blijft ook.
0: Yeah.
1: Maar het gaat erom welke stem spreekt op dat moment luider. U zegt bijvoorbeeld van hij grijpt het nu, maar het is niet dat hij het nu aangrijpt. Het mm-hmm. is nu eigenlijk iets als een soort trauma voor hem geworden.
0: Mm-hmm.
1: En op het moment dat hij iets nieuws moet starten, is dat het eerste wat in hem komt, is dat die angst op dat moment, en die angst spreekt niet wat nu voor hem ligt,
0: mm-hmm.
1: die angst brengt hem terug naar faalmomenten.
0: Yeah.
1: En dan, dat komt dan, dat is echt twijfel. Weet je, en dan mm-hmm. gaat die angst zeggen van, je hebt het vorige keer, heb je het niet goed gedaan. Als je het weer gaat doen. En dan zeg je, weet je, heel makkelijk gezegd, ik kan het niet.
0: Ja, toch? Maar dat zei ik nooit. En kunnen mensen ook zulke dingen gebruiken, dus een zwakte, als ik het zo moet noemen. Kunnen ze zwaktes gebruiken als een uitvlucht om iets niet te doen?
1: We noemen het geen zwakte, het is eigenlijk... voor ons meer een uitdaging.
0: Mm-hmm.
1: Kijk, wanneer je zegt zwak, dan is het al negatief. Maar wanneer mm-hmm. je zegt een uitdaging, dan is het iets waaraan je wel kan werken.
0: Mm-hmm.
1: En het is niet, de persoon weet het, heeft het soms niet eens door.
0: Mm-hmm.
1: En dat is wat wij binnenkomst noemen het ook een aha-moment. Een moment waarbij de persoon op dat moment een openbaring krijgt van wacht even, ik heb het nooit zo gezien.
0: Mm-hmm.
1: En wanneer gaat uw zoon bijvoorbeeld, hij is nu jong neem ik aan, maar over een paar jaren bijvoorbeeld, dan pas gaat hij misschien beseffen van hallo, iemand heeft iets tegen me gezegd of bleef het zeggen. En daardoor ben ik erin gaan geloven.
0: Ja.
1: Maar in sommige gevallen kan het ook binnen de familie zijn.
0: Mm-hmm.
1: Van, weet je, en dan, dus daarom zeggen we van verschillende technieken. Mm-hmm. Want als het anders zou liggen en iemand zegt van ja, ik kan het niet. En want dan die stem gaat dan, die angst gaat jou proberen te overtuigen van, zie je moeder heeft het geprobeerd, je oma heeft het geprobeerd, je opa heeft het geprobeerd.
0: Mm-hmm.
1: Is het zo gelukt? En dan ga je dan dat gesprek voeren.
0: Mm-hmm.
1: En dan ga je tot angst praten van ja, ik heb gezien dat het werkelijk niet kan.
0: Mm-hmm.
1: En totdat wij tijdens de counseling zeggen van, of samen zitten en zeggen van, om afstand te doen.
0: Mm-hmm.
1: Van die angst van waar komt die angst vandaan? Het is iets dat gebeurt, dus is dat iemand ooit gezegd heeft.
0: Yeah.
1: Jij bent niet die angst, maar die angst wordt dan de persoonsidentiteit en de persoon draagt angst mee.
0: Mm-hmm.
1: En zo diep gaan emoties. Dus wanneer wij... En daarom... kijk, je bent counselor. En ik kijk anders wanneer mensen, vrouwen, heren, mannen, jongeren reageren. Ik kijk er anders naar.
0: Mm-hmm.
1: Omdat wanneer iemand praat, je merkt ook van dat... Hey, dit is niet de persoon die spreekt. En dan kan je gewoon een simpele vraag stellen. En dan barst de persoon al in tranen.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Dat is waar, ja. Maar het is dan ook een hele uitdaging voor de persoon om ook, weet je, zich kwetsbaar te stellen.
1: Helemaal, zuster Marco.
0: Mm-hmm.
1: En daarom als mensen zeggen, ik ben sterk.
0: Mm-hmm.
1: En dan heb ik zoiets van, nee, stel je kwetsbaar op.
0: Mm-hmm.
1: We zijn sterk.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat zijn woorden die we allemaal gebruiken om ons af te schermen, om die masker op te zetten.
0: Yes, yes.
1: Dus vaak genoeg. Weet je, ik ben sterk hoor.
0: Mm-hmm.
1: En wanneer iemand me op het moment ben sterk, dan begin ik ergens al te zeggen van, hallo, daar is misschien iets verkeerd aan.
0: Yeah.
1: Dus we moeten ons juist kwetsbaar opstellen.
0: Helemaal.
1: Zodat we erkennen en vooral herkennen.
0: Mm-hmm.
1: We moeten herkennen, patronen durven te herkennen en erkennen. Want dat is ook iets als we merken van, wanneer die angst begint te spreken, verdriet begint te spreken, dat het misschien niet eens ligt aan de persoon. Maar het ligt veel dieper. Het ligt aan het feit dat je wil een business starten bijvoorbeeld, om concreet te zijn.
0: Mm-hmm.
1: Dan gaat die angst zeggen van, oké, je moeder heeft het geprobeerd, ze verkocht ijsjes. Hoe ver is ze gekomen?
0: Mm-hmm.
1: Je opa of oma heeft het geprobeerd, hoe ver zijn ze gekomen?
0: Ja.
1: We hebben zelf situaties gehad waarbij iemand bijvoorbeeld niet kon, wat we kennen, populair kennen slagen.
0: Mm-hmm.
1: Van de school.
0: Mm-hmm.
1: Gewoon de klasse normaal doen.
0: Mm-hmm.
1: Op het moment dat het in het laatste leerjaar kwam, was het een probleem. Zeker na twee, drie jaren pas, maar nooit de allereerste keer.
0: Mm.
1: En het bleek een patroon te zijn.
0: Van de vorige generaties. Van de
1: generaties.
0: Mm-hmm.
1: En dat op het moment dat ze ergens eigenlijk dan te staan voor een uitdaging, laat me het zo noemen. En ze moeten erover, dan gaat het niet makkelijk.
0: Mm-hmm.
1: En we hebben het ook bij een gezinnen, waarbij je soms ook afvraagt van, oké, waarom zijn er geen huwelijken in die gezinnen?
0: Mm-hmm.
1: Waarom zijn er geen kinderen bijvoorbeeld in bepaalde gezinnen?
0: Yeah.
1: Weet je? Dus sommige dingen gaan heel diep. We kunnen niet, we lossen niet op.
0: Yeah.
1: Laat me dat concreet aangeven.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Wij lossen niet op.
0: Mm-mm.
1: We gaan samen naar van, wat is de mogelijke oorzaak?
0: Yeah.
1: En dan kunnen we van daaruit door middel van technieken, kunnen we dan samen met de klant zitten. We geven ook geen adviezen.
0: Mm-hmm.
1: We bevelen niet aan. En dan kijken naar de beste oplossingen die er zijn.
0: Okay.
1: Maar uiteindelijk gaat het om empowerment van de persoon die voor je zit.
0: Ja, ja. Empowerment is dus die persoon aanmoedigen. Ja. Toch? Versterken.
1: Ja.
0: Bij jou, onze tijd zit erop, zuster. Tosca. Maar ik dank de Heer dat je toch dit met ons mag delen. En dat de vrouwen zeker iets eraan hebben gehad, dat weet ik. Ik wil je hartelijk bedanken voor dit keer dat je weer met ons wilde delen, ook voor de radio. Dankjewel, zuster Tosca.
1: Ter afsluiting wil ik bemoedigen en aangeven dat je... Dus je identiteit, de persoon die je bent, is veel groter dan die strijd, is veel groter dan die angst, is veel groter dan die emotie. Je bent meer dan die pijn die je ooit hebt ervaren. En ook vooral die fouten die je hebt gemaakt. Mm-hmm. Fouten zijn er om gemaakt te worden. Mm-hmm. En laten die fouten niet meer spreken. Maar distancieer, probeer om die fouten te distancieren. Om te zeggen van oké, ik heb dat gedaan. Mm-hmm. En, maar die fout ben ik niet. En dat je die uitdagingen die je vandaag tegenkomt, dat je aan ze gaat werken, durf om hulp te vragen. En dat je op een gegeven moment die authentieke persoon wordt die je voorbestemd was te worden.
0: Amen. Dank je wel. En dan zoals de volgende keer weer, als ik u vraag. Luisteraars, we zijn aan het eind gekomen van dit keer voor Vrouw Vandaag. Vrouw Vandaag komt van maandag tot en met vrijdag in de week helemaal in uw huiskamer. U kunt het ook op www.shalomsuriname.com kunt u ook naar luisteren. Als u internet hebt, waar u zich ook mag bevinden, in het binnenland, in het buitenland. U bent welkom om te luisteren en ook anderen te zeggen over Vrouw Vandaag. Ik ben Margo Salingdeli en ik groet u voor dit keer. Un tamboen en God bless.
2: Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.
3: Hallo, ik ben Mirko. Ik hou van Radio Shalom.
4: Put your hands together for my friend and my brother, Brother Jay Moss. Come on.
5: Come on, PDA, play that pajam praise groove for me. Can I get y'all to make some crazy praise noise in here? Come on, come on, come on. Now, Byron, I want you to do this like this. Listen.
6: We lift our voice to pleasure.

0: Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maretraite, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12:00 in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.
1: Hey, ik ga naar Kirpelani Superstore. Ga je mee?
2: Ja hoor. Ik wil eerst een tussenstap maken. Ik moet een bloeddrukmeter voor mijn moeder kopen.
1: Geen probleem toch. Op de begane grond van Kirpelani Superstore zit nu ook een goed gesorteerde drogisterij. Ze hebben er echt van alles. Voor gezicht- en gebitsverzorging, verbandproducten, haarproducten, maar ook vitamines en homeopathische middelen. En bloeddruk- en zuurstofmeters.
2: Serieus? Dat is ideaal.
1: Ja toch? Dus we kunnen uitgebreid shoppen, alles voor de keuken, de tuin, woninginrichting en huishoudelijke producten. En als we moe zijn, dan gaan we een lekkere kopje koffie drinken in de Tasty Café.
2: Ja man! Echt een one-stop shop.
3: Nu ook alles voor uw gezondheid. Shop nu in onze Kirpelani Superstore en webshop. En volg onze social media kanalen voor de leukste acties. Kirpelani, save and enjoy.
4: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
5: Luister naar Radio Shalom 94.5 FM. Eenmaal 24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

0: Het is 12 uur.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
4: Dit is Inspiration FM.
5: Wil je lekker eten en niet te veel uitgeven? Dan moet je zijn bij Happy Bee. We hebben fried chicken, crispy chicken burgers, beef burgers, hot wings, chicken wraps, nugget meals, kids meals, mais, milkshakes en nog veel meer. Hier eten of meenemen, u geniet er zeker van. We zijn gevestigd aan de Kennedyweg 85 in het district Para. Telefoon 8424-545. Happy Bee, our food is a pleasure.

0: Goedendag en welkom bij een andere aflevering van het programma The Best Is Yet To Come van gemeente Logos International aan de Koesewijnenstraat nummer 12.
1: Asref kracht in de Jezus meer abi. Doro en dede, akiden asref kracht in dat. Akimiti de neti. Younanga mino sabia kracht in de abina in de opobaka Jezus DC. Because if we be sabba kracht in DC. We will do more for than Sabi Edu. If we begin to cry, we will sabi that we are unstoppable.

0: kraftig ist sie.
1: Wir danken aber der Kraft seiner Aufstandung.
0: Uka wakana in a kraftig ist sie. An no horing fu en wang. Petrus, Paul Petrus opo. En a begin fu preike. Furule ist sie. We miki sani e onder druk wi. En a feyanti e korwi dat not nomam sagi wi. Handeling a fear. Handeling a fear. We si asref krakti di sevro kogodoro. Handeling a fear vers 26. Dat terwijl de man die ze een preekje Abra a opo baka Jezus one person in handelingen Bijbel boek taki dat die a foto kona in beweging desma taki den dibe denna a Jezus den denna we mindri arkemi abeo taki meka gesintheid voor Christus de na yunanga mi lekfa adena arkemi den tibe dena nga Jesus den dena ina foto den tibe dena nga Jesus begin chara foto kona in rep and roar afrakti den neti na olanga you expend na nga Jesus because if you begin dena nga Jesus say your door one precip your biggest shit that it denna nga Jesus. But we mop up for one precip and no more langa we denna nga Jesus. With the basic nga we eigi sani. With the basic nga we eigi bedinning. With the basic nga ala trasani. Ma we no denna nga Jesus. Because one verschil te. Te we denna nga Jesus. And te we de sondro Jesus. Te we begin for denna nga Jesus. That one taki you waka o de trafasi. You taki o de trafasi. You fasoye dusani o de trafasi. The look you and the sabi that you denang a Jesus. The look you and the sabi that as man this is pending na in a taken word of hate for Jesus. You nanga mimusko baka na apresi. Be we tek denang a Jesus. Be asref opo baka kraktinisi. Can begin manifestere srefi. Toro will be. Because a hairdo of one thing sani for a upstanding and that you nanga me be muswaka na ina krakti for Jesus na that you nanga me be musor gron tapu that Jesus de kado na ina handling of fear den kona Petrus den grab Petrus na one the apostle. En de tijden dat we ontbreken evangelie vrij moro. En de begin onderdrukting. Minus als hij onderdruk je te de netti. Kan de ede wenti en onderdruk je. Kan de jebre makti en onderdruk je. Kan de kromanti en onderdruk je. Kan de voorouderlijke.

you muffle and the tiger fi takabra Jesus. You have one problem. Adena you if you arki of your dehorsam nagado. Arki. They begin to onderdruk the apostelen. And then beggy one beggy. And arki sa den beggy. And me bribi that will beg a beggy this to the neti. Vers 28. Koeloeke vers 27. Minosap zei onderdruk je. Want inderdaad zijn in deze stad vergaderd tegen uw heilige knecht, Jezus, die gij gezelf hebt. Herodes, zowel aan Pontius Pilatus, met de heidenen en de volken van Israël. Om te doen al wat uw hand en uw raad tevoren bepalen dat geschieden zou. En nu, heren, let op hun dreigingen. En geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Doordat gij uw hand uitstrekt tot genezing. En dat tekenen en wonderen geschieden door de naam van uw heilige knecht Jezus. De discipelen, de apostelen, we begrijpen a krachtina in anendisi. Dat we begrijpen, a krachtie na ina opo baka Jezus. Because something, if

that one take a Sunday and a Wednesday a taki and no man do me naughty. If I'm a dead and I up a dead day, that one take a mere man bante, no man do me naughty. And it's a God of yere. The sunny day taki. Malanga you anu so that nang afray moedigheid we can pray ki you war to baka. Furu fina ba afray moedigheid moro fu pray ki a war to fugado. Furu fu we know one is masab that we gwa kerki. We na be afraid. We know one is masab that we din gado. We know one is masabi. And it's a God of langa you ano. And begin to special wonder. And apostle may be that we live in a temple. God must langa e anu baka. Abra a gemeente and a skin for ing. And begin to special san na we mindri. So that grontapu can sabi that gado de gado. And warl anotana in a grebi. Ma a opo baka. And a de gado and a de kono. Grontapu musi. And de sabi. What's my Yeremi Jaso? What's my Yeremi Jaso? We must go back and begin to begrijpen krachten die tena in a opo baka Jesus. And begin working in a schrift krachten dat die. Because a krachten dat die available. A krachten dat die available. A die available. Maar yun ang amine suka krachten. Yun ang amine suking. You nang amine axing a krakti dat no ma manifester if we no axing. Bible book tak ter welding a begi. Make we look as ref handling a fear. That one taki got the one it doing. Bible book taki. And ter wel say baden. Where the plaats waar zij vergaderd waren bewogen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. Maar na een soort neng den be begi. De begin voor begi na in a neng voor Jezus. De begin voor begi na in a neng voor opo baka Jezus. En de be bribi dat terwijl de begi. Was aan je opsa. Was my Jeremy Jaso. We must go baka. Romeinen 6. Vers 4. Mijn preekje langer. Mijn einde zo. Because we begge. We bribi fu. En jeje. En we bribi dat zijn. We begin fu shift. Na we mindre. Rakdape. We zijn dan met hem begraven. Door de dood. In de dood, opdat gelijk Christus uit de doden opgewekt is. Door de majesteit des vaders. Zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Want indien wij samen gegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood. Zullen wij het ook zijn met hetgeen gelijk is aan zijn opstanding. Mi konde wang nanga adede fu Christus en anotana ina grebi wo konde wang ook to nanga e upstanding wo dele me ook to na in e upstanding. If we dele me na ina dede wo dele me ook to na in a upstanding. If we dele me na ina leida wo dele ook to me na in a glory. Mas on te we one dele me na in a glory ma we no one dele me na in a leida. I want them to yop tak one sani. Yop taki misa tek no mo abung fu gado and te I form me of te I cham if sadora feti da mi no waning and for lazy we no waning. My yopsa are forming and I'm able to gado for oging. Like for we one deal na a upstanding fu eng, we must take oak to deal na a forming. Because na in a forming, we begin to see a anu. Dit weten wij immers, as ref Romeinen, dat onze oude mens mede gekruisigd is.
Omdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontmoeten, zou ontnomen worden. En wij niet langer slaven der zonde zouden zijn. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Ah, dus suma dede nanga Jezus. Suma dede, asma dati, die dede nanga Jezus. Konde vrij. Voor asondo. Asondo die ben make dat you nanga mi konde one slaaf. De sandi ben make dat you nanga mi konde one slaaf. En indien wij dan met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Daar wij weten dat Christus, nu hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft. De dood voor geen heerschappij meer over hem. Daar want ik ook to you nang me. If we make deel na a leider, a dede voor Christus, dede. Noma abi heerschappij moro abra yunanga me. Isap san konde we probleem tide a day. We first wa we etaki. We first wa we ebrip gado. Because we look na asan sa we psa. And na asan sa we epsa na dat we etaki. Nele crypto. Tenye fil grip. Tenye no tak no ti not nepsa. Tenye no tak no ti not nepsa. A deze je tijd was maar me vierlijk mokie schript maar af een plat. Dat maar af een is zwakke. Because you mofo bevestig asam die je vieri. Bevestig asam die je make me. En voor lezen, we bevestig asam sa we make me. En afeamti.

adede voor Jezus. En hij begreep samsana in adede. En hij begreep samsana in een opstanding. En Paulus begin voor takina in Filippenzen 3 vers 10. Dit alles om hem te kennen. En de kracht zijner opstanding. En de gemeenschap aan zijn lijden. Of ik aan zijn dood gelijkvormig wordende. Zou mogen komen tot de opstanding uit de doden. Voor kosabi akrachti die dena in a opo bakadisi. En eigenlijk voorkom verstand samsa a gemeenschap nanga alleide voor Christus. Because one kracht die dena in a opstanding, maar voor verstand a kracht die dena in a opstanding, mi moest konde wang nanga alleide voor Christus. Mi moest konde wang. Because if me no konde wang nanga a leide for Christus, me no begrijp a opstanding. Ah. This na a reide for side make you we ne begrijp son thing san God wan do. Because we no wani konde wang nanga a leide. Because a leide painlik a hati son te we longing. Ook to misere ve longen. Kas we no one God of forum we. Is upside teki. Fu God almost begin cut your meti. Is upside teki. Fu God almost begin cut puro de sandi no bon de sandi you lobby. Is upside teki. Fu God otake a sandi si. Mi warning. Mi warning. Mi warning. And so let's see. Yeah, they want four bales gitrawan. So let's see, they want preki man e preki kande you no sab that terwela e preki asiki. So let's see, kande you no sab that e also dena in problem. Mara musnapo fu preki ge you. I must bemoedig you and sonte esref na bemoediging. One two wiki geleden, we ben moest spreken in one gemeente. We ben moest spreken in one gemeente. En me ben sicky. Me ben up so for pain dat bijna me no ben man waka. Me no ben waka so boom. En me ben do two dienste. Me preki in one thing and me denki di mok ba da mo borog we apostle tak no in omgwe. Im wakti teleka tras preker ba. And me deda pe telek faith yuru and save yuru me bem dein one tradins. Na one gemeente. And wel mek mo po da pe. Beina mi no ma waka me tak masra da nga pein di si. Mi mgo na po preki. Mi go aneti dati and mi begin fu preki. No. Terwijl me go met napo nanga pain en me tegen den taki u begin fu jumpo. En me begin fu jumpo nanga pain, me preki a glory fu God obe de tranga aweze. Yesi epsa apasito. God oluku sayo do, you go nanga pain of you know go. And other things, one young boy kona me. And I take me in a sub-sam-sam. No, I mean a sub-sam, in a sub-sam-sam. I take me kona in a dins nanga wan krek. Me no be ma wakabung. One son if I don't bust them bony of me. That me no be ma waka. Matter well, it take if you jumpo. Me begin jumpo. And me see that me na pain more. Me see that me genees. Me can lunt up a foot. Me can do ala sani. Look a krek cha. Atendati, mi pain no guete. So lazy, ye konde one forbeeld. Ye psa out to a passi, so that you can de one bemoedigen, one opportunity.

wa yepi ki wan trashma. So no denke a forming na ki yuwan, a forming na fi yep den trawan. Because what's my stone that pedino sasamos do? What's my stone that pedino sabi? Famous mopo aita situasi. And I walked in for yere you taigen that owe to me. Sa asandisi. Ma dis me do. And look at the day gado glory is orient refidoro mi libi. Come on, na in you anugi kone Jesus. Hallelujah. Yeah. As re Philippians 3. And then Paulus egomoro fara. And I begin to so komen, so mogen komen tot de opstanding uit de doden. Niet dat ik het reis zou verkregen hebben of reis volmaakt zou zijn. Minodoro dape eti. Maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mag. Dat ik ook door Christus gegrepen ben, broeders. Ik voor mij acht niet dat ik het reis gegrepen heb. Want dan noem ik jou naar mijn genade. Na genade. Na genade. Because if God op een genade voor wie. En de Paulus etak one sunny. I begin and I tak it up. Maar één ding doe ik. Want keuze me mekina in Aladdin Sandisi. Vergetende hetgeen achter mijn licht. En mij uitstrekkende naar hetgeen voor mijn licht. Jaag naar het doel om de prijs der roeping Gods. Die van boven is in Christus Jezus. Paulus zegt hier. Me make one keuze. Because if me begin delen na in je lijden. Kan de jube sap me verleden. If me begin delen na in je lijden. Kan de jube sap dat me na bouw. Me na bouw een voerman. Kan de jube sap one.

Fani na in Christus. Jeremy, kan dit herinner jou abra a bad verlede vir jou? Kan dit herinner jou na die sande jou doen na in a verlede? Kan dit tyg jou dat in a want to come tomorrow? Kan dit tyg jou dat eigenlijk sa de ja so ikabaso so? Na imitao efamoro erak yotaki kabamundo. That one taki no one's man no man yep you moro. Mana ina upstanding. Na ina dede nanga eng. And a upstanding nanga eng. If you

just had one plan. Jesus had one plan. I had one plan. And he says, I'm you want for Jesus, this I love the sandy pori. I love the sunny. They tag me now. This man, they tag me now. Hope more. I love this man. They tag me. Me too comes messed up. And I take thing. I wash thing. They dead in an egg. And I pour them out of dead. And they see them. Because the knock them in a himmel's eye shadow. You know, man, begrijp dat naast de foto's. Ja, wie zoals Matthijs bij zei in de grond tapu en op een mooi schrift schrijfje. Maar die kon na in gado en maken na een glorie. Deze schrift mandate. Afro die betakken no one in. One throne na een bakadate. Because gado mayen. Paulus takke me vergitte. Asani. Na one keuze mi schrift meki. You can herinner me na mi verleden. Dit

0: standing. Mi verleide neba stamoro. Doro a upstanding. Mi verleide was ik ring. Doro a upstanding. I can carry me so, mami no desomoro. I can carry me so, mami verander. Because a upstanding verander me. En I want keuze die me make who forget asandi denami baka. May God bless you.
1: En zo zijn we weer aan het eind gekomen van het programma The Best Is Yet To Come.
2: Elke dag luister ik naar 94.5 FM. Radio Shalom.

0: Hallo, goeiedag. Dit is Elisa Kisaidoué en ook ik luister vanuit Nederland naar Radio Shalom 94.5.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Hey, my sound.
1: Ah, wie is daar? Het is de jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze gelooft maakt hem sterk.
2: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
3: Yeah. Hey, laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Je yeah. Doet Holy Ghost dingen. Vind je het leuk, mag je meeswingen. Swingen?
1: Radio Shalom. Wie?

0: Nee, maar dat je zegt, zo achter wat onmogelijk is, jongen.
1: Het is niet onmogelijk, maar dat is het toevallig niet voor vandaag.
2: Dus luister elke middag tussen 1 en 3 hier on Inspiration FM, de Happy Hours. Gezelligheid, felicitaties, de leuke pokoes en nog veel meer. Radio Shalom, Daily Inspiration, Nightjes Radio.

0: Het is 1 uur geweest in de Republiek Suriname. Dat wil dus zeggen dat het tijd is voor de Happy Hour. Live vanuit de FM 94.5. Shalom Daily Inspiration. Not Just Radio. Ik groet u vanuit de studio hier aan de Stadionlaan. Ik ben Leandro Martos Uwikno, uw presentator en gastheer. En het is voor mij een grote eer en voorrecht om u te verwelkomen. Om weer samen radio te maken tot eer van de Allerhoogste God. Yes, we represent God's Kingdom here on the 94.5 FM. A daily inspiration, not just radio. U mag dus weer bellen of appen tussen 1 en 2. Om te groeten, te bemoedigen, te feliciteren en je pokoes aan te vragen. Dus reden genoeg om vandaag ook weer erbij te komen en de happy hours met ons te doen. Het is de dinsdag van 21 juli 2026. Ja, goedemiddag en welkom erbij. We gaan van start met de happy hours live op deze dinsdagmiddag. Nou, mijn kick-off van vandaag, die staat klaar. Hopelijk bent u ook klaar, want wij gaan van start met de happy hours. Goedemiddag en welkom. These are the hours to be happy.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
5: This is Inspiration FM.

0: Dit is meer een instrumental. Ja, eigenlijk had ik die met woorden had ik willen afdraaien. Maar goed, dit is Rejoice van Zinach. Althans de instrumental, de house version. Welkom erbij, dat is de kick-off voor de happy hour van vandaag. Nu dat we de kick-off hebben gehad, mag je dus bellen of appen naar de studio. De lijnen die staan open. Yes, welkom erbij guys. Het is de dinsdag editie van de happy hour. It's gonna be a good day. 422-650. Dat is waarop je mag bellen of je doet het via WhatsApp op 875-5358. De blessings voor de mensen thuis, de mensen in het verkeer. De blessings voor de mensen op het werk. Natuurlijk ook de blessings voor de mensen die ons volgen vanuit het buitenland. Dat kan via onze website www.shalomsuriname.com. Feeling like a billion bucks. I know say I got a blessing. Yeah, yeah, yeah. I'm on a God wave. Het is de happy hour, dus je mag tot 2 uur bellen of appen naar de studio. Je mag groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokus aanvragen. Ja, we doen het samen tot 2 uur. Om 2 uur sluiten we dit gedeelte af. Dan gaan we naar de pokus. Nothing but gospel on this station. Because we represent the King of Kings and the Lord of Lords. Met de studio, goedemiddag.
1: Goedemiddag, broeder Leandro.
0: Ja, wie hebben we aan de lijn?
1: Bizaira.
0: Bizaira.
1: Gizaira.
0: Oh, Gizaira. Welkom erbij. Wat ga je doen voor ons vandaag?
1: Ik wil alle jarigen vandaag feliciteren tot de eer van God.
0: Oké.
1: Okay. En ik wil een liedje aanvragen voor de jarigen.
0: Zeg het maar, welk lied? Gizaira, ben je er nog?
1: Ja, meneer.
0: Oké. Okay.
1: Kenya Domini.
0: Kenya Domini staat voor jou genoteerd. Was dat hem?
1: Ja, meneer.
0: Abo, geniet van je pokoe straks en bedankt voor het bellen.
1: Dank u wel.
0: Oké, okay, dag Gizaira.
1: Dag, broeder Leandro.
0: Doei, doei. Het is de bedoeling dat we lekkertjes interactief bezig zijn. Dat je op uw manier getuigt van de Heer. Met andere woorden, we vertellen de wereld wie de Heer is. En dat doe je slechts door die ervaring te delen. Je kunt niet met deze geweldige God een relatie hebben. Of je kunt hem niet hebben in je leven en je maakt je wonderen mee. En je ziet geen bovennatuurlijke dingen. Ja, deze God is een wonderbaarlijke God. En als je een persoonlijke relatie met hem hebt, ga je het ervaren. En ik wil dat iedereen dat ervaart. Met de studio, goedemiddag.
2: Goedemiddag, broeder.
0: Ja, welkom in de uitzending.
2: Dank u wel.
0: Alsjeblieft, zeg het maar.
2: Mag ik 2 platen aanvragen?
0: Oké.
2: Okay. Onze schuldplaat. Onze schuldplaat. Dat is plaat. Is bij God. En regeer in mij.
0: Oké, staat voor jou genoteerd. Je mag hem bestemmen.
2: Ik bestem het voor ieder die luistert.
0: Abu, was dat hem?
2: Jawel.
0: Oké, geniet van de uitzending en bedankt voor het bellen.
2: Dank u wel.
0: Abu,

De lijnen die staan open, u mag bellen of appen. We groeten Marjolein Roquette, die zegt blessings. We groeten... Oh nee, die is lang, hè. Maar in elk geval, ieder die meekijkt, meegeniet. We groeten Mar. We groeten Washini. Goedemiddag, broeder Leandro. God zegen en genade met u. En de familie van Raja Shalom. Mijn bemoediging luidt. Spreuken 3 vers 5 tot 6. Vertrouw op de Heer met heel je hart. Steun niet op eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet. Dan baant hij voor jou de weg. Amen. Graag dat lied afdraaien. Awins van jullie bitranga. Van Theo Bijlhout. En ik kondig het aan voor alle luisteraars. Een fijne dag en many thanks and blessings. U mag bellen of appen naar de studio. En op uw manier getuigen van deze geweldige God. Ik heb mijn getuigenis, jij hebt jouw getuigenis. Mijn ervaring is niet hetzelfde als de uwe. Maar we getuigen van dezezelfde God. Hij is meer dan je kan beseffen. Een liefde die je nergens anders zal tegenkomen. Ik kan suku suku, ik kan diki diki, ik kan draai draai lonk. Maar in hoofd vinden. Dus bittere icona Masra, doe je hart open voor de Heer. De Bijbel zegt, hij klopt aan de deur van ons hart. En indien je openmaakt, dan komt hij naar binnen. Komt hij in je leven. Goedemiddag broeder, gezegende uitzending. Mag ik dat liedje What a God to Worship? God zegen afzender broeder Eduard. Bless you bro, welkom in de uitzending. Yes, enjoy the happy hours. Goedemiddag Radio Shalom. We krijgen de groetjes van Freddio. Dit is een van de nieuwste songs, Nova Abioni samen met Oom Jay. Ja, twee jonge artiesten binnen de gospelwereld. Mina Ovika, nieuw op de radio. Ja, Ukona in die mensen, we doen het samen tussen 1 en 2. Het maakt niet uit wie je bent en waar je bent. Je mag dus appen of bellen. We feliciteren alle jarigen, alle anniversaries, de geslaagden. Wat voor reden je ook hebt of wat voor feestje ook mag vieren. We krijgen de groetjes van Prishan. God bless you too, brada. Trouwens, die song waarmee we zijn begonnen is gedaan door Prishan. Met behulp van AI. Heeft hij dus een van de oude liederen in een nieuw jasje gestopt. En zo hebben we dus ook meer variatie en creativiteit. Wat betreft gospel. Nou, we doen nog steeds het interactief gedeelte. Dat wil zeggen dat je nog mag bellen of appen naar de studio. Mm-hmm. 422-650 of 875-5358. Morning sun on my face. I jump up with praise. Goedemiddag, graag een lied van Sissy Wynand, That's My God. Daddy says, voor ieder die zegt dat hij hun God is.

Groeten de mensen in de kinderthuizen, de bejaardentehuizen, de opvanghuizen. De groetjes richting de ziekenhuizen en natuurlijk ook de gevangenissen. Afrobeat Kids. Ja, deze channel heet Kids Go Bible. En dit is I'm a Child of God. Dat is wie we zijn door de genade van Jezus Christus. Niet door je werken. Niet omdat je elke week naar de kerk gaat. Nee, omdat we kinderen van God zijn, gaan we naar de kerk. Maar naar de kerk gaan maakt jou geen kind van God. Nee, we gaan omdat we een kind van God zijn.

0: Psalm 23, vers 1 tot 6. Ja, als u teksten opstuurt, mensen, alsjeblieft niet te lang. Want er zijn meerdere berichten die we moeten behandelen. Desnoods en delen opsturen. Ja, zo helpen we elkaar toch. Psalm 23, vers 1 tot 6. Een psalm van David. De Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Grazige weiden. Hij voert mij aan rustige wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in de rechte spoor om zijn naams wil. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen. Gij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, heil en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal het in het huis des Heren, ik zal in het huis des Heren blijven, tot in lengte van dagen. We zijn tot 2 uur bezig met de bemoedigingen, de getuigenissen, de groetjes, de felicitaties, de verzoekjes. En om 2 uur gaan we naar de verplichtingen. En daarna de rest van de pokoes. Ja, dan draaien we al de aangevraagde songs af. Voor nu mag je bellen, appen naar de studio. De lijnen die staan open. Dus je mag tot 2 uur de happy hours met ons doen, live op de radio, met de studio.
1: Hi, hallo bro.
0: Ja, goedemiddag. Welkom erbij.
1: Ja. Me wens van blessing odie die alle luisteraars voor Radio Shalom. De maten, de bakken nadan, ja. Me wens bomodak desmang apoku. En apoku disi moansene gide ombakker dasmasai arki.

0: Was that him?
1: Yeah.
0: Okay. Abu Mana. Okay. Blasi and Bedang for Bella.
1: Okay, it's good. Thank
0: Abu Blasi.
1: Yes.
0: Brada Fredio. Deze tegenwoordig ook een van de trouwe bellers. Trouwens, welkom als je voor het eerst erbij bent. Als je voor het eerst luistert naar dit station. Het is de FM 945 Daily Inspiration. Not just radio. Nothing but gospel on this station. Eenmaal 24 uur, 7 dagen in de week. En de happy hours doen we van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2.

twee uur in de gelegenheid om met ons radio te maken. Middag bro, het lied is van Roy Adenda, T.U. Dainy Noto. Bedankt voor de aanvulling. Ik ga hem even checken. We hopen dat we hem hebben in het systeem. Roy Adenda moest dit. Maar ik weet niet als ze liederen er zijn. Dus we checken man. Belangrijk is dat je je bijdrage blijft leveren. En je mag je verzoek doen tussen nu en twee uur. Goedemiddag. De mensen in het verkeer. Doe het rustig aan terwijl je keihard geniet van Shalom FM. Blijf afgestemd op de Heer. Blijf geworteld in zijn woord, mensen. Het is de enige manier om niet af te wijken. Het is de enige manier om niet misleid te worden. Het is de enige manier om standvastig te blijven. En je geloof te behouden. Want Gods woord, de Bijbel zegt, wie vertrouwt op wat... Jezus zegt, wie vertrouwt op mij? En de dingen die ik heb gezegd, die is wijs als een man die bouwt op een rots. Met andere woorden, je bent verankerd. Je bent onwankelbaar. Next no man naki trowe. De groetjes vanuit gemeente House of Prayer Saramaka. Yaman, God bless you to bro. Groetjes vanuit Paramaribo. Zijn er jarig in ons midden?

African Choir Hall met Jesus, eh. Nogmaals de felicitaties voor alle jarigen. Bogo, bogo, lobby en blessing. Vandaag is 1

U bent tot 2 uur in de gelegenheid om erbij te komen. Een ander te bemoedigen of blij te maken. Dat is wat God wil van ons. Dat we elkaar opbouwen. Dat we elkaar stimuleren. Dat we voor elkaar op de brest staan. Elkaar oprecht lief hebben. Dit is waarom wij allemaal persoonlijk bij God gaan verantwoorden. Want Hij weet precies wat er in ons hart gebeurt. Weet je, wij kunnen doen alsof om mensen, om witte voetjes te maken. Om indruk te maken op mensen. Maar God weet precies wat je meent en niet. God weet precies wat echt is en niet. Dit is waarom ik mezelf behoed hoor. Om niet te doen alsof. Ik wil niet doen alsof ik...

Kristen Bell. Ik wil niet doen alsof ik van God houd. Ik wil niet doen alsof ik de Bijbel lees. Tenminste, smaak ik naar mijn hoor Bijbel. Of zogenaamd moet ik halleluja. Alleen omdat mensen om me heen zijn. Nee, want ik weet dat God de echtheid van mijn hart ziet. En hij weet precies wat ik ben en wie ik ben. Ook al ik maskers aan heb of wil doen. God weet precies wie ik ben. Dus het heeft geen zin om, om te doen alsof. Anna op zin. De lijnen die staan nog steeds open, mensen. Goedemiddag, goedemiddag. De groetjes vanuit de happy hour.

Daar is hoe we de happy hours doen. Tussen 1 en 2 zijn we interactief bezig. Dan mag je bellen of appen naar de studio. De nummers zijn 422650. Nogmaals 422650. Of je WhatsApp naar 875-5358. Dat is 875-5358.

Het is nog altijd de FM 945. We represent God's kingdom here on this station. We zijn er 1 24 uur, 7 dagen in de week. Het is het station waar Christus centraal staat. En als je in hem gelooft en je wil de wereld vertellen wie hij is, dan mag dat in de happy hours tussen 1 en 2. Dus kom er gewoon bij, voel je vrij. Je bent van harte welkom. Gemeente, happy hours is nu gaande. De groetjes voor de mensen in het buitenland. Al de mensen die ons live streamen. We groeten de mensen die kijken via TV.

voor de mensen die eten, de mensen die schaften. Ja mensen, ik denk dat ik verkeerd word gebeld. Niet bellen op mijn privé nummer, maar wel op het mobiele nummer van Shalom. De nummers staan genoteerd op TikTok. Zo niet mag u het vastleggen. 422-650. Dat is onze vaste lijn. 422-650. Of je WhatsApp naar 875-5358. U bent dus van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2 onze collega's. Onze mede-presentator. Je bent gewoon vrij om te doen of te zijn wie je bent. Lek faf wa mi jasman om aan doing in de travasi. Ik heb een karakter, ik heb een unieke identiteit. Ik heb een persoonlijkheid. Je kunt niet verwachten van andere mensen dat ze als jou zijn. Nee, we zijn allemaal uniek, we zijn verschillend van elkaar. En daarom wil God dat we elkaar lief hebben, weet je. Want door die onderlinge liefde gaan we gaan geduld met elkaar hebben. We gaan langmoedig met elkaar zijn. We gaan meer begrip voor elkaar hebben. Nogmaals de felicitaties voor alle jarigen. Terwijl u belt of appt naar de studio, genieten we van de muziek op de achtergrond. Dit is Flava Music met de remix van Praise.

Enjoy the station with the right inspiration. Terwijl u mag groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokus mag aanvragen. Na 2 uur krijg je ze non-stop te horen. Voor nu zijn we nog interactief bezig. Dus if you want hier een pokoe, mag je bellen of appen naar de studio. Laat het gewoon even weten. U bent tot 2 uur in de gelegenheid. Dus niemand is jarig vandaag nog. Noah's man of verjaardag doen af, vrede doen af, trakteer mensen. Mag wel als je wil. Nee, maar het is gewoon dat je erbij komt. En dat we het feestje met je vieren. En dat we het feest hier beginnen. In elk geval bent u dus in de gelegenheid om de happy hours met ons te doen. Van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2 live vanuit de FM 94.5.

Dus eerlijk gezegd, ik kan niet wachten om te draaien, boy. Sinds ik 2 maanden terug uitgeschakeld was, weet je, aan een kant was mijn benen gips. Dus weet je, je maakt je afspraken, alle gelegenheden die je kreeg om te draaien, laat je liggen omdat je helaas niet kan. Maar augustus heb ik een aantal afspraken en ik kan niet wachten, want ik heb intussen heel wat nieuwe muziek gevonden. En minimaal wacht even draaien, depokoe. In elk geval DJ Inspiration tot uw dienst. We zitten te denken aan een weekendprogramma waar we gewoon heerlijk muziek afdraaien. Weet je, een beetje van dit soort stijl doen met DJ Inspiration. Maar het is even uitkijken naar een sponsor, want uiteindelijk moeten we uren kopen. Dus als er iemand is die geïnteresseerd is om dit project te ondersteunen, voel je vrij. Zodat we meer kunnen doen op de radio. Maar vooral ook jonge mensen kunnen bereiken. Trouwens, de jonge mensen komen tot geloof, hoor. Vooral met social media. Ik zie dingen gebeuren. Ik zie heel wat evangelisten opstaan. Maar we moeten toetsen, mensen. We moeten toetsen. Janice die zegt, goedemiddag iedereen. Blessings. Ja, dag Janice. Welkom erbij.

0: Freddy ook die zegt, if Noah's mafayari, dan mi fayari. Dus aangezien Noah's mafayari, dan brada poten ze natuurlijk verjaar, man. Maar zoals ik het al, jullie mogen hem feliciteren, maar mij die cadeautjes geven. Mona, die groet uit Nederland. Dag Mona, welkom erbij. Hallo.
1: Goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag.
1: Ik groet.
0: Ja, welkom erbij. Van je laf zo, mams. Wie kan ik bij je lafu?
1: Wat zeg je?
0: Wie kan ik bij je lafu?
1: Ja, even niet. Alle drukte is achter.
0: Weer wat rust thuis, no?
1: Zo is het.
0: Kun je weer...
1: Dat hij zo een voetbaas kan.
0: Ja, hij zoekt afleiding toch? Hij zoekt afleiding. Dan wou je basket nog binnen, dan ben ik volleybal.
1: Ja.
0: Maar goed, welkom in de happy hours.
1: Zo is het, maar in elk geval, wat op een eentje aan poem toch? Ga de voeten in naar rust. Dan ga je juist die dingen doen, toch? Om dieper in te gaan.
0: Ja, nou, dat deden we al, want Gods koninkrijk heeft altijd prioriteit.
1: Zo is het.
0: Dus sowieso. Niet staat tussen mij en God.
1: Ja, die staat ook een prioriteit, toch? Zelfs zei hij voor dit moment, ik was doen, maar waar is periode?
0: Ja, klopt.
1: Dat hij hem meer gaven.
0: Ja, klopt.
1: En wij zijn kennis en inzichten om die dingen dieper te gaan begrijpen.
0: Ja.
1: Dus zo gebruikt hij ons, toch?
0: Ja, inderdaad.
1: Dus die dingen dat we gaan doen, die van ja, toen zijn we daarvan wanneer.
0: Ja, klopt.
1: Zo is het hoor, maar ik feliciteer ook alle jaren zo. Met dat oma dacht, toen was het maar nog voor jaar, ik dacht, allemaal voor jaar. Zo is het dan. En ik feliciteer ieder ook die wat te vieren heeft hoor.
0: Oké.
1: En verder, een gezellige dag verder.
0: Hetzelfde voor u.
1: Ja hoor.
0: En hetzelfde. Bless you.
1: Ja.
0: Yes, en dat is mama Corneli, die natuurlijk ook gewoon erbij komt. Dat is de bedoeling, mensen. Je hoeft niet speciaal een pokoe aan te vragen. Je hoeft niet speciaal te bemoedigen. Maar het feit dat je gewoon erbij komt en de blijdschap van God, dat je daarvan getuigt. Weet je, er zijn mensen die geen blijdschap meer ervaren in dit leven. Hè. Er zijn mensen zijn zo verbitterd of hun hart is zodanig van steen geworden. Je kan ze niet kwalijk nemen, want sommige van ons maken best wel dingen mee. We worden onheus behandeld en sommige van ons worden voor de gek gehouden, worden misbruikt. Sommige mensen worden van de kast naar de muur gestuurd. Andere mensen worden niet gewaardeerd. Ze worden niet bijgeteld. Weet je, misschien heb je geen diploma's op zak. Of misschien ben je lichamelijk beperkt. Weet je, waardoor je wordt uitgesloten. Je wordt niet echt betrokken. Je kan niet echt vrienden maken, want je bent niet als die anderen. Weet je, en zulke mensen moeten dealen met eenzaamheid. Met afwijzing. Weet je, en zo heb je dus heel wat mensen die door situaties heen gaan. Die heel wat dingen meemaken. En precies voor die mensen is God er. Dus ik zou zeggen, blijf vertrouwen op de Heer. Leg je leven in zijn handen. En weet dat u van u houdt. James Henry die zegt, blessie, Dre, Bradalea. Favuti de mi brada, de groetjes vanuit Wageningen, Nikeri. Ja man, God bless you too, bro. We groeten Helen Makossi.

Blessings iedereen, onze God is goed en zeer te prijzen, amen. Mag ik die pokoe all I have in Jesus in my life? All I have is Jesus in my life. Ja, ja, goedemiddag, goedemiddag. Goedemiddag, broeder Leandro. Mi portretti AUB. Ja, het is al in het systeem, dus het komt zeker goed. U blijft hangen, want na 2 uur komen de pokoes in de eter. Worden ze geprogrammeerd.

groetjes kwam van CIA. Hoe gaat het met jou, Leander? Groetjes daar voor jou. Blessy day. Ja, ja, groetjes terug. En welkom in de happy hour. Laat los en geesteld losgelaten worden. Sommigen van ons zitten nog jaren met het verdriet omdat we nog steeds vasthouden. Omdat we het niet loslaten. De Bijbel zegt, kom ieder die vermoeid en belast zijn. En ik zal rust geven. Maar soms koesteren we dat ding. Soms houden we het vast. Je denkt dat je jezelf daarbij veilig stelt, toch? Je mens zegt, een ezel stoot zich niet twee keer aan dezelfde steen. Dus je denkt bij jezelf, je gaat die situatie vasthouden. Je gaat het koesteren. Alleen dat je met de bedoeling om jezelf te beschermen. Maar je kunt jezelf niet beschermen, mensen. God is onze beschermer. Wij moeten vertrouwen op zijn bescherming. We moeten schuilen in zijn schuilplaats, in zijn tegenwoordigheid. Door jezelf te willen beschermen, is de kans groot dat je juist Gods bescherming beperkt. En dat je juist in plaats van bij God schuilt, juist je eigen schuilplaats creëert. Gado put kibri. Maar omdat je geen vertrouwen daarin hebt, je denkt, weet je, je moet het op jouw eigen manier. Dus je maakt je eigen schuilplaats. Niet wetende dat jouw schuilplaats, ja, het is kwetsbaar. Het kan kapot gaan. Het kan in elkaar geslagen worden. De vijand kan toegang hebben. Maar even je kibri in haar schuilplaats voor Gado. Ben je veilig. Nergens zo veilig als daar.

Goedemiddag, broeder Leandre. Alle shalom, familie. Een gezegende uitzending. De Heer is goed en zeer te prijzen. Laten we blijven loven en prijzen. Amen. Groetes, zuster Sietje uit Den Haag. Ja, Den Haag luistert mee. Dan groetjes terug. Al de mensen in het buitenland.

Van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. Ja, dan mag je bellen of appen naar de studio. En de uitzending met ons doen.

Dit is de Afro House remix van Oceans. Terwijl u mag bellen of appen mensen, je mag groeten, bemoedigen, feliciteren. En je pokus aanvragen. Je mag bemoedigen met bijbelteksten. Je mag bemoedigen met je getuigenis. En je zapte je wakker naar een libigado. Niet gewoon een levende God. De Ik Ben, de God van Abraham, Isaac en Jacob. De enige echte, de waarachtige. Goed om dat zo te zeggen, want je hebt verschillende goden. En dat moet de wereld gaan begrijpen. Mensen geloven, en ik geloofde dat vroeger ook, dat alle wegen leiden naar Rome. Er zijn misschien vele wegen die leiden naar Rome, maar er is maar één die leidt naar de hemel. En dat is Christus, de weg, de waarheid en het leven. En de man betak je vooral in Sranaan toch? De man betak ik aan Biggie, Gado, alle soort fassie. Maar dat is niet wat de Bijbel leert. De Bijbel zegt we aanbidden God in geest en in waarheid. God laat zich aanbidden in geest en in waarheid. Ano alle fassie. Mino kakenap vis wan bong, dame brief tak na Gado me aan Biggie. Mino kakenap vis wan fraga, dame brief tak na Gado me aan Biggie. Mino ka knap is wan beeld salibis ma meki. Da me brief tak na gado me ambegi. Nee, want Jezus zegt wie God aanbidden. Aanbidden hem in geest en in waarheid. Want God is geest. Je kunt gewoon in je kamer zijn. Je sluit jezelf even uit van de rest van de wereld. Je trekt jezelf even, want dat deed Jezus toch? Als je de Bijbel leest, ga je zien dat Christus zich van tijd tot tijd terugtrok. Hij zocht een eenzame plaats. En waarom die eenzame plaats? Het maakt niet uit als het nou in het toilet is. Het maakt niet uit als het in je kamer is. Het maakt niet uit als het in je auto is. Want misschien ben je op het werk en je hebt die drang om te bidden. Dan hoef je niet speciaal naar je kamer toe te gaan. Je kan gewoon even naar het toilet. Sommie bij Begier. Toen ik pas tot de bekering kwam, werkte ik bij het hypotheekkantoor. En zolang iets me hinderde, je moet je voorstellen, je komt tot bekering. Je kan geen geestelijke dingen met je vrienden bespreken, want die zijn nog in de wereld, die zijn niet tot bekering. Jij bent de enige van die hele vriendenkring die tot bekering is gekomen. Dus hoe ga ik ze vragen stellen uit de Bijbel? Ja, de molukumitak maleandro dit hoor, ja oh nee, takito. Sinds oteje tak dit hoor, dit. Dus ik kon het sowieso niet met mijn vrienden bespreken, want zij waren nog niet gelovig. Ze waren nog in de wereld en geloofden niet in de Bijbel, niet in God. Aan de andere kant kende ik nog niemand in de kerk. Ik had nog geen vrienden in de kerk, want je kon pas tot geloof. Dus eigenlijk ben je er alleen. En zo heb ik eigenlijk mijn relatie met God opgebouwd. Want dan zit je met vragen. Je verstaat iets uit de Bijbel niet. Of je zit met een bepaalde gewoonte. Je zit met een bepaalde probleem. Een bepaald probleem. Weet je, dan ga je naar het toilet. Met srotadoro, dan ga je. Na een half uur of twee uur, dan doe ik dat weer. En dat is mijn relatie met God. Gewoon net een mattie met wie ik constant praat. Met wie ik dingen deel. Die ik constant betrek.

met royalty terwijl u mag bellen of appen, mensen. Middag, broeder Hebrew, feliciteer ik zus Angela Baise Poyoto met haar jaardag. Graag het lied Unending Joy van Moses Bliss voor haar afzender Naomi.

Want we gaan ten gronde door gebrek aan kennis. Als je je waarde niet kent en als je je plaats niet kent, kan de duivel je van de kast naar de muur sturen. So know your worth.

De lijnen die staan nog steeds open, mensen. U mag bellen of appen naar de studio. Nisha die zegt, hey broeder, een beetje laat, God zegen. Ja, nou, je hebt nog 15 minuten om te genieten. En te bemoedigen. Maar in elk geval, welkom erbij, Nisha. Yes, dat is samen vanmiddags met Royalty, terwijl u mag bellen of appen naar de studio. Ja, de lijnen die staan open en dat kan tot 2 uur.

Er is 13 minuten voor 2. We hebben nog 13 minuten om te bemoedigen en de wereld te zegenen. Dus voel je vrij, je mag bellen of appen naar de studio. Ronnie Biswane die zegt: middag Lea, alles goed? God bless you bro.

Nicovia met Take Over. Ja, als je het beste in je, uit jezelf wil halen, je wilt je, hoe noem je het? Je potentie, je maximale potentie bereiken. Geef het over aan de Heere. Wanneer je je leven overgeeft aan de Heere en het stuur van je leven aan Hem geeft, ga je het beste van het beste ervaren. Want niemand weet het beter dan Hem. Niemand kan het beter dan Hem. Hij weet precies wie je bent. Hij weet precies wat in je zit. Hij kent je potentie. Hij kent je talenten. Hij kent je gaven. Hij kent je kwaliteiten. Daarom, mijn Bijbeltak, zoek eerst mijn koninkrijk en mijn gerechtigheid. En wat jij nodig hebt, zal God daarin voorzien. Met andere woorden, onze eerste prioriteit, onze belangrijkste stap die we maken elke dag, is God op de eerste plaats zetten. Op zoek gaan naar de dingen van Hem. Eigenlijk als kind van God moet je je vader kennen, toch? Op aarde hebben we vele kinderen kennen hun vader niet, omdat die vader spoorloos zijn. De panet ik de verantwoord toe. Isabi of trawa egwe. Anderen zijn gewoon verwekkers. Ja, sorry als jij zoiets ervaart. Dit is geen, ik bespreek je niet. Maar het gebeurt in de wereld waarbij vaders hun plaats niet innemen. Eigenlijk gewoon kinderen verwekken. En daarna zich hun verantwoordelijkheid niet dragen. Weet je waardoor er geen relatie is tussen kind en vader? In dit geval bij God hebben we geen relatie met God. Niet omdat de vader niet daar is. Maar juist omdat wij eerder belangstelling hebben voor de wereld. We maken eerder tijd voor aardse dingen. Voor leuke dingen. We maken tijd voor vrienden. We maken tijd voor onze eigen hobby's. En wat we leuk vinden. En dan hebben we nauwelijks tijd voor de bidstond. We hebben nauwelijks tijd voor Bijbelstudie. We hebben nauwelijks tijd om te praten en te bidden. Ja, hoe wil je dan God leren kennen? Hoe wil je dan een persoonlijke relatie met God? En hoe wil je dan zijn stem verstaan? Want de enige manier om iemand te kennen, iemand te verstaan, is om gemeenschap, communicatie met de persoon te hebben. Want zo leer je wie de persoon is. En zo groei je naar elkaar toe. Dus de sleutel is tijd voor God maken, mensen. Tijd met God doorbrengen elke dag. Elke dag gewoon een moment met

Ronnie, die zegt, God laat zijn kinderen nooit in de steek. Amen, Ronnie. God's child, die zegt, God zegen iedereen. Welkom.

De lijnen die staan nog steeds open. U mag bellen of appen naar de studio. We hebben nog 9 minuten om dat te doen. Ik wil vanuit deze plaats alle werkende mensen groeten. De banken, de ministeries, de warungs, de restaurants, de bussen, de trucks, de taxis. Al de hardwerkende mannen en vrouwen. Al de bedrijven, al de ondernemers. Ricardo die

wat dachten jullie? Zijn er mensen die ooit zo'n concert hebben meegemaakt toen zij nog actief waren? Ik denk aan Roya Dinda. Ik denk aan Shalom House Band. Ik denk aan Generation of Christ. Wie nog meer? The Levites. We hadden de Jair Gospel Band, kwam er pas. Je bent Bella, jongen. Zijn er nog mensen die dit nog kennen? En wat als het weer wordt georganiseerd? Ik sprak laatst met Gerald. Dan meteen Gerald, dat ik verwacht kan Gerald. Als we zo'n concert organiseren. Gerald heeft meer ervaring. Hij is meer op het veld bezig. Voor mij is het... Ik zou het gewoon doen omdat het gedaan moet worden. Maar ja, dan moet je de middelen hebben. En daarvoor moet je naar mensen stappen. En meestal als je... De mensen die de middelen hebben willen voordelen zien. Ze willen winst zien. Anders stoppen ze hun geld niet erin. Dus dan moet je ze kunnen overtuigen. Maar minimaal overtuigen dus maar. Tak in jouw mikwins. Want mine, gimme aan je. Om maar win. Het gaat erom dat er alternatieven worden gecreëerd. Maar ja, daar heb je de middelen nodig. Saye, doe me brada.

Ja, daarom is de vraag toch, als jullie behoefte hebben aan zo'n concert. Dat is zo'n collect, no? Om horen wat collecten die zo'n concert. Maar het is best wel prijzig, want je gaat geluid moeten huren, je gaat de locatie moeten huren. En met die commerciële dingen die men nu organiseert, ja, dan kost het best wel wat. Want men gaat ervan uit, je gaat geld ermee verdienen. Maar met de gospel kan je dat niet doen. Je kan 1, je kaart niet te duur verkopen. 2, er wordt geen alcohol verkocht, want de meeste, de clubs en de meeste orgas, ja, die verdienen hun geld met de bar door alcohol te verkopen. Maar dat kunnen wij helaas niet doen, want bij ons gaat het niet om entertainment. Het gaat niet zozeer om een show, maar het gaat erom dat we het evangelie verkondigen. Dat even praten evangelie, uno kan delen grond toch? We moeten anders zijn.

De lijnen die staan nog steeds open. We willen nogmaals de felicitaties richten naar Angela Baise Poyoto. Freddy Otak, het is waar. When I stumble, when I fall, you still answer when I call. Ja, ik kan wel praten over ervaring als gospel DJ. Weet je, ik ben niet als alle andere DJ's. Die draaien elke weekend in de clubs, waardoor ze de nieuwste apparatuur kunnen kopen. Waarbij ze hun, zou je kunnen zeggen, hun business kunnen uitbreiden. Bij ons als gospel DJ's is dat weer anders. Want je kan niet echt fulltime gaan of ervan leven. Maar dat is ook niet de intentie. Maar aan de andere kant ja, gaat het gepaard met geld, want je moet apparatuur kopen. En een nieuwe DJ set is al, we praten vanaf $2,500. Alleen dat u een beeld hebt. Dus het moet echt van de heren komen. En dat ervaar ik wel. Because he is my CEO. God is mijn directeur, mijn werkgever. Many nights I cry alone, searching for a place called home, but your spirit finds. There is excess love. Van de African.

Welkom, het is Shalom FM, de 94.5 FM. When I lift my holy hand, no music. Nothing but gospel on the station. En we doen van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2 de happy hours. Dat wil zeggen dat je tussen 1 en 2 met ons mag bellen en appen. Je mag groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokoes aanvragen. Openbaring 22 vers 12. Dat is een tekst gedeeld door Fredio. Nog 3 minuten, mensen. Zometeen krijgt u de pokoes. Dan mag u daarvan gaan genieten. Voor de mensen die nog niet afgestemd zijn, het is de FM 945. Of je mag ons wereldwijd volgen.

0: Welkom als u net erbij bent of het eerst luistert. Zometeen sluiten we dit gedeelte af, dan gaan we naar de pokus. We gaan eerst naar de verplichtingen. Ja, de advertenties moeten afgedraaid worden, toch? Dit is nogmaals Kids Go Bible met I Can Pray.
1: When I wake up in the morning light, I can talk to God, he hears me right.
0: Weet je hoe heerlijk het is om naar gospel te luisteren?
1: When I'm happy, when
0: omdat het Gods woorden bevat. Gods woord is levend en krachtig. Je hebt het nodig. Je hebt het nodig voor je geloof. Je hebt het nodig voor je ziel. Je hebt het nodig voor je geest. Daarom heet het geestelijke voeding. Jezus zegt, we leven niet alleen van vlees en brood. We leven van elk woord dat God spreekt. Onderschat die behoefte niet naar Gods woord. Onderschat het belang van Gods woord in uw leven niet, mensen. Want naast de zorg voor uw natuurlijk lichaam, dat is je vlees, je aardse lichaam, je eet, je drinkt, je gaat rusten. Waarom? Om gezond te zijn. Om goed voor je lichaam te zorgen. Dus je eet bewust goed en gezond. Om niet ziek te worden. Om stabiel te zijn. Om energie te hebben. Om sterk te staan. Weet je, en lang te leven. Daarom probeer je ook gezond te leven. Je probeert een gezonde levensstijl op na te houden. Om je lichaam te onderhouden. Nou, de Bijbel maakt ons duidelijk dat we naast onze aardse lichaam we ook een geestelijk leven hebben. Een geestelijk aspect. En dat behoeft ook zorg. Het behoeft ook bescherming. Het behoeft ook gezonde voeding. Dus we moeten ook daarbij stilstaan. En elke dag daaraan bouwen. Daarin investeren. En rekening daarmee houden. En daarmee gaan we eruit, mensen. Daarmee sluiten we af voor wat betreft de happy hour van vandaag. Ik hoop dat u bent bemoedigd. Ik hoop dat u bent gezegend. Ik ben sowieso gezegend. Het feit dat we hier met de Heren bezig mochten zijn. En waarbij ik wederom met u radio heb mogen maken. We waren weer in de gelegenheid om bij elkaar te zijn. In de tegenwoordigheid van de Heren. Tot zover gemeente happy hour. We gaan eruit, mensen. De tijd zit erop. Dat wil dus zeggen dat we morgen weer in de gelegenheid zijn om te bellen en te appen met elkaar. En vanuit dit programma tot getuigenis te zijn voor de Heren. Ik ben Leandro Martens Uwitje. Tot zover de happy hours voor vandaag. De dinsdag van 21 juli 2026. Bedankt voor het bellen, bedankt voor het appen. Bedankt voor het willen meedoen. Tot morgen. Love you. Bye bye. En stay happy.
2: Het is 2 uur.
3: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
4: Zranazani, Naskip, Navio.
5: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
6: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
4: Zranazani. Naskip. Naviu.
7: Boy, mi clara ozo. Mala san op prijs. Dus heb je het checkers, Mara? Maar mi suku kwaliteit toch.
8: Hey broer. No stress you a day. Ino yere. Historex abuan new verfi. Verfi.
7: Huh?
8: Verfi.
7: Verfi? Da sa dati.
8: Verfi. Nayeri nayere. Dofi dofu. Tulis mi tegi ba. Verfi. na a new merk tog. En a fair fidisi, GU na voordelig torija. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nanga zijde glans. Voordelig tori, voor alfa jobo. Dus, if mi bebe you. Mi bo fair van a fair fair.

0: Het is 3:00.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Ben jij een echte klusser? Hou je van aanpakken en heb je een oog voor detail? Dan heeft Kirpalani NV de perfecte baan voor jou.
1: Wij zijn op zoek naar een meubelassemblage medewerker om ons team te versterken. Jij gaat aan de slag met het in elkaar zetten van de mooiste meubels.
0: Wat vragen we van jou? Jij bent de echte teamplayer en vindt het leuk om samen met collega's te werken. Daarnaast bezit jij technische vaardigheden en zet jij elk meubelstuk moeiteloos in elkaar. En tenslotte heb jij plezier in het contact met klanten en zorgt ervoor dat ze tevreden zijn.
1: Wat kan Kirpalani jou aanbieden? Een uitdagende baan, een goed salaris, fijne secundaire arbeidsvoorwaarden, een gezellig team en natuurlijk doorgroeimogelijkheden.
0: Ben jij de juiste kandidaat? Stuur snel je cv naar hrm@kirpalani.com of solliciteer via onze website. Bekijk ook andere vacatures op www.kirpalani.com en volg ons op social media voor updates, leuke deals, kortingen en veel meer. Kirpalani. Safe and enjoy.

your number one chance radio Shalom. 94.5. 94.5. Garvey.

0: Yeah. Deze track is voor niemand anders dan Jezus.
1: Jezus.
0: Hiermee verhoog ik zijn naam, zijn heerlijkheid, zijn majesteit, zijn genade en goedheid. En met hem zijn we meer dan overwinnaars.

0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
4: Dit is Inspiration FM.
5: Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85224 18. Probeer vaker uit je comfortzone te stappen. Veel huwelijken gaan ten onder door sleur. Er is een soort van automatisme ontstaan. Belangrijk is dat de sleur doorbroken wordt. Plan iets totaal anders dan normaal. Ga samen bijvoorbeeld naar Galibi voor 1 of 2 overnachtingen en maak van de gelegenheid gebruik om schildpadden te spotten die daar hun eieren komen leggen. Zoek naar het recept om brood te bakken en doe het een keer samen. Ga samen naar de dierentuin en bespreek de typische kenmerken van elk dier. Kijk naar de pauw bijvoorbeeld en bespreek het gezegde zo trots als een pauw. Neem een volgende stap en ga na als trots ook in jullie relatie voorkomt en hoe jullie daarmee omgaan. Leen of huur 2 fietsen, als je die zelf niet hebt, en fiets door een ander district dan waar jullie wonen. Probeer vaker uit je comfortzone te komen. Taiori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85224 18.
6: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Mina pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Gi a juiste inspiratie, die afgestemd op 94.5 Inspiration FM.

0: Raak het niet aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5, your daily inspiration.

Ori-ori happy cats. Fawaka. Alasan ibu? Ya? Hutsa oblei dat hora? No. Gisteren hadden wij het over een graaf. Wie weet over welke graaf we het hadden? Giraaf? Nee! Wij hadden het over een ander graaf. Wie weet het nog? Ah, goed zo, ik hoor het daar. Graaf Sinsendorf. Helemaal goed. En we hadden dus geleerd dat hij heeft leren bidden, heeft leren schrijven, heeft leren lezen en heeft leren bidden. Nou, voordat we verder gaan met het verhaal, gaan wij ook zelf eerst bidden. Lieve Vader in de hemel, dank u dat u vandaag weer met ons bent. Dank u wel dat wij mogen weten dat u van ons houdt en dat u voor ons zorgt. Heere God, wij danken u dat wij zoveel van u mogen leren en dat wij mogen weten dat u naar ons luistert. In Jezus' naam, amen. Nou, voordat we verder gaan met het verhaal, gaan we zeker een liedje zingen. En kennen jullie dat liedje? Lees je Bijbel met elke dag? Ja, iedereen kent dat. Goed zo, dan gaan we het samen zingen. Wat iedereen heeft, of de meeste van jullie, die hebben ook leren schrijven, leren lezen en leren bidden. En ook de Bijbel hebben we leren lezen. Nou, dan gaan we het samen zingen. 1, 2, 3. Lees je Bijbel, bid elke dag, bid elke dag, bid elke dag.

0: Helemaal flinker? Nou. We hebben gisteren geleerd over Graaf Sinsendorf. Die op heel jonge leeftijd, hij was nog een hele ukkie. Toen hij leerde bidden vanaf 3 jaar. En op 6 jaar, toen hij 6 jaar was, hoefde niemand hem te zeggen dat hij moest bidden. Hij deed het uit zichzelf. En soms, wanneer wij iets verkeerd gedaan hebben, laten we het zo. We vragen de Heer Jezus niet om vergeving. Maar Ludwig deed dat niet. Als hij iets verkeerd had gedaan, had hij altijd heel erg spijt van. Dan vond hij het heel erg als hij iets verkeerd heeft gedaan. En op een keer, toen hij al kon lezen en schrijven, schreef hij een brief aan de Heer Jezus. Want hij hield zoveel van de Heer Jezus. En in dat briefje stond: Lieve Heer Jezus, wilt u al mijn zonden wegwassen en voor altijd mijn vriend zijn? En toen vouwde hij het briefje dicht en het gooide het uit het raam en hij dacht: de Heer Jezus zal mijn briefje zeker lezen. En wat denken jullie? Heeft de Heer Jezus zijn briefje gelezen? En zou hij hem hebben vergeven? Ja, ik hoor verschillende antwoorden. Ja, inderdaad. Jezus heeft hem gehoord. Hoe meer Ludwig van de Bijbel en de Heer Jezus leerde, hoe meer hij van de Heer Jezus begon te houden. En soms vertelde hij verhalen over de Heer Jezus aan de kinderen die bij zijn grootmoeder woonden. Dus niet alleen oma vertelde verhaaltjes over de Heer Jezus aan de kinderen, maar ook Ludwig. En als zij er niet waren, dan nam hij een aantal stoelen en zette het op een rijtje en deed alsof zij mensen waren. Dus als er geen mensen waren, geen kinderen, gaat hij lege stoelen zo op een rij zetten. En dat deed hij alsof. Ja, en hij begon dan te vertellen over de Heer Jezus. Hij deed alsof hij zat te prediken. Al vanaf hij een kleine jongen was, wilde hij zo graag dominee worden. Hij wilde de mensen over de Heer Jezus vertellen, want hij vond het heel belangrijk. Hij vond het zelf het belangrijkste dat mensen over Jezus hoorden. En toen Ludwig 10 jaar oud was, werd het besloten dat hij naar een kostschool moest. Een kostschool is zoiets als een internaat, waar dus kinderen daar bleven en daar naar school gingen. En daar heeft hij dus 6 jaar lang moeten wonen en studeren. Het was niet makkelijk voor hem hoor. En veel jongens waren zo jaloers op hem, omdat hij goed kon leren en hij had rijke ouders. En op allerlei manieren werd hij geplaagd, werd hij gepest. En ze waren echt bezig om het leven van hem zo onmogelijk te maken. Ze waren echt aan het plagen, aan het giechelen. Ze verveelden hem. En ze vertelden allerlei lelijke dingen over hem aan de onderwijzers, ja, aan de juffies of de meesters. En vaak geloofden de juffies of de meesters wat de anderen vertelden over Ludwig, terwijl het niet waar is. Maar zo kreeg hij zo problemen met de meesters of de juffies. En Ludwig, op den duur werd hij heel erg verdrietig. En veel jongens zouden boos worden en wilden dan gaan vechten. Wat zou jij doen als iemand jou zit te plagen en te vervelen en lelijke dingen zou vertellen over jou? Maar Ludwig, die deed dat niet. En weet je wat hij wel deed? Hij knielde en hij vroeg de Heere God hem te helpen het te verdragen.
1: Ja. Hij was verdrietig. Maar hij vocht niet terug. Integendeel, bad hij. Hij bad dat de jongens zouden veranderen en van de Heere Jezus zouden gehouden. Vaak vertelde hij hen van de Heere Jezus. En eindelijk, na jaren, jaren, kwam een van de jongens tot een verandering en kort daarna nog een paar jongens. Dus ze deden niet meer lastig. En samen met hen richtte hij een club op. En hij noemde het Mosterdzaadje. Dus met diezelfde jongens die hem verveelden, die hem plaagden. God heeft ze kunnen veranderen. En weet je waarom zij het een mosterdzaadje noemden? Hun clubje? Wie weet wat een mosterdzaadje is? Ja, zie net, een mosterdzaadje is een van de kleinste zaadje. Maar datzelfde piep, piep klein zaadje kan uitgroeien tot een grote struik. En zij waren nog zo jong en hadden zo'n klein geloof. Maar toch geloofden ze dat God hen kon gebruiken om groot werk voor hem te doen. En vaak kwamen ze bij elkaar om te bidden en de Bijbel te bestuderen. En nadat Ludwig sinds zijn dorp de kostschool had doorlopen, moest hij nog 3 jaar aan de universiteit studeren. Dus op 19-jarige leeftijd had hij zijn studies beëindigd en hij maakte een reis door Europa. Ja. En heb jij jouw vriendjes of vriendinnetje ooit verteld over de Heere Jezus? Ja? Jij nog niet? Oké. Nou, de Bijbel leert ons dat we dat wel moeten doen. En het staat in Marcus 16, vers 15. Dat is de tekst die wij samen leren. En dat luidt als volgt. Trek de wereld in, zei hij tegen hen, en vertel aan de hele schepping het goede nieuws over mij. Nog een keer. Trek de wereld in, zei hij tegen hen, en vertel aan de hele schepping het goede nieuws over mij. Marcus 16, vers 15. Dag, happy kids. Tot dan.

Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: with double sketchup.
1: Hi boy, altijd is het hier zo druk. Weer een vliegtuig aan het landen?
2: Dit zijn de wekelijkse vluchten van Kerpelani Express.
1: Kerpelani Express? Is dat een nieuwe koffie?
2: Ha, nee man. Kerpelani Express is een service waar je terecht bent voor het laten halen van speciale en unieke items uit Amerika.
1: Echt waar? Jij laat alles ook zo simpel klinken.
2: Maar dat is het ook. Bij hun heb je helemaal geen creditcard nodig. Je stuurt jouw gegevens, de website-link verwijzend naar het item online en sturen ze jou dan een offerte.
1: Moet ik echt uit huis om naar Kerpelani te gaan?
2: Oh nee, voor persoonlijke assistentie mag je altijd naar een van de winkels. Zo niet, stuur dan de aanvragen via de mail naar expressapenstaartkerpelani.com of de appen op 7696-3x0. Ze zijn snel, flexie en professioneel. Kerpelani, save and enjoy.
3: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.

0: Goedemiddag, Lebron, ik groet. Mijn naam is Frederik Neral. Ik groet deze middag. En mogen de heren u zegenen. We gaan de leeuw aan Baganda Dizzy. Zo, Johan Fu, bemoedig u. Ook door Tide Baganda, moet er vanuit dat woord voor Gado. En ik wil met u lezen, of mijn onderwerp dat ik wil gaan behandelen deze dagen, is dat wij als gelovigen God moeten dienen voor onszelf. En dien God, zoek God voor uzelf en hij zal zich aan u openbaren. Dus dat na apistori samen want tak abra. Dus zoek God voor u schrijven. No meki sma tegi sang en fa, maar zoek het voor uzelf. Kom zelf op het punt om God te zoeken. Kom God zelf dien, no dien gado omdat smatei takim dien gado. Maar dien gado omdat jou vierna in jou ati tak mi wan fu dien gado. En taba vast dat die waf dien gado gomoro fara voor onszelf. Ik moet me de Heere gaan dienen voor mezelf. U moet de Heere gaan dienen voor uzelf. In uw libisma, in uw andrei libisma, moest dien gado fu inschrijven. Mabon mekwi begi. Dank u begi. Garo grantangi van momenten die zie. Grantangi dat we moxima kandraja again. Fu luku sang yu afu teiwik. Moto vanuit je woord to mesra. We beg you for your bless your word to mesra garo. In the name of Jesus Christus. Grantangi mesra. Jesus name. Amen. Amen. Praise God. En ik wil met u lezen vanuit 2 Kronieken 26. Vers 5. Hij zocht God, zolang Zekaria leefde, die hem onderrichtte in de vrezen Gods. Zolang hij de Heere zocht, maakte God hem voorspoedig. Prijs God. Voor historie disi. Koning disi. Hij werd koning toen hij 16 jaar oud was. 16 jaar werd hij koning en de heren ben poti wang zekere Zekaria die ben de wang Zekaria die ben de als priester en deze man diende God voor zichzelf. En deze jongeling, die pas koning was geworden, hij had die begeleiding nodig. Hij had begeleiding van nodig. Maar hij had wel een zorgen dat hij niet zelfstandig werd in het dienen van God. Was maar drie libi, dan als maar dat hij moest kiezen begeleiding. Maar bagat hij kiezen begeleiding begon pissie, dat hij dien gado voor je schrijft. Hij dien gado dan, omdat was maar tegen, of was maar tak naar hij, was maar bemoedig je, of je kiezen van ervaring, toch, of je jere van getuigenis, je de getriggerd even. En dan je want dien gado voor zijn jere. Maar wij moeten op het punt komen. Rek van betak na begingba. Minaga je moest konnen in een positie. Voor dien gado. Voor Yisrevi. No voor sma. En een man die zie. Bij dien gado. Het staat duidelijk hier. Hij zocht God. Zolang Zekaria leefde. Die hem onderrichtte. In de vrezen Gods. Zolang hij de Heere zocht. Maakte God hem voorspoedig. Hij was voorspoedig. Hij was succesvol. Omdat hij bezoekt God. En de Bijbel begint dat hij zolang hij bezoekt God. God de dappe. Maar om zoeken. Gewis schreefie. Fuwis schreefie. Vanuit wis schreefie. En om zoeken op een oproep doe. Dat zoeken God dan je dwing. En zo ook toe. Dan leg bijvoorbeeld vast. Wij als gelovigen. Moeten uit onszelf kunnen vasten. Zonder over gemeente maar vasten. Midanga shu musma opo as individu takiere ik ga een dag vasten. Of ik ga een halve dag vasten. Ik ga tijd nemen met de Heere. Het moet uit uzelf komen. Dien God voor uzelf. Dien Gado. Giusrevi, fuyusrevi. No dien Gado fusma ede. No dien Gado fu sensatie. No dien Gado fu ini wan trasani. Maar dien Gado fu yusrevi. Moto vanuit dat diepi fu yu atitak. Me wan fu dien Gado. En de je dien Gado. Deze man, zolang die priester leefde, het staat duidelijk hier, zolang Zekaria leefde, die hem onderrichtte, hij zocht God. Abe suku gado, zolang a priester beliebi, sabe geleri, na ini fafudin gado. En zo'n amand is hij, din gado tapa facidati. If you lees vers 6 is dat hij trok uit, en streed tegen de Filistijnen, slechte de muren van Gat, Jabne en Asdod, en bouwde versterking bij Asdod en in het gebied der Filistijnen. God hielp hem, vers 7, tegen de Filistijnen, tegen de Arabieren, die in Geur Baal wonen, en tegen Meunieten. En Gado becha overwinning kon jaman, die zeide, abesuku Gado. Abesuku Gado. En door dat Abesuku Gado, bekisa overwinning. Alleen, hij zocht God niet voor zichzelf. Maar Abesuku Gado, omdat Jojada bent tegen, Zekaria bent tegen, dat Amsuku Gado. Dus zo, lobby wat ik u mee wil bemoedigen deze middag, zoek God voor uzelf. Zoek God vanuit uw eigen verlangens, uw eigen honger, uw eigen droom. Nosuku Gado vanuit, omdat we een mooi prikkie naar kerkie, en dan jotak no boy. Mosuku Gado no. Maar suku Gado, omdat Yusref abadrang voor mit naar Gado. Yusref abadrang voor kar naar Gado. Yusref abadrang voor konkrosbe naar Gado. Yusref abadrang voor tak masra Jezus Christus mekona fesu troon. En Gado mi wan voor libi lek van Johan mi mus voor libi. En temetak abra suku Gado, dat is het a heer pakket. Minetak abra so begi. So trouwens, ik kan begi. Omdat was Matei fi begi. Of je deed een bed stond. Hey, begi. Maar hoe ziet uw gebedsleven eruit? Zoekt u God voor uzelf? Toch? Of je zoekt God omdat je deed een bed stond? En dan hebben we soms de mooiste woorden als we in een bed stond zijn. Prijs God die alle de mooie woorden doet dat hij. Maar gebruikt u diezelfde woorden ook wanneer u alleen bent? Zoek God voor uzelf. Wanneer je een keus moet maken, toch, om de samenkomst te bezoeken of een uitje te gaan maken, wat is uw keus? Zoek God voor uzelf. Wanneer u een beslissing moet nemen om in de samenkomst te zijn of ergens anders, een trip of noem maar op, in de meeste gevallen, voor u draai libisma je was krozi zonder manting. Come on, suku gado voor je schrijf je met tak abra. Sabi taki im guasama kom zonder manting. Sanasan taki je was krozi. Maar goed, oké, mijn liba pistoor dat hij. Maar zoek God voor jezelf. Neem de juiste beslissingen. Suku Gado, tik ting naga Gado, fuyu srefi. Toch laat mensen u niet de richting bepalen voor uw geestelijke positie in Christus Jezus. Ik heb het niet over bediening, versta me boem. Me abing over a innerlijke borst, a innerlijke zijn, a fasfa, ju, oan giu srefi na inadinif Gado. Bent u bereid? Bent u bereid om God te zoeken voor uzelf? Bent u bereid uw leven te geven aan de Heer en zeg, Karo, miwan verzoek u voor mijn schrift. Miwan zoek u omdat sma wani mim zoek u. Miwan zoek u omdat sma taimi dat mim zoek u. Maar miwan zoek u omdat mi fieri verzoek u, Karo. Hoe vaak heeft u zelfstandig? Bent u zelfstandig opgestaan? En zeg, mo evangeliseer, mo praat abreti boskopu disi, aboskopu sangara potna in me, mo deel aboskopu disi. En u hoeft geen evangelist te zijn of zendeling om te evangeliseren. Hoe vaak bent u opgestaan? Het is mooi in de samenkomst. Ja, prijs God daarvoor. Het hoort erbij. Dat we moxina in de komakandra. We prijzen Garo en tegenwoordigheid. Voor Garo sagakong. Asalvo de aanwezig. Prijzen Garo. Maar Lobion, ik wil u zeggen. Dat ook daar de andere aspecten. Dat Garowani wim suku in schrijft naar ini. Nososo wat mooi samenkomst. Er zijn andere dingen in het dagelijks leven dat ook nodig heeft om een relatie met God te hebben. Fuka libi, a christen libi dati, di gado, marke wie fu libi. Bradanga sisa. Ite bereid fu suku gado, fu yu srefi. Of itakere, lek famide, ben ik er goed. Maar zoek God voor uzelf. Als u God voor uzelf zoekt, zult u de hand van God zien in uw leven. If you seek God for your strife, praise God. We hebben de geestelijke leiders nodig, we hebben de pastors nodig, we hebben ze nodig. Ze moeten er zijn. Toch? Maar als elke gelovige voor zichzelf God zou zoeken, zou het werk voor de leiders minder zijn. Minder zwaar zijn, komt dat en zo. Als elke gelovige voor zichzelf God zou zoeken. Het zou makkelijker zijn voor de leiders om het werk waartoe God ze geroepen heeft te doen. Want elke gelovige zou zijn mannetje kunnen staan. Elk kind van God zou bomantena in een positie pekado wan amus fude. Jawe shitaki amandisi besuku kado en kado beleina in overwinning. Als u God zoekt, zal de Heer u leiden naar succes en overwinning. Hij zal u leiden naar doorbraak. Hij zal voorzien in uw behoeften. If you sasuku dat karo disi fu yu srefi. Suku dat karo dis fu yu srefi. No suku dat karo omdat a priester tak im suku karo. No tek wan faste omdat a priester tak im tek faste. Natuurlijk im go mee na de activiteiten fu da gemeente. Maar wanneer yu srefi kona in a posisie dat di fu tak yere no mo tek wan ten na in faste. Mo tek wan ten na in begi. Mo tek wan ten fu gwa strati. Mo tek wan ten fu pratu traktaat sang misre kan de meki of samikisi of san numero van waar je het ook krijgt. Maar mi srevi o teki a initiatief voedwing. Bent u bereid om dat punt te komen? Om uit jezelf stappen te ondernemen om God te zoeken. Je heeft geen mandaat nodig van niemand om God te zoeken. Inabi toestemming van nodig voor no one's man voor taki mo faste one day of mo faste two day. Meneer, mevrouw, broeder, zuster, zoek God voor uzelf. Zoek God ge u srefi. No zoek God ge trasma. Maar zoek God omdat you fear you want it. Voor zoek God. En ik geloof dat wanneer u op dat punt komt, gaat u zelf zien dat uw geestelijk leven niet meer hetzelfde zal zijn. Met brieven dat Theus Akona in een positie dat hij voor zoek God voor uw schrijfje, dat kink is af en prijzen in omstandigheden voor de zon zijn dangere jou na in ding day dizzy. Met brieven dat Theus Akona in een positie dat voor zoek God leg van man is dat bij zoek God. gaat op zorgen schrijven, gaat op openbaren schrijven, gaat op gieten schrijven. En overwinning bent dit op alle level. U kunt natuurlijk verder lezen in vers 8. Gomorrah Farah, de Kalisi.
1: Het is 6 uur.
2: Dit is Renate Gawij en je luistert nu naar Radio Shalom.

Kong Yere Sabikado Kandu. Een programma verzorgd door de gemeente Mountain of Fire and Miracles Ministry Suriname. Het programma komt elke dinsdagavond om 17:15 tot 18:45. Laat het programma u tot zegen zijn.

Mari ala arkima, wa blessi, genadevolle odi, in de naam van Jezus Christus. Mide agena in uw osokamera na gada programma. Konjere savikaro kantu. Mine na zuster Brigitte Bergstrom van gemeente Mountain of Fire and Miracles Ministry Suriname. Afgekort MFM Suriname. Lobby one, jullie van harte welkom naar het programma DC. En mijn ebribitaki, jullie zijn nodig ons maar uit voor arki samen naar jou. Voor we gaan morgen varen naar in dat programma, laten we een momentje nemen om het op te dragen aan God. Dank je wel, houding voor beginnen aan mij. Vader in de hemel, met dank je grantangi voor uw genade. Grantangi voor uw lobby, grantangi voor uw trouw. Heren, grantangi dat je aan wie mag staan naar uw voeten. Heren, voor nemen deel naar het programma die zie. Grantangi voor alles aan die zij doen in uw libi. In de naam van Jezus Christus, we beginnen. Laat uw wil geschieden in Jezus' naam. Amen. Tide wie er vervolg na dat onderwerp spelen met vuur. Mek wie gona in dat woord toe voor Masra. Tide wie er lezen uit 1 Timotheus 1 vers 8 tot 11. 1 Timotheus 1 vers 8 tot en met 11. Dat bij Ascrivi. Wij weten dat de wet goed is indien iemand haar wettig toepast. Wel wetend dat de wet niet gesteld is voor de rechtvaardigen, maar voor de wettelozen en tuchtelozen, voor goddelozen en zondaars, voor onverlaten en onheiligen, voor vadermoorders en moedermoorders en doodslagers, hoereerders, knapenschenders, zielverkopers, leugenaar, meenedigen en al wat verder ingaat tegen de gezonde leer, in overeenstemming met het evangelie der heerlijkheid van de zalige God dat mij is toevertrouwd. Amen. Lobby want we look at text this year. We should take one ex antal sanikari ja ook toe. San omeki one smak and lassi da libi fu tego. En we sa go to the end tabu godelozen. Laten we kijken naar de betekenissen van godelozen. De da Bijbel boeken itaki abra godelozen. Waarover gaat het? De we look at dat woordje godeloos. Hij betekent wansma san elibina in opstand tegen kado. Dan praat ik over bewuste opstand. En wansma san in bekommering op Gods geboden. Wansma san lobby voodoo ogri na nga trawang. So at wansma san simpelweg hij libina in wang ongelovige fasie. En at wang boosaardige wansma san furu na nga

taki abra godeloze, wie net taki per se abra wansma, sa eba fintin buiten da grens, fu de wansa ekari den strevi ching fu kado. De middel fu de wansa ekari den strevi bribisma, de wansa ekari den strevi gelovige, wie kan fini ook do godeloze. Wan godeloze leki famita ki eder ba, a de wansma, sa ne hori rekening, a ne frede, an abi respecti ki kado, en a ne acht da recht fu antra libisma. A de wansma, sa ati takru, a kai kar en srevi bribisma, a kai ga kerki, a kan de onderdeel, fu da volk fu kade kar en srevi wan bribi wan, a e kar en srevi wan gelovige, ma e ati takru. Wan, godeloze persoon.

voor de kwaad zonder de goddelozen. De goddelozen, de menselijke instrumenten, zijn de vijand die ik gebruik voor bereik en doel hier op aarde. Zonder de mens, zonder de goddelozen, kan de duivel zijn werk in feite niet doen. If you look

Moro vader, we zitten aan godeloze, aan de wang onrechtvaardige sma, zijn hij onder druk trouwen. Hij onderdrukt de armen. Hij legt valse getuigenis af van trouwen. En hij beschuldigt de onschuldige. Wat goddeloze, een trotse en arrogante persoon. Een hoogmoedige persoon. Zij weigert voor de correctie aan. We zien ook toe taki. Adewans massa de actief bezig. En lukufa akantu voor potitrasmana

Vader van God, vanwege akulturu na afasi van de belibi. Zo'n goddeloze kan je hebben, de midden van een groep zijn kari. Tien voor kado, mijn deur voor taki rechtvaardigen, maar mijn taki de abrawang zijn kari in streven van tien voor kado, of een groep zijn kari in streven van de tien voor kado. Daar tussenin kan je goddeloze hebben, maar ook toe, de midden van een groep zijn de heidenen, daarin heb je ook goddeloze mensen. Aan alle heidenen, die waren goddeloze. Laat dat duidelijk zijn. Het verschil moet helder zijn voor u en voor mij. Want heiden, nou was maar zijn bribi dat ik cadeau deed, maar aan een bribi in een werkelijke cadeau.

ver genoeg hebben ze ook regels. De abisanisa de moest horen in de raan. Voor zogenaamd agado voor ding. Dan moest kiezen at die bron aan ding. Zo de horen rekenen aan haar rechter om te vertrasma. Maar een goddeloze persoon, ongeacht binnen welke van die twee groepen het voorkomt, een goddeloze no abi respecti gigato. Een goddeloze nevrede gado en een nevrede libisma.

als het ware, zijn abicado. Bepaal je dat je openlijk dat God bestaat niet. Zo iemand is een goddeloze. Lobby want te wil lukken naar woord voor masra, dan gado no abi no een boem woord of een boem zijn voor taki abraden goddeloze. Daarom wil je dat je dat bijbel boek ook kari de.

2000. Daarnaast, wees je dat je dat Bijbelboek in kaart in 2000. 2000 in die ascendisi, de Bijbelboek in de cabra 2000. En de cabra once massang, dom of once massane begrijpt ze niet. Maar de cabra once massa hardnekkig.

Je liep in je openlijke ongehoorzaamheid tegen God. Je onderdrukt sma. En je praktiseert dat aboom. Bijbelboek en carizo was ma. Wat goddeloze. Wees je ook tot je dat tradterm zijn Bijbel in gebruik ding. Kinderen van de duivel. Lodwang. Bijbel no muskari u kinder van de duivel wie na chimfu gado no potu strep in apresi be fa do ondro kinder van de duivel dat we poruna

gaan. De no abikri ati. Wees je ook tot dat je bijbel boekariens maar die zie afgoeden dinars. Smasang edini tra sani behalve dat lief van dat gado. Heel in het begin mi betak ik batak ano alasma sang de ini wantra religie. Even de automatisch onder categorie goddelozen. De dini wantra sani denken.

no once mas sap krin krin sai tu en ai chari tras magona ini so wansani. Wie zijn nog meer goddeloze? Kan er in deze of in letterlijk naar in de Bijbel, maar we weten dat de satanisten vallen onder categorie goddelozen. Ook de sterrenjagers, waaronder astrologen en sterrenkijkers, dus maar deze invaden ook toe naar onder de categorie voor goddelozen, charlatans en kwakzalvers. Veelal

ontzettend slecht, bezig. Lobiwang adewang godeloze. Mineta kabras masan e wakana in de duisternis. Ano sap moro betre. San aidu ay praxeri aidu a juiste san in torwela verkeer. So leki vele van ons, du wino betrei wili bi ete. We be wakana in de dungru. We be dini verkeerde sani. Denken dat we goed bezig waren. We be met moeite etcha offer die afgoede. We no be mis bepaalde traditie. We dachten dat we goed bezig waren. Niet over die mensen heb ik het. Althans, die

Wogomoro farana ini da onderwerp disi. Teleki wi begrijp wie een goddeloze is en hoe we om moeten gaan met deze mensen die onder ons zijn. Want if you no safe moest go om naar ding, stilletjes, they vernietig you. Bijbel

geweldenaars grijpen ernaar. If you must boko succes na ini da kono kondre fu masra, you must de wa geweldenaar ina geestelike. You no must de wa slappeling. You must de wa mananga uma sai teki territorium abra uit de anu fu den bouse en da feyanti fu ala libisma. Lobby one daarom is a beg you want to gebedspunten, beg you den samen na ngami. Everyone standing na ini mi fundamenti. San verklaar ko bataki misago lasi futego. Lose me na name for Jesus. Lose me, lose me, lose me, lose me, lose me. Everyone standing na ini mi fundamenti. San verklaar ko ba taki mi ebo.

0: Dit was het programma Con Jere Sawigado Kandu. Wij hopen van harte dat u hebt ontvangen en gezegend bent door de bemoedigingen. We zijn gevestigd aan de Herthutterstraat 57A te Abrabroki. Voor meer info kunt u contact opnemen met ons op het nummer 8759715 of 8734984.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

0: with double sketchup.
1: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te

0: direct voor uw ultieme gemak.
1: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
2: Zranazani. Naskip. Naviu.
3: Ik sta op het kruispunt van mijn leven. Ik zie Noord-Oost-Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heer. Waar is richting best?
4: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn liefje maar toch, mijn vier solassie. Hey, dit is Emmanuel Sanfisi en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

0: Het is 7 uur.
1: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica. En ik luister naar Radio Shalom.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Navio.

0: Het is 8:00.
1: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.
2: Het Algemeen Pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: Fresh Lullafix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hé, Rui! Bij HSDS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik het sneller.
1: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte, joh. Dus wat denk je nou niks te doen?
3: En dan,
2: Je hebt niet dingen aangesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik om een phone voor een chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn oom. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are su.
5: Gi ala yu blessing yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelminastraat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur 's morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur 's morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur 's morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur 's middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi ik al hoor aan feest, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe u kan hoor je visa. En terwijl je geniet, we zetten nyang voor bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelminastraat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Yeah. Allah you blessing nyang. Yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
6: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
7: Hallo, ik ben Mirko. Ik hou van Harry Door Shadow.

Ik ben Michelle Afsinde. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
3: Hey Valka, wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar money no sorry boy.
2: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kirpelani al binnen een paar uur een lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
3: Hey, serieus Zoomie man. En hoe zit het met de terugbetaling?
2: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
3: Hey, hey Rocco, mi man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
2: Bij de klantenserviceafdeling in een van de filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
4: Bij Kirpelani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpelani, jouw partner in financiering.
5: Ozon 6-in-1 spray en why. De multipurpose cleaner die op alles werkt. Tot in de nademarkt op school. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
6: Is echt een aanrader.
7: Jij moet het ook proberen.
8: Dames en heren, die amazing. Ja, waar zijn jullie?

Prijzen de naam voor Jezus Christus. Sranamang na in Sranakondre, na nga buitenland. Me bar wa Santa Odi na in Jezus Christus ding. Me bar Odi ook to na a president voor Sranakondre. Daf is a president voor Sranakondre. De ministers, na nga alatra hoogwaardigheidsbekleders. Wa Santa Odi na in Jezus Christus ding. Meneer na Van Gender en Wendel en medu awaroko voor een voorganger. Na in Sranakondre na nga buitenland. Today we debaka via de radio senders voor Radio Shalom na eni oso camera na da Bible boskopo een brief aan Suriname. Ade Prince Pari tidebaka voor chari da Bible boskopo giyu. Ade Prince Pari voor yu yere da pis boskopo disi voor chinso chinso ye teki awortu voor gado en ye libi nangeng so dati ikan komoro crossbay na papa Yehova Almakti voor yu kafeni da libi voor tego. Lobby wang. Ade Prince Pari. Tide we chayupsa so shatu na eni da buku fu Johannes en bakadati we teki ook tu da buku fu openbaring sobung na eni seranatongo da buku fu konakring. Lobby wang, tide na eni a programma disi we chari wan pisi kona doro abra dede lobby wang. You sabi a Bible buku taki abra tu sortu dede. We ala libishma sang dena ina grontapu disi. We abi wang dede sawi o dede wo konja fu de wan pisteng. En bakadati we o brokok mopo libi na ini agrontapu disi. Fu gode na ini wang yeye pisi lobi wang. En a pis disi ade moeilijk te verstaan gi bepaalde sma. Maar Bijbel buku de so kring abra. Den PCDC, daarom make it today, we char one PC conadoro, pe Jesus Christus etaki abra atego libi, en pe abuku fu konakring, openbaring sobong, abuku dati etaki oktu abra atweide dede. Dus dat one taki, you abi one eerste dede, en you abi one tweede dede, en you abi atweide. Tego libi, lobi wang. En a tego libi, a de prince pari, giminanga you, lobi wang. We spare you de we sumana you. Tide aboskopu disi ekongi you. Potiesi arki aboskopu disi. Fu you ka verstang. Sang na a dipi fu a evangeli. Sang libisma apfanodu. En sang gado almakti Yehova papa. Plen na nga libishma abra a libi fuwi na ina grontapu en abra a libi baka a grontapu disi lobi wang soshatu na eni da buku fu Johannes 8 vers 51 Jesus Christus